0: met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen Nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwssite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is, maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: stuk. Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheids... Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer.
0: Het gevoel.

0: Eens seconde al een zeer herkend. Het volume mogen daar wel een klein beetje horen, want dit is de laatste dag, tenminste, in de door de weekse programmering van de Etensweek hier bij Alleen. Morgen overmorgen doen we ook nog een klein beetje, maar ja, als ze daar weekend-ups, een paar dagen lekker vrienden en niks, dan ben ik zelf, oh, dit is wel voor mij. Maar Sjoen is, nevermik, ik zal het wel dadelijk even gebied pakken, zetten in die goede platen spelen, dat kent ze binnen. En ook een ganse stapel met LP's, zal één LP er even bij pakken, dat is LP van Beppie 8.0. Ah, dan zullen ze Beppie opstomen met een foto van vroeger en de Beppie een foto van nu. Dans door de morgenleeftijd erop. Ik ben zo van leef. Heel speelde accordeon. Dat is eigenlijk die LP's die een vinylpakket zetten. Dat kent ze binnen. Enige wat ze moest doen is even heel snel gewoon naar onze site l1.nl. En doe ik zelf even verethische. En stuur dat gewoon even naar mij toe. Via de app. Ik kan het zomaar zien dat we straks in de uitzending horen. Misschien doen we dat morgen pas. En dan krijg ik ervan door met dat hele zo in het pakket. Nou, vanuit de welkom dus. Op vandaag de 18e van de 9e. De kalender van Maarten. Ja, die heeft er meegenomen in de bus naar Spanje, waar er naartoe is. Ik hoorde gisteren dat het toch lekker weer was. Nou, vandaag weer het ook 20 graden bij ons in de provincie. En we kunnen zeggen weer goedemorgen tegen iedereen die aan de andere kant van de radio zit. En een van die heren was Fransje Broekhuizen. Nou, die was vanochtend toch zo ontzettend creatief is geweest. Die heeft gisteren toch een beetje goed gekeken naar ons, dat we met die lange horen bezig waren. Heb ik zelf samen met hem op de foto gezet op Feel Good Friday, Back to the 80s zitter. En in de midden zitten we een vinylplaat met een grote microfoon en een silhouet van een band die door het spelen is. En links en rechts hebben we twee cupjes. Fransje zelf en mijzelf als een of andere rockgod met lange hoog. Ontzettend chic gemaakt, Frans. Dank je wel daarvoor. Dat vind ik zo dat ze er elke dag weer voor ons bij elkaar kries. Laatste in de etensweet. Feel Good Friday. Wel van mij geliekend. Houd het schoondag. Want dat is het. Om deze week vrolijk af te sluiten. Geef mijn keuze naar Europe. 1986 met de Final Countdown. Hebben we deze week niet al gehad, de Final Countdown? Dus meegwaal. En ik richt er zo meteen een vette zoom op te huren. Maar goed, dan gaan we zo meteen even checken. Kijken we vandaag de aller eerste baas. Ja. Dat was onze grote vriend, de Joker van Postert. Johan, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, man, en goedemorgen, volgende. Ik ben met de Joker van Postert.
0: Hallo.
1: En vandaag ga ik in het eerst van Remenio naar Londerzeel.
0: Ja.
1: En de rest van de dag is nog onzeker. Dat moeten we nog allemaal te horen krijgen. We hebben vandaag vrede. Morgen is Alderen. Het staat de dag in tegen van Elvia.
0: Ah joh, Elvia.
1: Morgen is aan het begin van de middag koning als Joker. En smiddag is koning als een heel nieuw karakter. Dat wordt een beetje een verrassing wat wordt. Rob, dat weet je wat het is. Maar daar is het nog een beetje een vrij geheimpje nog. Dat weet ik net niet wel. Zondag staat in de teken van de bloemenkorzo.
0: Bloemenkorzo, ja.
1: Varkenswaard.
0: Varkenswaard.
1: Dan gaan we daar weer met doen. En dan zal ook wel een drukke dag weer. En morgen heb ik dan drie om voorbij te komen. Voor de vorige uur vandaag heb ik dit Feel Good Friday. Dan kwam ik voor een pleitje van Michael Jackson.
0: Michael Jackson.
1: Dat is ook een beetje tegen die dingen allemaal.
0: Zeker.
1: Het pleitje is Michael. Is Thriller.
0: Thriller.
1: Dat staat ook een beetje allemaal in die verkleedpartijen allemaal. En eigenlijk voor oktober, dan gaan we weer naar Monsterhold.
0: Ja, Monsterhold, ik heb er ook aan.
1: Dan gaan we dan ook nog heel druk met zijn na het komende weekend. Dus dat beloofd nog allemaal nog het. Ja, voor de rest, moet ik alleen even zeggen van iedereen gaat me werken. Werken ze voor de first house. Dus lijntjes van vast en fijn weekend en Radiowa,
0: dankjewel voor de bijdrage deze week. Ook voor Jorgen van Postel. En het zou schoon zien als ze zondag en zaterdag pensioenfilmpjes maakt van Elvia. Want het is natuurlijk wel prachtig. Al die gedaantes van die mensen die dan helemaal zich verkleid in bepaalde thema's, zeg maar. He, misschien ook wel een beetje ethisch thema's. Ik heb wat anders bij zitten, door, hè. Maar het is een beetje sprookjesachtig. En ik geurgeer of ik zingeer eigenlijk des van er zelf goed gezien de komende dagen. Maar dat vind ik hartstikke schoon. Dankjewel. Eerste plaat Michael Jackson Thriller is dan neergezet. Hè. En wat een album Thriller van Michael Jackson. Ik heb straks een lekkere nummer Billie Jean voorbij. Best wel met die wettige stampen op de vloer. Dat dan die lampen aangingen in de videoclip. Dat weten we allemaal of al een klein beetje. Dan van onze grote vriend Johan Gerritsen. Gaan we door nog. Goddag Harold. Goedemorgen Harold.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hallo, welkom.
2: Alle veurgloeiers. Voor deze Feel Good Friday of the 80s. Wat een veel pleintje van Kenny Loggins. Footloose. Wens ik u allemaal een korte vrijdag en een korte weekend. En Radioa.
0: Radioa. En volgens mij wil Dennis Thomas alleen even hallo zeggen.
3: Goedemorgen, Pascal.
0: Ja, inderdaad, joh. Vanuit en welkom. Elf van Eerwijk, goedemorgen, welkom.
2: Goedemorgen, Maarten en Stefan. En alle gloeiwappies.
0: Ja, Pascal en Stefan ook
2: goed. Ja, we hebben het over de jaren 80.
0: Ja.
2: En dan heb ik het over mijn vrouw, die was vroeger bij de mini Dolly Dots.
0: Och, ja, dat is me gepakt.
2: En die trooien hier overal op, ja, in de buurt.
3: en Kings Club en Toy. Maar ook bij de mini-playback show. Die Hanny Huisman. En daarom wil ik eigenlijk een plaat aanvragen van de Dolly Dots. Met Do You Wanna Wanna. En dat is allemaal jaren 80. Wens ik iedereen van een fijn weekend. Maak er wat van. Werk ze vandaag. En
0: Radio uit Sjoerdenwaasen, Erwin. Als ze ons even een foto stuurt van die mini Dolly Dots, dat zou je wel fijn vinden. Ik weet nog dat ze kwamen in Toy in Belfeld. Dan waren ze een discotheek als ze er nu langskomen. Ze strijden van een fotostudio gevestigd in de Rieksweg. Zullen we hem nog een keer te zien? Ik ben er zelf nooit geweest, want ik was een te klein pascalletje. Maar als ze sommige mensen de verhalen huren, zeggen ze toch van dat was in de Sjoerdenwaasen. Terug weer terug door de 80's met de Final Cannibals.
4: Dit is één van die heerlijke 80's.

0: Ik ben er gek van. Tenminste, dat zeker de Flying Cannibals. He drives me crazy om 17:15. Het is vrijdagochtend, mensen. Hoppakee. De laatste dag van de ethisch week, tenminste voor mij. Volgende week is alles weer normaal. Nou, wat is normaal? Maarten is er niet. Het is niet gans normaal. Goed, Stefan komt straks wel even binnen. Moet ik eerst nog een lekker bekje koffie brengen. Misschien wel een heerlijk koekje. Zal straks eens even de koekjesrommel erbij pakken. Deksel draaf en even ruiken wat er allemaal in zit. Dat is altijd het schoonste. Was vroeger ook altijd. Toen nog een klein verskalletje was. Zei tegen mam, wat hebben we voor koekjes? Zei die, oh jong, we hebben weer lange vingers. Ik, oh, die haai, die vind je lekker. Lange vingers. Typisch zo'n jaren 80 koekjes waren dat. Goed, we gaan door met de Lease. Want we hebben er al opgezet een Michael Jackson met Thriller. Footloose van Kenny Loggins. En de Dolly Dots met Do You Wanna Wanna Wanna Wanna. Maar ja, wat komt erbij? Maurice Machiels, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen mannen. Ja,
0: hallo man, welkom.
1: Laatste werkdag, ja, wel lekker weekend. Ja mannen, mijn voorgeluur voor deze Feel Good Friday, daar ga ik voor Duran Duran met De Reflex.
0: De Reflex, hè. Flex, flex, flex, flex.
1: Ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. Heb een fijn weekend. En dan horen we ons ergens volgende week in ons nachtdienstje weer. Mannen, radio.
0: Radio. Dankjewel voor de bijdrage deze week. Maurice Machiels is natuurlijk een van de opper-vogeluur-wappies die altijd bezig is met de Vogeluur-fanpagina. Het is op Facebook, maar het schoen is, we hebben sinds kort ook een Instagram-pagina. Zoek even schoen op Instagram op de Vogeluur. En dan kent ze er ook alles nog een keertje voorbij laten komen. Wat ze hier is op de radio en allerlei foto's en filmpjes wat we hier allemaal doen. Dus dat schoen is even gewoon op Instagram en dan even aanmelden bij de Vogeluur, de Instagram-pagina. Dus hier is de pagina van Maurice, die hield dat allemaal fantastisch bij. Dan gaan we naar Michel Bakker. Michel, goedemorgen. Welkom in de uitzending, kerel.
2: Goedemorgen, Pascal.

0: De 80's in de oren en bruidenknuppels paraat, wordt het een feestje waar iedereen voor gaat. Dat is een spreuk voor vandaag. Ik wens iedereen een schöne Woche en bis morgen. Dit was de Barregaande voor L1 Radio. Radioa,
1: ja, wat een schöne spreuk weer, hè. Met de 80's in de oren en bruine knuppels paraat, wordt het een feestje waar iedereen voor gaat. Nou, dat is van alles te doen natuurlijk. Nacht van de Limburgse Leert in Venlo, 11 jaar is dat te doen. Nou, misschien is het wel kermis, volgens mij is het zwamer kermis. Oh, dankjewel, Björn Barregaander. Tegelkeloot overzien op L1 Televisie. Ik heb ze nog één keer meelezen. Met de ethische de oren en bruine knuppels paraat, worden de feestje waar iedereen voor gaat. Nou, het feestje is vandaag ethisch. We zitten dan nog steeds midden in de jaren 80. Er komen lekkere platen bij zitten. En zeker ook Rinky, James McGlow en de Reflect van Duran Duran, die net aangevrocht werden. Goedemorgen, Pascal en Stefan. Hier met Ruudje Oud Klimmen. Hier op deze ethisch Feel Good Friday. Gewoon ik voor Aha met Tegel Mier, 1984. Fijne uitzending en Radioa. Die komen zeker weer om de bier zitten. En Mark van Dijk is ook weer van de partij. Markie, goedemorgen. Ik zeg ook goedemorgen, Pascal en Stefan. Op deze Feel Good Friday geeft er veel WOF de koffie. Kent ze hem nog met één kopje koffie? Was 1987 destijds. Ik wens je een ontzettend fijn weekend. En de groetjes van Mark. Nou, Mark, dankjewel, jong. En de groetjes terug. En dan onze ex-hoogheid, Prins Fred. Ja, Fred ten eerste. Goedemorgen, hoofdvloegloeiers met medevloegloeiers. Bijna weekend en dan even lekker veugloeien. Dan ben ik hier door met Cher, met If I Could Turn Back Time. Nou, we gaan zeker erbij zitten.
2: Jij was klein en dit was een grote hit.
3: L1.
2: Ethisch Week, 1981.
1: Met Kim Carnes en Betty Davis Eyes. Kent ze die nog? Leuke plaat. En Michael Jackson heb ik beloofd. Met Billie Jean kunnen we zo meteen ook aan.

0: En de leertocht over de vloer. En langzaam ging elke keer weer de volgende stap. En de volgende stap. En de volgende stap. Weer een landbaan om zich heen. Michael Jackson en Billie Jean. Heerlijke plaat van het album Thriller. En de nummer Thriller is er lokaal aangebroken op deze Feel Good Friday in het jaar dat we kunnen zeggen van hey, in 2026. Op deze dag, de 18e vrijdag, is het ethisch dag. L1.
1: Week.
0: Klein beetje de afsluiting hè, van ons. Maar goed, morgen natuurlijk nog bij Robert en bij Ruben. Nog een keer ethisch. Doen we dat s'morgens en s'middags en de ganze dag door. En zondag doen we dat ook nog. En dan is het weer afgelopen. Volgende week weer een normale week hier bij L1. En dan komen we gewoon door met de volgende. Wat we nu ook gaan doen. Eens kijken wie we weer allemaal aan de lijn hebben. Goedemorgen. Volgens mij, dit is een bekende. Hallo.
2: Goedemorgen, Pascal en collega. De ethisch, ja, de jaren 80. Ik dacht bij mezelf van celebrate good time. Come on. Cool and the gang. Cool celebration. And the gang. Radio.
0: Radio, hoor. Ja, normaal gesproken Elvis Presley. Maar Elvis Presley was helaas net maar ongerost. Hè? Anders had Marco Vonk wel een stukje Elvis gezongen voor ons. Heerlijk, man. Cool in the game met Celebration. Gaan we erbij zitten. Dan krijgen we Herman Meijers. Hij zegt goedemorgen, gloeibappies. Op deze Feel Good Friday gewoon ook voor Marvin Gaye met het geweldige nummer Sexual Healing. Dan gaan we erbij zitten, Herman. Dankjewel voor die bijdrage. En dan goedemorgen, Pascal en Stefan. De laatste dag dat we moeten werken en dan lekker 2 weken vakantie. Huh? Noordland van de Kamielen. Dus gooi voor de Bengals met Walk Like an Egyptian. En wie zit het? Dat is Roland, de buksemeester. En wie is er voor 2 weken? Nou, Roland, een fantastische vakantie gewenst, jong. Het is een gegund, jong. Dat is lang door met de buffelen. Maar eindelijk gaan ze nu zeggen van... ik groei 2 weken, ik knommel aan de kantje. En dan komen we dan weer lekker terug. Nou, goed, dan doet de Kamielen de groeten, hè. Half 7 geworden bij L1. En inderdaad, de Bengals met Walk Like an Egyptian... komen zeker erbij zitten. Ja, en dan Monique de Marketenster. Dat is natuurlijk de vrouw van Roland. Die kent ook mee. Goedemorgen, zie je eerder vakantie op mijn eerste vakantiedag. Dat je gaan Kiss met Crazy Nights als vorige uur. Nou, Monique, als ze ook mee is op de Kamielen, pas op hè, jong. Maar het zal wel schoon zien als we een foto krijgen vanuit de woestijn. En zullen we die zeker op te zien aan de rest van Limburg. Kunnen ze allemaal jaloers zien dat je lekker op vakantie ziet. Nou, dan gaan we naar Maurice van der Vin. En we weten, Maurice van der Vin heeft altijd speciale platen. Altijd van die echte platen als je denkt van... hé, dat zien vergeten nummertjes. En dit is er ook zo een. TTD, oftewel Dance Friend Darby. Met Dance Little Sister. En hoppakee, gaan we ook op een Lies kunnen zitten. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, man.
3: Alle rocker van ons.
0: Nou, kan ze wel
3: op
0: zeggen.
3: Deze Feel Good Friday.
0: Heerlijk, hè?
3: Ja. Het duurt tot toch nog maar eens even, hè? Zo halverwege is in midlife crisis.
0: Als het moment.
3: Zit dan ik toch tot de headbang op de radio.
0: Ja, het waait me niet goed
3: om te zien. Voor deze Feel Good Friday en een ethisch klassieker natuurlijk. Gewoon ik vandaag voor Irene Cara met Flashdance, oftewel What a Feeling. Nou, alvast een heel fijn weekend. Tot morgen. En radio, hoor.
0: Radio, want mijn vrouw zocht het gisteren ook. Ze wat bus toe toch allemaal doen? Ja, dat is mijn werk, hè. Had ik beloofd aan Stefan, hè. Maar goed, je kent het allemaal zeer op de socials... wat ik gisteren gedaan heb bij het Piethausen met face-to-face... van lekker headbangen. En nu geeft het niet meer. Want nu heb ik mijn normale kop hoor weer, hè. En dat is niet veel meer. Goed, dan gaan we door naar onze grote vriend Roger. Ja, we proberen het nog één keer zetten... met Barbarella met Cheer You Up in de Pinnacup. Prettig weekend en handjes boven de lakens.
4: Wat herinner jij je nog van die ethisch?
5: 3 weken geleden werden de heren Heineken en Dodorer... door 3 gewapende, onbekende mannen... voor het hoofdkantoor van de brouwerij in Amsterdam meegenomen.
6: Dit zijn de jaren 80.
4: Bij L1.

0: De Money for Nothing en de Chicks for Free. Dire Straits, best wel van dat bekende album. Dat uitkwam in de midden van de jaren 80. Dat was een klein beetje de promotie voor dus Compact Disc. Want ja, dom, we zijn wel ook mee geconfronteerd. We hadden wel vinylplaten. Op les van de jaren 80 waren dat toch van die Bicklesby. Die kochten de allereerste cd-speler. En dan keek ze naar Oete en dacht ze van, oh, wat hebben we nu? Oh, die kent ze op kratsen. Er kan alles mee gebeuren. Nou, we weten al wie het geit, hè. Sommige mensen hebben nog wel wat cd'tjes in de kast liggen. Maar de vinyl is toch wel een klein beetje op zijn retour. En Sjoen is dat vinylpakket heb ik hier ook nog liggen. Met allerlei albums. Zal ze er even bij pakken. Wel een paar gehad. Van Beppy Kraf heb ik hier 2 LP's in mijn heen. Maar ook die plaat van de Janse Baggerband met I. Kratzen. Met erop de regenjas, oude parts, nu helden. Vierste bij de bierstit, kanonnen vermeer, prakkezeren de hoofdingenieur. Huurt allemaal bij de platenspeler die ik ook neven mee heb stoon. En de platenspeler kent ze binnen. Stuur even die ethisch, zichzelf gemaakt. Dat zien we in de jaren 80. Nommig toe. En ik kan zomaar zien dat we dit straks bellen. Dat ze dan de platenspeler bent met al die, platen erbij. En dan zien we Rob van de Hoofd ook zo'n foto voorbij komen. Nou, dat laten we zo meteen even zien. Eerst even door met het liedje, want dan moeten we even afmaken. Want er zijn nog veel mensen die in de restoren om te vertellen welke plaat dat ze graag zouden willen huren. De wens altijd, we zeggen, Hazes is de basis. En daarom zit Willemke het Verfbuurtje. Goedemorgen allemaal. Willemke gloeit het weekend in met André Hazes met Wij houden van Oranje. Nou, dat weten we allemaal nog wel. Het EK 88 was dat. We wonnen toen. Fantastisch. Dan was deze plaat een grote hit. Wij houden van Oranje van Hazes. En ik kom er mee zitten. En dan, goedemorgen allemaal. Vandaag wil ik vergelijken, zit Hansje Dekkers op bel met All Over the World van die Electric Light Orchestra. Maak er een mooie dag van en een schitterend weekend. En met de groeten van Hansje Oetwel. Dankjewel, Hansje Oetwel. En we blijven even in die konterijen. André Simons. Dan weet het wel. Ik heb wel goed wel. André, goedemorgen, vriend.
1: Goedemorgen, vrienden van de Hendrijks.
0: Hallo, man.
1: Ja, nou hebben we al een week, jaren 80 erop. En ja, Pascal, ja. Ik moet zeggen. Ja, nou ben ik er wel hartstikke klaar mee. Het is op een vrij leuke en aardige zonzentiet en zo en dat. Maar ik, nou, volgende week ben ik hier gewoon. Dat moet ik wel zeggen. Maar we halen vandaag nog even op.
0: Ah, ze dat wel bij.
1: En wat doe ik dat met? In de jaren 80, jawel, daar hebben we tienerwerk in wel.
0: Tienerwerk?
1: En daar hadden ze op een gegeven moment bedacht de jeugd moet leren dansen. En ja. Toen lieten ze bij ons in de Kubus, was toen de jeugdsoes.
0: Ja.
1: Daar lieten ze Jan en Paul uit Venrooy komen en ja. Hebben 13 weken dansles gehad.
0: Heftig dansles gehad.
1: En dan doen we dat op UB40 met Red Red Wine. Voor zij sluit zij, ja, achter zij sluit zij. Nou, stap ertussen en draai door.
0: Oh, dat werd het nog.
1: Dus oefen het maar eens.
0: Nou,
1: dan kun het nog. Ik kan het nog steeds. Maar ik was blij dat het erop zat.
0: Want,
1: die juf die was niks. Dat was allemaal streng was die ook nog eens een keer. Maar we zien het wel. We kunnen nog steeds dansen. Dus dat is wat voor deel. Hey. Hoi, en volgende week weer gewoon de muziek allemaal. Hoi.
0: Nou, André, ik zou er wel een weekje door willen gaan met die 80's. Maar goed, UB40, Rare Wine, Voorsluit, Voors. Ik weet het al niet meer. Ik had vroeger dansles van Wiel en Alda van de Velde. Was ook zo. Wiel van Tuut, zeiden ze toen bij ons op een ruiver. Maar ik weet echt helemaal wie het allemaal geeft, joh. Maar dankjewel voor die bijdrage.
2: Dit is L1. Dit is L1.
0: En de 84 was dit een grote hit, Laura Bergen met Self Control, noem je L1.

0: Dat is ook zo, als het druk is naar de jonge dag. Dan kunnen ze van die artiesten tegen die helaas niet meer ongehoord zien. Al overleden in George 2004, Laura Branigan met Self Control. En maakte de jonge dag dit geweldige plaatje. En shoot dan nog een keer bij ons voor make-up hier in de L1 Ochtendshow. En er komen me toch foto's voorbij. Ho, ho, ho. Ah, gisteren had ik zelf als ik een klein beetje aan de beurt, hè, met mijn grote pruik op om hier een klein beetje te wennen met de hoog als zien de headbanger. Maar Stefan van Inge, die kent er ook wat van. Ik zal hem even laten zien op televisie. Hij ook van die zoen foto's gemaakt. Dat er een barbecue is. Uiteraard, Stefan is altijd een barbecue. Bugske verroet. En als er gebarbecued heeft, heeft er lekkere satéetjes in de hein. Ook met zo'n glitterjaske aan, hoe die jongen 80 aan het strandje. Prachtige foto's heeft er ons gestuurd. En hier ook weer een foto van Stefan achter de barbecue. In de jongen 80 stil. Nou, als ik dan ook vandaag nog even ons doorstuurt. Zo zullen we kunnen zien dat hij straks wint. Ik heb nog meer foto's binnengekregen van mensen. Laat ik dadelijk even zien. Ik zag ook wel de bar gaander. Michel Rutte heeft ook een foto gestuurd. Van zichzelf in de jaren 80. Ook van die gladde hurkjes. En volgens mij is hij steeds er op Miami Beach aan de palmbuim te zien. Dankjewel allemaal voor het inzenden. Doet dat vandaag zeker nog de ganse dag. En de jury gaat vanmiddag wel in mijn zoet horen. En maakt een kans op dat grote pakket. Met al die LP's en die hele chique platenspeler. Want dat is ook echt jaren 80. Hè? Lekker vinyl. Ruudje Bouten. Ruudje, goedemorgen man. Veel Good Friday. Jaren 80, dan doet mij maar Toto met Rosanna. En over platen gesproken. Gezet volgende week gaat er weer de platenbeurs in Neerkant. En die is ook al jaren achterin die platenbeurs om daar weer lekkere vinylpleetjes te holen. Nou, Michel Rutte heeft er geen pleetje bij gedaan wat hij wilt huren deze ochtend. Maar goed, is het wel eier te bakken, heeft hij mij laten weten. Eens kijken wat Huppie Blauwe doen is. Huup, goedemorgen.
1: Goedemorgen Pascal. Goedemorgen. Groeiwappie is Huup Blauw hier op deze Feel Good Friday. Ja, welkom. Lekkere muziek uit de jaren 80. Ik dacht aan Cool in the Gang. Oh. En Fresh.
0: Fresh.
1: Wat een hele fijne uitzending voor straks het fijne weekend. En Radio
0: Wap. Radio Wap, Fresh, komen zeker erbij zitten. Celebration hadden we ook al. Denno Stefan Penders, goedemorgen Pascal. Voor de volgende uur had ik graag de Janssen Baggerband met de hoofdingenieur. Staat hij ook op die LP van... Hier liggen, even kijken. De hoofdingenieur. Ja, zit erop. Kind B, nummer 4, de hoofdingenieur. Geweldig. Nou, misschien... Misschien wint hij die wel. Maak even een ethische foto van dicht. Als laatste even onze grote vriend. Dat is de andere taxichauffeur. Want we hebben er meerdere. Ik zie dat Rob van der Hoofdvogel binnen is met een prachtige foto. Eerst gaan we naar Henk Leenders. Henk, goedemorgen. Welkom.
2: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo, man.
2: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Hallo, Henk.
2: Ja, vandaag in Feel Good Friday kom ik eens voor Peppy Kraft.
0: Peppy Kraft.
2: De nacht is nog zo lang.
0: Was ook op het rijtje.
2: Ik wens jullie een prettige dag in de studio. Voor straks een heel fijn weekend gewenst. En we horen ons maandag.
0: En wat zeggen we dan als allerlaatste?
2: Radio, hè?
0: Radio, hè? Dit is ook typisch jaren 80. Lionel Richie met het geweldige nummer. Hallo? Hallo?

0: Nederland.
1: Ja, ik heb hem zelf gezien. 2 jaar geleden, Lionel Richie. Man is ook binnen 80 en duidt het wel. Het duidt het wel. Niks mee met je hoor. Wat is de afro-kapsel? Dat gaat een beetje moeilijk. Maar hallo, hier we terug hier in de ethische week. 10 minuten voor 7 geworden. Vermarcheren. Doet er met 7 door. Met al die mensen die zich hebben gemeld via de L1 app. En een ervan, dat is Fossi van Oppenreuver. En er zit altijd. Hey, hey.
2: Hey. Hey. Goedemorgen, Pascal en Stefan.
1: Hallo, man.
2: Gloeiwappies.
1: Welkom.
2: Nou, Feel Good Friday. We gaan het Schoene Ruiver verlaten voor 2 weken.
1: Wat voor gezin?
2: Voor Duitsland, Oostenrijk en Kroatië.
1: Zo hé.
2: Ja, we gaan eens kijken of we daar een beetje zon kunnen krijgen. Maar dat zal wel goed komen, denk ik.
1: Nou, ik hoop het voor dit, jong.
2: Goed, en om met het thema van de ethisch te blijven, ga ik vandaag voor jazz met The Only Way Is Up.
1: Ja, dat is een fijne.
2: Dan wens ik u allemaal een schoen weekend op was. Een fijne uitzending. En nou, Pascal, had ze me nog gezien woensdag.
1: Ja, natuurlijk had hij gezien losse door, joh.
2: Ik zweet nog, maar volgens mij had ze last van de zon.
1: Nee, nee, zo ook niet wel.
2: Ja, ja, maar goed. Nou, hey, schoen weekend allemaal. En radio, wat?
1: Radio, wat? Ja, mijn vrouw zei dat van, dat is de bekende van de radio. Ja, inderdaad, dat was inderdaad de bekende van de radio. Fossi van Oppenreuver, Fossi, dankjewel, jongen. Heel veel plezier de komende 2 weken. Dennis.
3: Hoi, Pascal en luisteraars.
1: Hallo.
3: Ik wil graag bijdragen met Aerosmith met Love in the Elevator.
1: Zo, dat is lekker rocken, jong. Heerlijk.
3: Fijne uitzending weer.
1: En wat zeggen we dan?
3: Goed weekend ervan.
1: Kom maar, kom maar.
3: En radio.
1: Radio, hè.

0: Ja, de Voice, John Farnham, en Ibi Alleen. Binnen 7 uur geboren. Geweldig deze plaat in een keer te huren.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's.
0: Hey Roger, goedemorgen. Wat vond je ervan deze week?
2: Goedemorgen Pascal, goedemorgen Stefan.
0: Hallo,
2: goedemorgen Gloeiwakkies van Limburg. Jongens, wat heb ik genoten afgelopen week.
0: Dat
2: wat
0: ik.
2: Een prachtige muziek.
0: Heerlijk,
2: echt
0: hè?
2: Van die momenten van, och ja, nee. Hè? Lang niet meer gehoord. Deze week wel weer. Ziek, ziek, ziek. Moet je dat kunnen doen.
0: Dat gaan we zeker doen.
2: Ja, ik woon nog een jonge snaak, zeg maar. Ik ben 16 geboren in 1990.
0: Dus, dat
2: is een klein beetje allemaal film in het lied geweest. Maar wel zo'n moment gehad. Ik heb toen in 89 heb ik mijn eerste stereotoren gekocht. 2x20 watt boxes op.
0: Zo hé.
2: Dubbel cassette deck erop, platenspeler erop en alles. Dat is wel. En het eerste album wat ik op een cassettebandje heb, zat over Michael Jackson Thriller.
0: Oh.
2: Dus daar wil ik me ook bij aansluiten. Dus heb ik goede herinneringen aan. Hey, alvast een heel fijn weekend. Groetjes, Radio Wa.
0: Radio Wa, Roger, dankjewel voor de bijdrage. Michael Jackson, op het stripje erbij zitten.
3: De 80's zijn terug.
4: Radio Wa, alles beter.
3: L1, 80's week.

0: L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
2: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
1: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
3: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
1: Over een maand speelt NEC weer een Europa League-duel, dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
4: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker. Op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
5: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
6: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
5: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
6: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
7: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's. De

0: was in de serie die voorbij ging. Als einde serie dat weigert te vertrekken. Zeker vandaag, de jaren 80. Muziek met van die lekkere refreinen die groter waren dan de speakers. En de hits die geheugen blijkbaar nog het hebben uitgewist. Heerlijke platen waren dit, de Cars and Drive.
1: L1.
0: Zet ik schrap, de ethische week is nog steeds los, de ganse dag. En zometeen komen we over die platen voorbij, dat ze denken van... Hey, die heb ik al lang niet meer gehuurd. Amoureux, solitaire, van Leo, kent ze dat nog? Dus zometeen wel, begin met een synthesizer deuntje. Maar goed, voor wat heb ik eens door met een liefst, ken zeker met de vogeluur van deze dag. En dan gaan we naar onze grote vriendin, Marley Zijlstra. Die zegt, goedemorgen allemaal. Nena, met irgendwie, irgendwo, irgendwan is mijn eerste, laatste nummerkje van de 80e Euroweek. Jammer dat het weer afgelopen is. Wist nog heel goed Schoenpleetjes te benoemen. Amuseer ik nog vandaag met de Schoense muziek. En dat was een prettig weekend. Groetjes van het meisje uit het Geleins Heuvelland. Nou Marley, dankjewel deze week voor die fantastische platen die je ons allemaal hebt vergeschotteld. En de Schoen is, ze zit ook koffie te drinken en het duidt het in een speciale mok. En wat staat erop? Fan van de Ellen Ochtendshow. Hey, dat is Sjoen. Dankjewel. Prachtig om de mok door te zien. Ha, dat is geweldig. Heerlijk. En ik wens je een hele fijne dag. Josje Ronk, Gene Dobberen.
2: Gene Dobberen, Pascal. Goedemorgen. Gloeibapjes. Op deze 80e jaren Feel Good Friday. Gisteren weer een petitie gehad.
0: Aha.
2: Van de dansgroep. En ja, het ging goed. Het gaat steeds beter. En ja, we moeten er weer helemaal vertrouwen in. En ook zondag het optreden. En in het Vierpark in Brunsum, dat gaat helemaal mooi weer, die happening. En ja, voor de vuurvloeien.
0: Ja, ben benieuwd.
2: Ook gedacht aan Ot Krieme Miwos Niesnanon.
0: Ja, dat doet hij niet.
2: Alicia Majewski. Dat is een liedje uit 1986 en ja, dit is een live versie daarvan.
0: Oh.
2: En het geeft dat ja, Ot Krieme Miwos Niesnanon van... voor ontdekken een onbekende liefde.
0: Onbekende liefde,
2: en,
0: ja,
2: dat is spannend. Dat is soms alles, hè.
0: Zeker.
2: En ja, ik zou zeggen, maak er een hele schone dag van. Een heel mooi weekend. En auf Wiedersnitzel. En Radioa.
0: Radioa, dankjewel voor de bijdrage deze week. Josje Rook, van genomineerde taxichauffeur. En dat is Rob van der Hoven. Rob, goedemorgen en welkom in de uitzending. En die heeft me ook een paar schoen foto's gestuurd. Goedemorgen, Rob.
3: Goedemorgen, Pascal, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hallo, Rob.
3: Ja, ik heb de ganse week op de Vito gereden. Dan mag ik dadelijk hem wisselen bij de baas voor de E-klasse.
0: Ja.
3: Want er moesten nog een aantal dingetjes in de garage aan gemaakt worden.
0: Oh.
3: Maar dat is nu volledig in orde. En dan vertrek ik hem... ja, wat zal ik zeggen? 20 voor 10, half 10, 20 voor 10, in Urmond.
0: Ja, Urmond.
3: En dan ga ik naar Weert, Ridderkerk, Brielle, Capelle aan de IJssel, Den Bosch, Boksel, Brunsum en Heerlen.
0: Aha.
3: En dat is dus een valise combinatie.
0: Ja, ja, dat bedacht
3: ik. Wat de vogeluur betreft, ga ik voor de Belcanto's.
0: Oh.
3: Moeder mag ik trouwen gaan.
0: Ach, heerlijk.
3: Ik zou zeggen, nog een fijn uitzending, een fijn weekend en tot maandag. Radio.
0: Radio was een fout pleitje, jongen. Maar wel een heerlijk pleitje dat we vroeger door de piraten werden gedraaid. Die waren er ook vol op in de jaren 80. Rob heeft op verschillende foto's gemaakt van zichzelf in de jaren 80. En dit is ook een hele schoen, hè. Rob met een sigaret. Maar ja, hij zei, ik rook gaan niet. Nee, dat weten we. Baalschoen op te zien. Iedereen kent het door. Doordat vandaag nog een kent zomaar zien dat we straks hier de uitzending nog immers kon bellen. En vertellen dat de goede platenspeler met al die LP's voor hem of voor haar is, om het zomaar te noemen. Dan gaan we van Rob van der Hoven even kijken wat we nog meer hebben. Ellie Federer zegt, goedemorgen heren. Live 1 1984. Dat was ook prachtig. Ja, dat weet ik ook nog. Hè. Dat we keken naar de televisie die we net hadden ingeruld. Van een zwart-wit naar een kleurentelevisie. Het is ook weer inderdaad Live 1 1984. Bejoud Belveld, B. Jacobs. Goedemorgen Pascal en Vurgloeibappies. Mijn suggestie voor de Vurgloeier uit de jaren 80 is Words van Ever Davis. Allemaal een fijn weekend en radioa. En Jood Heidsen is weer op weg met de fiets nog omheen. Een extra werkdag zet er. En ik kom met de Reflex van Duran Duran. Radioa en toen dinsdag. Dankjewel. En de Reflex komen dus het tweede stripje bij zitten. Deze ochtend hier bij Pascal in de Ellen Ochtendshow en Stefan. En dit is Leo wat ik zei. Zo'n

0: Het gevoel. De muziek. En fragmenten uit de 80's.
1: Goedemorgen, Robert Look. Dit is het. Hey, ik kom vandaag ook voor Footloose van Kenny Loggins. Nou, daar kon je zeker een stripje erbij zitten. Robert, dankjewel. En Patrick Maaset. De Golden Ear met When the Lady Smiles in 1984. Tijd deze er al op. Oeh, nee, dat zit er nog niet op. Nou, daar kon ik zeker even erbij zitten. En dan zeggen we weer een schöne goeie.
2: Een schöne jongen, mooi.
1: Hey, Frans.
2: Ja, dit is een mooie. Kruisekruis.
1: Ben benieuwd.
2: Weekend voor de duur. Jongen. En wat voor weekend.
1: Nou, vertel.
2: Het gaat zomaar los met het Woestok Festival.
1: Woestok Festival.
2: Vastelovend van de Woestjoepen. En ook door op dat festival zijn de nieuwe Kruisse artiesten. Droekloef, moet ze daar denken.
1: Oh, Droekloef, ja. Schoen.
2: Krabbal.
1: Krabbal.
2: Kees. Maar ook gewoon de bekende Limburgers. Mm-hmm. Rontana. Abik Benny.
1: Huur de bier.
2: En Speek en Span.
1: Speek en Span.
2: Björn Mieke.
1: Zo.
2: En natuurlijk ook de tributeband van de Rouwenhezen.
1: Rouwenhezen, hoor.
2: Dus meer wie genoeg weekendvertier. En daar staat voor mij dan maar en een cultuurslager bij.
1: Ben benieuwd, joh.
2: Ja, dat een beetje symboliseert.
1: En
2: dat is dan van de Heuner. Das Hetz van der Welt, dat schleed in Köln. Dat Hetz van der Welt schleed am Ring. En dan even naar Zumpenvelder gezaatst. Dus, voor mij de Heuner met Das Hetz van der Welt. Uur of uur stel voor dit weekend. En natuurlijk gaat er een schön weekend. En wens je niks te doen als, nou ja, een Woestok Festival is de moeite waard. Radio,
1: Kelsey Frans, Sean Jong, dat ze dit weekend weer helemaal vol is met allerlei melodieën die in oren weer binnenkomen. En zeker ook met die tribute band van Rowan Hayes en zo en alles voor de Kelsey Kruis Cup. En dankjewel deze week voor de Kelsey Kruis uit de jaren 80. UB40 werd aangevraagd met Red Red Wine. Nou, dat kan ik vertellen dat hij zo meteen sowieso al voorbij komt. Eerst komen we naar John. Goedemorgen, John.
3: Goedemorgen.
1: Hallo.
3: Stefan.
1: Hallo.
3: Goedemorgen, Gluva-Pies.
1: Hallo.
3: Ik wens iedereen weer een fijne dag verder vandaag. En voor de Goodwill Friday ga ik vandaag eens voor Michael Jackson met Dirty Diana.
1: Dirty Diana.
3: Hey, groetjes.
1: Goedjes.
3: En radio.
1: Ja, radio, John.
3: Iedereen een heel fijn weekend. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi, John. Fijn dat ze er wat bij was dit weekend. Dan gaan we eens even kijken wat we hier hebben. Hey, dat is lang geleden. Boudewijn.
4: Ja, hier met Boudewijn.
1: Dat is lang geleden.
4: Er is een opname van Dire Straits.
1: Ja.
4: Via YouTube.
1: Ja, via YouTube.
4: En daar moest ze indrukken. Rockballast.
1: Rockballast,
4: van
1: ja.
4: De WDR.
1: Bij de Bruise, ja.
4: En dan Dire Straits.
1: Ja.
4: Dan huurt ze een uurtje prachtige live muziek van Dire Straits.
1: Wat een goede tip.
4: Ongekend.
1: Ja,
4: en dat hoort toen nog, toen ze nog net eigenlijk een beetje bekend werden.
1: Dankjewel, Boudewijn. Ik ga het zeker zo meteen even bekijken. Want ja, Dire Straits, we hebben er straks al een plaat voor gedraaid. Money for Nothing is een van die klassiekertjes die ik zo nooit zal vergeten. Ik zal zeker even kijken naar die playertje wat ze hebben doorgegeven over Rock Palace. Huppie Dorsers, goedemorgen, Huppie. Hij zit jongen 80. Ja, domme stemme regression met Never Gonna Give You Up. Heerlijk, jong. Gaan we zeker erbij zetten.
0: We nemen je mee terug naar de tijd van Webbel Rockels die de ruimte inging.
5: 20 seconds, thrust looks good. 5.
6: Beter dan ik, dus kunnen ze niet vinden. Het klinkt heel erg arrogant misschien.

0: Voor zij sluit... Oh, wacht. Wat is dit nou? Is een microfoon in de henje? Ja, het duidt het waal nog, maar het is wel een beetje naar de... Stefan, heb ze dan een andere microfoon voor mij? Goed, kunnen we allemaal goed, mensen. Goed, André, speciaal voor dicht en jong. Red, red wine. Huurden ze hier in de week van de jaren 80. Dat ik alles in slopen ben. Maar goed, aan het kerbelke blijft het allemaal wel een klein beetje hangen. Kan ik u een door presenteren? Geen probleem, jongens. We gaan eens even kijken. John heeft zich alweer gemeld. John, ik weet wat er aan de handjes deze ochtend. Wil ze wisselen of zo?
1: Ja, ik hou Dirty Diana. Maar ik wil ook eigenlijk voor de thriller gewoon.
0: Kijk eens over de thriller.
1: Hey, goedjes.
0: Hoi, hoi.
1: Super. Lekkere muziek,
0: heerlijk. Heerlijk. Ja.
1: Goed bezig, Tom. Alleen goed bezig. Complimentjes.
0: Dankjewel, hoi. Man. Hoi, hoi. Dankjewel, de Machon. John doet ook elke morgen mee, natuurlijk met de opgave voor de koffiepakket. Want dat hebben we natuurlijk onnacht, de koffiepakket. En dat hebben we nog eigenlijk niet gedaan.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie.
0: Het koffiepakket moest natuurlijk een artiest verwijten voor het koffiepakket. Worden vandaag met koffie drinken. Ook in de jaren 80 ontzettend populair. Want hij deed toen Johnny, met van de kwaal, van Vlodder. Johnny, wat een mooie wagen. Was ook te filmen, geweldige quote. Vandaag drinken we dus koffie met Huub Stapel. Dus koffie drinken met Huub Stapel. Dat hebben ze zeer zeker nodig. Want straks zijn we weer image maken met een koffiepakket.
3: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's. Ethisch Week.
4: Tijdens zijn vakantie in Spanje overleed Willem Ruis.
5: There's no business like show. Business like no business I know.
3: L.A. Ethisch Week.

0: Dat is september!
1: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetplant in Venlo. Durf jij het al aan?
2: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
3: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
2: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
4: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 kilo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
5: Met Rousseau chocolade.
4: Kijk op rousseau.nl.
6: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
7: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
6: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek. Voor heel Limburg.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
11: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
14: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Burgemeester Roelwever heeft Heerleheide Passacht en Vrieheide de Stek tot 19 december als veiligheidsrisicogebied verlengd. Daardoor kan de politie in het gebied preventief blijven fouilleren. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig in verband met overlast en veiligheidsproblemen. Het veiligheidsrisicogebied werd ingesteld nadat bewoners tijdens de zomervakantie hun zorgen hadden geuit over overlast door jongeren en gevoelens van onveiligheid. Een man is gisteravond om het leven gekomen nadat hij van een hoogspanningsmast in Beek was gesprongen. De man zat bijna in de top van de mast bij Sportpark de Hamen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter en de Duitse brandweer. En de schimmel die tientallen hectares naalbos in de Mijnweg aantast, profiteert van de bomen die zijn verzwakt door extreem weer. Volgens Staatsbosbeheer zijn zo'n 60 hectare bomen niet meer te redden. Daarom starten zij vanaf half oktober om een groot deel van de getroffen bomen te kappen. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. Er kan een bui overtrekken en op de meeste plaatsen in Limburg blijft het droog. Tijdens zonnige perioden worden vanmiddag maximaal 20 graden.

0: kwamen al die grote artiesten van B&T. Dat hebben we ook die show en films hadden. Was Back to the Future. Was toen een klein beetje de titelsong van Huurs. Hebe L1 en de Ellen of the Show. Jongen, 80. En de foto's komen ook binnen. Ik ga straks nog Agur een hele stapel foto's laten zien van iedereen die zich voor ethisch heeft. En dat is niet zomaar, het moest zeer zeker doen, want vandaag in de platenspeler de machine beloed met al die LP's die ik neer van make-up stoon. Een lekkere, heerlijke vinyl. Maar eerst door met de volgende uur. Kijk, we hebben hier, hallo.
1: Ja, De Wit Oetrummen.
0: Hey, De Wit.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, man.
1: Jongens, nog even op de valreep van de week van de jaren 80.
0: Nog net, hè,
1: die zoek me nog eens te bedenken van wat komt er nou echt naar boven. En precies in 1985 was ook het prachtige nummer van We Are The World.
0: Ach, jongens,
1: en het hebben we nog geplayed back in De Koopman in Offenwijk. Dat besteed al allemaal lang niet meer.
0: Yeah.
1: Ik had door de functie van Stevie Wonder. En voorhebben geloof ik toen gewonnen. We kregen wel de opmerking dat Stevie Wonder tijdens het zingen van het liedje continu op zijn papier gewazen kieken.
0: Nou, ik dacht dat het
1: prima dat die paste als videoclip zit. Goed, dat zien de jaren 80. Dankjewel voor de fantastische muziek. Maar ik bel natuurlijk voor het weer.
0: Oh, bel ze voor het weer. Ja, wacht even voor het weer. Dat moeten we zo meteen doen. Hé, hey, De Wit voor het weer. Jongens, jongens, wat de weer waarnemen we, die komen zo meteen voorbij. We hebben André van Magens al binnengekregen, Peter Meijer. En dan zo meteen een stukje van De Wit. Oetremeun voor het weer. Eerst even door met de vogeluur. Wil Lawrence, Dobby Maar The Only Way Is Up van Yes. Inderdaad, geweldige plaat. Emiel, goedemorgen Pascal en Stefan. Ik gewoon voor Ryan Paris met Dolce Vita. Geweldig, groetjes en een fijne dag van Emiel. Dan Petra Nijkens, die heeft ons een foto gestuurd door 1986. Toen ze is getrouwd met haar boy. Vurdekerk in Valkenberg, een echte ethisch foto heeft ze me doorgestuurd. Ik zal eens kijken of ik het even kan laten zien op de televisie. Iedereen even weer ziet wie het doet zo in de jaren 80. Nou, dat gaan we zo meteen even regelen natuurlijk. Want dat zien die echte ayurwetse foto's die een klein beetje vaal zien en zo. Dat is zo om te zien. Dan Fiele Geeselaars, geeft voor de nachtgolven, waren de jaren 80. Hoppakee. En Koen Hendricks, die geeft mee met De Heuner. Oeh, zo'n plaat van De Heuner. Ook Jan Verstappen geeft voor De Heuner. Saak van Neer, die wil Marillion huren met Incommunicado. Gaan we zeker doen. En dan gaan we even naar Lia de Vouwers. Lia, hallo.
2: Morgen. De laatste dag voor de voorgloeien van de 80's ga ik met mijn Duane. Zet maar dat draaide stripje. Radio.

0: die zolen die een beetje noorleert op de dansvloer. Kreeg ze allemaal van die strepen. En we hebben gewoon maar kunnen erbij met Teardrops hier in de LN Ochtend Show.
1: 80's Week.
0: De 80's Week. En we gaan even kijken wat Freek de Vlieger vandaag heeft. Freek de Vlieger zegt, komend weekend moet ik weg met de harmonie op stap. Ik kom wel mee met de meisjes stemmen. En oneer wacht, maak er maar trillen van. Kom eens zeker door, een triller. Angelo Hoetgelijn, triller natuurlijk van mijn allereerste LP. Dat ben ik nog ontzettend goed. Dat we het toch over LP's hebben. Ik heb hier een ganse stapel LP's liggen. Die zitten allemaal nog in de cellofaan, zoals dat heet. Even kijken, wat hebben we allemaal? LP van de Janse Baggerband. Die plaat het hier krats. Ik heb die ook nog op een cd. Heb ze die ook nog toe, Stefan, op LP zit? Of heb ze alleen maar cd'tjes dit?
2: Alleen maar cd's.
0: Alleen maar cd's. En dan heb ik hier nog Beppy met een zonnige kerstmis. Ik heb nog een andere LP van Beppy. 8.0 van Beppy. De Nachtgolven. Oh, geweldig LP. Heerlijk, man. Met de bruk van Maastricht erop staan. En natuurlijk de Sintaler. Met Grumele Fly, de Engel, met Limburgs Lounge. Ook allemaal op LP. En de plaatsspeler, heb ze daar nog, Stefan? Weet ze wie er werk?
2: Ja, natuurlijk weet ik dat. Nee, mijn pap had heel veel LP's. Dus
0: echt hoor?
2: Ja, natuurlijk.
0: Heb ze die allemaal nu bedekt in de kast? Hoor.
2: Nee. Maar dat is denk ik ooit wel een keer een erf stuk.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè. Ik heb ook nog de allereerste, maar mijn pap is al zo aan dat die plaatjes die van mijn pap het allemaal doet in de jaren 60 zien. Ja. En toen had ze ook, ik hoefde op een gegeven moment met een plastic dubje. Zit dat dit dubje moest ze goed bewaren. Want als ze dat niet hebt, dan kent ze die platen niet rijden. Ik dacht van, hoe heet hij toch over? Ja, dat betekent dus. Dus als ze een plaatspeler hebben, dan moeten van die 45 toeren singeltjes in. En dan moet een dubje in het midden. En als ze dat niet duist, dan jengelen die zo de ganzen tijd. Maar goed, het hoeft niet te jengelen, want de plaatspeler staat hier ook geloof voor Emers die een fijn zo'n foto doorzik via de L1-app. Gewoon straks even Emers een uitzending halen. Even kijken, Bibi zit. Waar? Ik kom met Stevie Wonder. Die op dat bleetje kijk. Ja, dat was onze grote vriend De Wit. Oetremeun, die straks even een weerwaarneming gaat doen. Lily zit nog. Ik kom mee met de Heuner. Maar goed, wat is het nu uiteindelijk allemaal geworden?
1: De voorgloeier.
0: Nou, we hebben gewoon moeten tellen vandaag, hoor. Man. Eén plaat. En ik weet dat ik die destijds ook had. Dat had toen de ECI, de Boeken- en Platenclub. Kostte dus elke morgen door een LP bestellen. En ik weet, in 1981 of 82 waren ze dat Pascal zei tegen mam. Ik trok mam toen aan de rok. Mam, ik wil die plaat hebben. Wat moest ze er toch mee? Oh joh, dat is de bekende artiest, hè? En weet ze welke bekende artiest dat was? Michael Jackson. En zet de belet van de plaat. We gaan hem gans draaien. 4,5 minuut lang. Thriller van Michael Jackson. Meest aangeboden plaat. Deze ochtend hier bij de Vurgleur. In de week van de jaren 80. Deze gaat winnen. LP

0: kunt er weer, hè? Even lachen, we kunt er met je allen. Hey, durf toe! Durf toe! Goed zo, deze week mijn aangevolgde plaat. Zeker op deze Feel Good Friday, dat was Michael Jackson met Thriller. Ik kon eens even kijken. Hey Wiel, goedemorgen jong, welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen mannen.
0: Hallo.
1: Ja, ik ben lekker bezig. Hey, dat is een lange uur.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ik bel natuurlijk weer even voor de koffie.
0: Ja, zeker, dat snap ik.
1: Gezien de koffie, heerlijk.
0: Ja, we hebben een naam deze ochtend, dus zeker om ons onthaaien. En de naam is, hey, Huub Stapel.
2: Oh.
0: Ja, typisch zo'n icoon uit de jaren 80, hè. Johnny Flodder, we kennen hem niet, hè.
2: Ja, natuurlijk.
0: Hey, toch in de Kolenberg toch rondgerend allemaal. En ja, zoen hem daar wel weer terug te huren. Wiel, dankjewel. We gaan door de weerwaarnemingen, want die hebben we natuurlijk ook binnengekregen. Moeten we niet vergeten. Waar beginnen we vandaag, Stefan?
2: Gaan als eerste naar Grashoek.
0: Door de Grashoek.
3: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Op deze vredige morgen benoemt de Grashoek de weerwaarneming.
0: Hi, André.
3: De loog is behoorlijk klaar, paar woordelijkjes. Stil denk ik niet veel vuur.
0: Nee.
3: Er is bijna geen wind.
0: Geen wind.
3: Het is heel rustig vanmorgen.
0: Mm-hmm.
3: En het is terug. Veel blauw in de loge oog.
0: Oh,
3: en beloof vandaag een rustige en een zonnige dag te weer zelfs. 20 graden, dus dat is niet verkeerd.
0: Dat is niet verkeerd, nee.
3: Met passende avond weer kans op een paar buien. Maar goed, dat zit er nou vandaag toch sowieso wel in. Nou, dan met gezaghebbende wens ik u een hele fijne dag in de studio. Ik wens u alvast een heel fijn weekend.
0: Dank u, ik ook.
3: Radioa.
0: Radioa, ja, de ledlampen die stonden met de brandje door in de graashoeken. Dank je wel. De Wit, hij was er net al. Met zijn verhaal over Stevie Wonder. Maar natuurlijk ook in de weerwaarneming.
4: Het is een rustige dag.
0: Ja.
4: 15 graden op dit moment.
0: Op dit moment, ja.
4: En vergaande rond de 19 holen.
0: Zeker.
4: Morgen kunt er nog geen zon.
0: Ondag.
4: En gedurende de dag kregen we geen bewolking. Maar nogmaals, rustig, geen regen. Niks in de hand. Maak er een goed weekend van. Radio.
0: Radio, Paul de Wit. Was dat uit Romein? Uit het Romeinse land. Hebben we nog één Nemers te gaan. De weerwaarneming van deze week afsluit. En dit is Nemers minder dan...
2: Peter Meijer natuurlijk.
0: Hoe is het?
5: Goedemorgen Pascal en Stefan. En luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een hele mooie ochtend met wat blauwe lucht. De zon die door komt. Ja, het graadje of 13 met wat wind uit de zuidwestelijke richting, kracht 2, wordt later de dag wat 3. Maar voor de rest ja, wordt het echt wel een mooie dag. Dus blijft het droog. Dus we moeten er maar iets moois van maken. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. En tot maandag.
0: Tot maandag, dankjewel. Uitkijken mooi over de Maas en over vanuit Blerik. Lekker naar Venlo toe. Die 80's die knallen maar lekker door. Soft Cell, lekker op de synthesis.

0: je niet meer gewend, hè, jong? Party, jong, waar waren we gewend?
1: Plaatjes ook al waren.
0: Ja, ja, goed. Ik had normaal een plaat van 4 minuten. Net 4,5 minuut. Vroeg jong Michael Jackson met Dylan. Pas net op de LP. Ze hebben destijds van die persingen gedaan. En dan kreeg ze een veurpersing. Moest Michael Jackson kijken of het allemaal wel goed klonk. En toen hebben ze gezegd van, nou, sommige nummers moet ik weer afdrieven van die LP, ja. Maar uiteindelijk is het wel een van de meest iconische platen geworden. Dus heb je veel mensen nog in de kas. Moest wel de ayahuasca hebben. Jongens, helemaal kapot gemast.
1: Ja, ja, ja. Ja. Net, hè. Maar wordt dit dan een heel klein singeltje? Uit de jaren 80 of net?
0: Ik vond niks aan. Ja.
1: Nee, maar dat mag maar even ineens kort qua, zeg maar, heel klein singeltje of zo. Omdat dat een beetje hartstikke kort duurde. Voor jaren 80 begrippen, hè?
0: Er waren nog kortere platen. Even denken, de House Martins. En die hadden ook zo'n play. Duurde maar 2 minuten of zeg het. Dat was voor dit niet ongekend, u.
1: Ja, precies dat.
0: Maar misschien goedkoper met persiken. Dat werd het allemaal niet. Maar goed, we gaan lekker door met die plaat die wel langer zien. 4 minuut 9, Clarence Clemens. En dan hier eens even Jackson Brown. Die ook al lekker mee met Your Friend of Mine. En die vrienden, dat ziet keuren. Alle keer van de radio. En ja, zometeen gaan we weer een vraag stellen. Leuk. Iets wat te maken heeft met die jaren 80. De belevenissen. Wat hebben ze meegemaakt? Maar het thema van vandaag is, dat gaan we zo meteen bekendmaken door Agoor. IBL1 in de ochtendshow. In de week van de jaren 80.

0: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Burgemeester Roel Wever heeft de Heerleiden, Passacht en Vrijheide de Stek tot 19 december als veiligheidsrisicogebied verlengd. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig in verband met overlast en veiligheidsproblemen. Een man is gisteravond om het leven gekomen nadat hij van een hoogspanningsmast in Beek was gesprongen. En volgens Staatsbosbeheer zijn zo'n 60 hectare bomen niet meer te redden. De schimmel die het Naaldbos in de Mijnweg aantast, profiteert van bomen die zijn verzwakt door extreem weer.
13: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
15: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
14: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
16: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
14: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
11: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
17: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
11: EP Tummers, ook voor al je witgoedreparaties aan huis.

0: bij Budgetplant in Venlo.
1: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
0: Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
2: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's. Deze hele week, 80's Week.
3: Dit is L.A.
4: 80's. De 80's zijn terug.
2: L.A. 80's Week.

0: Ach jee, verblind werden door de fluoriserende kleuren van Doe Maar onder andere. Santana Hold On was ook in de jaren 80 van de donderdag de grootste dagje bij LA. Lekker man, ze komen voorbij, die ethisch. En misschien denk ze bij zichzelf van, goh, ik wil mezelf wel nog even verethischen. Ik heb het soms zien dat de platenspeler straks van ding is. Met een stapel met LP's, oftewel dat vinyl. Want dat was destijds ontzettend populair, hè. We gingen op vrijdagmiddag naar de platenzaak toe. Stingen we er met al die vrienden bij elkaar. Kieken in de top 40 bleedje. Op de radio draaiden ze de top 40. En dan gingen we die singletjes kopen. Voor 4,50 gulden, toen met 6,50 gulden. Kreeg van Max een heel soort foto binnen van een ganse groep. Het zijn allemaal zijn collega's. En ze ter eer van ons afdelingsuitje van het werk hebben we een groep foto voor ethisch, voorbereiding op het uitje van dit jaar. We gaan naar een zogenaamde discoboot. Hey, dat is gaaf. Zelf hoor ik nog niet in de jaren 80, maar alle collega's wel in elk geval. En voor een LP van de Sintaal doorvervul. Ha, is fan. Nou goed, dankjewel voor de show en foto. En het ziet er gaaf hoe allemaal die foto's die we deze keer binnenkrijgen in BL1. Maar dan, 10 over 8. Normaal keek ze uit naar het weekend, want in het weekend dan ging ze naar de discotheek.
1: In een discotheek
0: zat ik van de week. Ja. En ik voelde mij daar zo alleen.
2: Voor dat jaren 80 trouwens, ja toch?
0: Ja, dat was zeker jaren 80. Ja. Ja, gewoon André, hè, die eerste album van een aantal jaar. Een van die eerste albums. Nou, nu we het toch over die discotheken hebben. Pet sticht nog vergeten discotheken, of eigenlijk gesloten discotheken. Want in de jaren 80 was dat gewoon een hype. Die ging ze op zondagavond gewoon naar de discotheek. En op maandagmorgen met een houten kop zat ze gewoon in de klas. En dan zei de leraar van, en jongens, wel laat geworden. Ja, meneer. Daarom heb je die boekentas niet biedig, hè? Want toen moesten de boekentas biedig hebben. Dat was zo'n leren ding. Ja. En vandaag is allemaal een pukkel en zo en een rugzak. Maar toen moest dat. En als dat niet had, kost het truc, hè? Al was het 30 kilometer verderop de school. Ga maar truc, boekentas halen. Dat ben ik nog heel goed.
2: Ja.
0: Dat heb ik wel eens meegemaakt. Wat zien discotheken daar sticht nou kent herinneren, Stefan?
2: Nou ja, in ieder geval, ik ben dus nooit op stap geweest in de jaren 80. Maar ik ken wel de discotheken die zeg maar de jaren 80 na de jaren 90 en bijvoorbeeld de Zero's hebben overleefd.
0: Neem ons een paar uur mee.
2: Nou ja, in Landgraaf hebben we dan Las Vegas gehad.
0: Las Vegas?
2: Ja.
0: Dat klinkt ook lekker fout, hè?
2: De Galaxy worden.
0: De Galaxy, ja.
2: Maar ook wat groter natuurlijk in Heerlen had je de Diligence.
0: Peppermint
2: natuurlijk, ja. De Peppermill, ja.
0: Met het grote zwembad in de midden. Ja, dat ben ik ook nog geweest.
2: Ja.
0: Ik heb zelf natuurlijk in de jaren 80 ook veel discotheken gedraaid. De Monopol op Ruiver, een Tegelen, de Tomp, de Marabou in Zevenum. En zo nog maar een paar om even weer terug te halen. De vraag aan Ugg is natuurlijk, wat stikt nog die discotheken? Was ze vroeger naartoe ging? Was ze misschien wel de eerste kusje op zich geven?
2: Ja. En wie draaide daar? Dat vind ik dan ook hartstikke interessant.
0: De DJ's van vroeger.
2: Ja, precies. Want dat waren natuurlijk de lokale. Dat waren de echte helden.
0: Dat waren
2: de helden. Er allemaal die grote sterren en zo die stond er. Maar vroeger worden het die lokale helden.
0: Nou, we huren het Ger van dicht.
3: Ethisch Week.
0: Laat het weten via de L1 app. Vergeet de discotheken en vooral de DJ's. Die de vrouwen zoomen om de vinger over te draaien. Ja, ze ging dat vroeger. Hè? Dat waren magneten, zeg maar, eigenlijk voor de vrouwen. Dit is Stephanie Mills. Never Do Like This Before in de L1 Ochtend Show.

0: Ach, vroeger, vroeger. Ja, ja, die klinkt al, dat is een heel aanbus, hè. Maar goed, vroeger, jaren 80 is natuurlijk wel een decennium. Dat ze misschien nog wel zelf de show ging met een grote showtas. En dat de boterhammen gesmeerd werden door die eigen moeder, die in de keuken sting en veurig wakker was. En zei, jong, wat wil ze op de boterham? Doe maar hagelslaag, mam. Ach, dat was in de show in de tijd, jaren 80. Kwam ook Stephanie Mills, who never knew like love before. We hebben de vraag gesteld, wie was het vroeger met de discotheken? Want ja, dat zien toch wel de herinneringen die je nooit vergeten zien. Ik vond ik even naar John. John, wie was het bij dit, jong?
1: Ja, ja, jong. We hadden op de discotheek. Kerk, als ze er nog een paar. De hoogste de Drop-in.
2: Tuurlijk.
1: De hoogste Kelder 13. De hoogste de Bel-Air. En de hoogste nog eens een paar nieuwe cafeetjes. Dat was ochtend in de jaren 80 wel heel gezellig toch in Kerk op de markt. Maar nu is allemaal veranderd, hè, jongens. Daarom is niets meer van de Heuvel.
0: Nee, niks meer van de Heuvel.
1: Maar wel mooie tijden. En super, super leuke week gehad met jullie, met de muziek. Goed zo, complimenten voor jullie.
0: Dankjewel, John. Hoi, hoi. Even mee, Jos Snoop, naar Kerkrooi. Wat hebben we nog meer binnengekregen, Stefan?
3: Ja, nou ja, ik heb onder andere de discotheek Landgraaf die zijn binnengekomen.
0: Discotheek Landgraaf. Nou, ja. Dan gaan we zo meteen eens te kijken. Want er was de Galaxy en Dancing Las Vegas. Dat ja. Is Lia de Vouwers. Ja, ja. Kelder 13 en discotheek Drop-in in Kerkrooi. Daar ging ze altijd heen.
3: Ja.
0: Dan kreeg ik Bart van Diepen de zit in de E-draai in Gelderen was het in Duitsland. Besteed trouwens nog. Ben ik ook geweest. Ben ik doof geworden, hoor. Nou, dat ging naar Zoehel. Daar had ze de zwarte discotheek hoort uit. En er stond een dishockey en achter zich had hij dan een appelversterkerstoon. En hij had van die blauwe wiezers. En die blauwe wiezers gingen er op en neer. Maar ik kwam er voor de eerste keer binnen. Ik denk, wat een geluid die man. En daarna kon ik het goed aan, want toen was ik hartstikke doof. En Bart zegt, ik heb zelf gedraaid in het clubje in Helden. En bij Apollo in Helden. Zo de tijd, Bart, heb ik die misschien wel gezien. Marabou in Zevenum als gast. Nou, ik heb doorgedraaid in een Marabou in Zevenum. Ria zegt, we gingen altijd naar Siltrans in Neer. En het clubje in Helden. Tjuh, wat was dat in de show in de tijd? André, wat was dit allemaal geweest, jong?
4: En zondagsmiddags kwamen we op de LTS en dan was er al muziek heen geweest.
0: Nou, vertel me eens even waar ze naartoe ging.
4: Ja, vrienden van Henrijs, ja, discotheek, hè. Wij gingen vroeger altijd de steeg in Luren, hè.
0: Oh ja, heb ik ook geweest.
4: En dan gingen we met Taxi Mietsen. En daar gingen we ook mee naar de dancing in Tissen in Bergen. We gingen ook mee in Prusen, net over de grens, Gelderen. Naar Gelderen, naar de E-draai.
0: Ja, zeker.
4: En daar bestaat nog steeds geen baan. Ja. En dat is een Polen disco geworden, maar ja, dat waren mooie dingen. Hey,
0: hoi, Johan. Hoi, André. Inderdaad, het waren en fantastische tien. Geweldig was het om allemaal mee te maken. Zometeen een film hier. Want er zijn een film hier mensen die zeggen van... Nou, we weten allemaal nog wel. Bij Pascal. Hey, bij de discotheek in Bezel. Telen. Inderdaad, de Drakenboog heb ik ook nog gedraaid. En toen kwam Heming opholen als ik zelf niet hoefde te draaien. En zaad was met de taxi. En bij Housemans in Moorvoort. Ook dat kennen we nog wel.
5: Je schoudervulling recht.
0: Week. Met Stevie Wonder, Paul McCartney en Ebony en Ivory in de 80s week. Hier bij L1.

0: nog lekker terug zwijmen in de tijd. De tijd van Paul McCartney en Stevie Wonder in de discotheken. Gewoon zo meteen nog verder mee. Als je ook denkt van, goh, schakel net in, wat discotheken? Jo, discotheken uit de jaren 80 die verdwenen zien. Heb ze het allemaal nog meegemaakt. Tot de verholen huren via de L1-app.
1: L1 Media Overzicht.
0: Eerst even kijken of het op dit moment allemaal aan de hand is in de wereld en verder buiten. We beginnen in eigen land. Na 2 dagen lang debatteren in de Tweede Kamer over Prinsjesdagplannen weten we nog steeds niet hoe het minderheidskabinet een meerderheid gaat halen. Premier Jette nodigt links en rechts opnieuw uit om verder te praten over mogelijke steun voor zijn plannen. Tot frustratie van veel Kamerleden, onder wie Joost Eersmans van Ja 21 en Jesse Klaver van Pro.
2: Nu is het even afwachten. Ze hebben gezegd, we gaan weer met iedereen praten. Maar ik denk dat we pas echt verder komen in Nederland als het kabinet een keuze maakt.
3: Na 2 dagen debat, bent u wat wijzer geworden?
4: Eigenlijk is het een eenvoudig antwoord nee.
2: De premier moet de leiding nu echt in handen nemen.
5: Ik vond het een inhoudelijk en goed debat. Liever eindig je dan hier meteen met de meerderheid op die begroting. Maar we werken gewoon de komende weken dapper door.
0: Premier Jette, die dus geen duidelijkheid gaf over links of rechtsaf voor de kabinetsplannen.
6: Ja, de dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Voor een liter diesel betaal je nu rond, let op, de €2,81. Dat komt vooral door schaarste aan de diesel, legt deze econoom uit.
7: We hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten, de importstroom. En dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
6: Ja, een liter benzine is nu flink goedkoper dan een liter diesel. En dat is in Nederland echt ongebruikelijk.
0: En dan, bij een anti-AZC-protest in Opheusden zijn gisteravond meerdere mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME moest aan te pas komen.
8: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden
0: gebruikt. Later op de avond keerde de rust grotendeels terug en konden de raadsleden het gemeentehuis van Neder-Betuwe veilig verlaten.
6: Ja, en verder vandaag het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt bekend hoeveel de landelijke inzamelactie van vuurwerk tot nu toe heeft opgeleverd. En FC Groningen en PEC Zwolle openen de 7e speelronde in de Eredivisie.

0: Oef.
1: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
2: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
3: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend lekkere bak vol karakter.
4: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
3: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
5: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
6: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger. Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
5: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Grote in wonen. Maastricht.
6: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Start je dag zonder barst.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
19: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
21: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Burgemeester Roelwever heeft Heerleheide Passacht en Vrieheide de Stek tot 19 december als veiligheidsrisicogebied verlengd. Daardoor kan de politie in het gebied preventief blijven fouilleren. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig in verband met overlast en veiligheidsproblemen. Het veiligheidsrisicogebied werd ingesteld nadat bewoners tijdens de zomervakantie hun zorgen hadden geuit over overlast door jongeren en gevoelens van onveiligheid. Een man is gisteravond om het leven gekomen nadat hij van een hoogspanningsmast in Beek was gesprongen. De man zat bijna in de top van de mast bij Sportpark de Hamen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter en de Duitse brandweer. En de schimmel die tientallen hectares naalbos in de Mijnweg aantast, profiteert van de bomen die zijn verzwakt door extreem weer. Volgens Staatsbosbeheer zijn zo'n 60 hectare bomen niet meer te redden. Daarom starten zij vanaf half oktober om een groot deel van de getroffen bomen te kappen. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. Er kan een bui overtrekken en op de meeste plaatsen in Limburg blijft het droog. Tijdens zonnige perioden worden vanmiddag maximaal 20 graden.
22: Deze hele week, ethisch week.
23: Dit is L1.
22: L1, ethisch week.

0: jaren 80. Like a Virgin, we dansen er allemaal op. En je gaat Sokkerspin op de kop, naar de discotheken en die verloren discotheken. Die huren we Geer van Dijk via de L1, waar we allemaal naartoe gingen. Ja, Stefan, zeg maar eens, jong.
1: Ja, discotheken. Oh, daar zijn we ook geweest, hoor.
0: Welke? Genoeg.
1: We komen veel uit Chita in Eensberg in Overbroek. Daar zijn we veel geweest. Himmerich, die is pas ook gesloten geworden. Komen we ook. En Remun natuurlijk. Hufke Lakaaf. Maar ja, dat waren eigenlijk al de jaren 90.
0: Ja, eigenlijk wel, joh.
1: Hoesmans en Moorvaart. Wie de Vogel. Komen we ook. Ja, dat was meer café. Maar goed, daar komen we ook. Ja, we hebben er ook wel uit gehad. En natuurlijk, zoals gisteren zei op vakantie door Zeeland. Dat waren ik toch wel een discotheekje. Die hebben we ook van die speciale avonden. Wel weinig om het liefst op een gegeven moment, bij de dames. Ja, dat kost allemaal nog een tijd. Ah, waar toch een mooie tijd.
0: Het was zeker een mooie team. Janny, wat kent zich nog herinneren van die discotheken, jong? Vertel het dus.
2: Hey, goedemorgen Pascal.
0: Hallo.
2: Ja, daar ben ik dan. Janny Bakkes, links op ten bok.
0: Welkom.
2: Ja, over discotheken van vroeger gesproken. Ja, natuurlijk als DJ overal gedraaid met mijn drive-in show. Hebben we de mensen zelf ook.
0: Ja, dat weten we, ja.
2: Maar de discotheek ook zelf op stap ging. Dat waren toch discotheek Gele in Halen, Sylfrans en Neer. En af en toe eens een keer een oetstapje naar Helje. Maar in Halen worden we binnen elk weekend te vinden. En natuurlijk niet te vergeten hoe je bent begonnen met rijden. Trefcentrum Aldegoor, Bisof in Halen. Schone tijd. Maar ja, Pascal, dat wist ik ook. Hè. Hey jongens, prettig weekend. Maar de zoon van Ichon. Door de reunie van de Limburgse Jagers. Dus gewoon er een leuke dag van maken.
0: Oh,
2: samen met Erik. En ik zou zeggen, fijn weekend. En tot de volgende. De groetjes van Janny Bakkes links op de bok.
0: Hoi. Janny, dankjewel man. Van die verhaal. Van al die discotheken was de destijds verbus geweest. Ja, Stefan, de zonnige gastlieske.
3: Ja, nou ja, zaal Tissen wel geweldig. En alleen in de winter, hen en Nelden 10. Uit Nierbergen waren ook nog de opa en oma van Lieke Martens.
0: Echt waar?
3: Ja, ja, ja. En, stand, en mam en pop stonden allebei achter de tap.
0: Ik weet het nog wel, zelf Tissen. Ja, want ik had Gerwin Tissen, die is op de mig op Soel. Dat was een wel een looiwaarstijd. Op de Hamert.
3: Ja.
0: En die zei van, ja, mijn oma in een discotheek. Die was zaal Tissen in Bergen, joh. Ja, daar zijn er veel naartoe gegaan.
3: Hartstikke ziek.
0: Welke vooral hebben we nog meer?
3: Nou, ik in Heerlenborg, discotheken, hè. De Oude Stomp, later Studio 54, Peppermel, maar ook Diligence natuurlijk. De Cats hebben hier in het begin in de jaren 80 nog over gezongen natuurlijk.
0: Ach, mooi, joh.
3: Ja, ja, en de beroemde DJ, daar komt die Wim Freins. Ja, ja, ja. Die stond er natuurlijk ook. En we moeten ook niet vergeten Lex Nelissen.
0: Zeker.
3: Maar ook natuurlijk een grote jongen in Heerlen als DJ, hè.
0: Absoluut. Absoluut. We gaan naar Pascal.
4: Goedemorgen Pascal en Stefan.
0: Hallo,
4: Pascal.
0: Welkom.
4: Ik ben zelf van 71 en ging vroeger altijd naar de garage en Meetpoint in Schinveld.
0: Oh, heerlijk,
4: wat
0: man.
4: Een mooie tier wordt dat.
0: Ach jong.
4: Fijne uitzending, radio hè.
0: Radio hè. Pascal, het was geen discotheek, maar er gebeurde van alles door bij het centrum in Ruiver. Dat klopt, Huppie Dossers. Ik kende dan nog wel het centrum in Ruiver. Toen kwam de prins destijds ook allemaal uit. Heerlijke tijd was het allemaal. En wat hebben we er meer voor verhalen?
3: Nou, eens even kijken. Huup is er ook nog bij Pascal. Het was geen discotheek.
0: Ja,
3: Oh, ja goed.
0: René,
3: eens even kijken. René, de oude Himmerich. De Himmerich, ja, en dat is dan niet geheel gesloten. Ja, iedere twee weken op zondag. Maar volgens mij gewoon op Himmerich trouwens ook, zeg maar, ja, op zondag echt dansles en zo.
0: Dansles? Oké, okay, jongens.
3: Ja, ja.
0: Hoe dan voor dansles?
3: Chique discotheek.
0: Erwin, hallo.
5: Ja, en dat is Erwin heet ons. En dat waren mijn kameraden allemaal een beetje ouder. Die hadden toen al een auto en een ribbuis.
0: Ja.
5: En we gingen veel in Duitsland naar discotheken, hè.
0: Welke?
5: Dus, in Kaldekerke natuurlijk. E-Draai in Kempen. Gelderen, maar ook een Glaaspalast in Dinslaken. Dus, dat waren eigenlijk allemaal wel een beetje de discotheeks waar we naartoe gingen. En dan had ze nog Tor 5 in Düsseldorf.
0: Düsseldorf, oh, dat is ver, joh.
5: En dat waren toch eigenlijk wel ja, de discotheek waar we weer een beetje naartoe gingen eigenlijk in die tijd. Ja, en de buurt natuurlijk ook, wat je net allemaal geduurd hebt.
0: Ja, de schoenen die er was, de jaren 80, want daar zitten we midden in IBL 1. En natuurlijk hadden we ook nog, ja, een drama eigenlijk. André Simons zei het al, Zaal Tissen was geweldig, maar alleen door in de winter. En toen plofte ook nog een keer een bom van de IRA. Het was wereldnieuws destijds, dat weten we ook allemaal nog. Ingrid zit ik ook binnenkomen.
3: Ja, een hele goede morgen. In de jaren 80 gingen velen nog echt naar de Stoba natuurlijk.
0: Oh joh.
3: Hey, maar dan moet ze me eens even vertellen, de discotrein, wat is de discotrein? Want er stond op internet nog filmpjes van.
0: Ja, mij zit er niks, de discotrein. Dat vuur ging gebeuren met de fiets destijds. naar Bezel toe. Hoppakee, dat maakt allemaal niet zo naar alle handen zo. Emiel zegt, ja, goedemorgen Pascal en Stefan. Oh joh, een Schinveld, Meatpoint en de garage. Dat was hartstikke geweldig. En Erik van der Vleuten, die zegt, kent ze nog de Scala Jumbo Dancing in Valkenberg? Natuurlijk kennen we dat nog. Fantastisch. René, het ook gaat zitten, toch?
3: Ja, in Borren, Bios en Bart kookt de diligence. Ja, de diligence in Heerlen natuurlijk. En de echt... En echt ook nog de spee.
0: De spee in echt. Allemaal schoendiscotheken. Verloren al moet die hoort achter.
6: Wat herinner jij je nog van die '80s?
7: De kermis in Venlo.
8: Dit zijn de jaren 80.
6: Bij L1.

0: Ik plaatjes moesten vroeger toen het einde oerloot te lopen. En in één keer Hilly die op en wist als dit shockie dan moest je stil zien. En dit is op dit moment bij die plaat nu. Suze, ik weet het nog.
1: De tijd dat ze zelf nog jong was, oet ging en naar de discotheken ging. Roger, goedemorgen.
2: We hadden in echt vroeger drie discotheken.
1: Welke?
2: De Stoba en de Majestic.
1: Aha, gaaf.
2: De Majestic is afgebroken, de Stoba wordt afgebroken. En Space Tuin op instorten. Ja, die gloriejongen zijn helaas voorbij.
1: Helaas, jongen.
2: Dat wordt zo gigantisch druk in echt op vrijdag en zaterdagavond. Dat de NS zelf treinen inzat om de lui van Zittard en Remunt naar echte vervoeren.
1: Oh, dat was
2: discotrein.
1: Kijk eens even. Weten we dat vooral natuurlijk ook. Je hebt er een filmgebied gedaan. Hoe de echt jongen 80 de discotrein part 2. Staat allemaal op YouTube. Heerlijk om mee te krijgen. We hebben nog veel meer verhalen.
3: Nou ja, van de discotrein gaan we naar de discobus. Want Palladio of de Cheetah, ja, met de discobus. Dat zegt de Jokker van Postel natuurlijk.
1: Wat geweldig.
3: Ja, ja, zeker. Ik heb daar zelfs de tijden van de discobus en zo helemaal niet meer gemaakt.
1: Nee.
3: Nee, helemaal niet. Even kijken. Als we op, oh ja, natuurlijk over die discotrein natuurlijk weer. Er zijn ook nog beelden van. Er zijn online staan er beelden die appt Ingrid. Goedemorgen, Stefan en Pascal. Niet te vergeten, zaal Housemans in Montfort. En de Einzame Herzen danslokaal op de grens met Posterholt. Voorbij het Jaba-circuit. Ja. Ik ben even topografisch nu een blinde vlek voor mij dit. Maar de stopbijna echt is natuurlijk ook genoemd. Groetjes en Oetre Gemeng van der Theo. Hè.
1: Daar gaan we naar Mieke. Mieke, goedemorgen. Goedemorgen,
4: heren.
1: Hallo.
4: Ik woonde zelf in Stevensweert. Ja. En ging inderdaad altijd naar echt op stap. En dan wordt Stoba, Spee en later ook discotheek Majestic.
1: Heerlijk, hoe
4: inderdaad van heinde en verre mensen met de discotrein naartoe komen. Ik heb later in Heerlen gestudeerd, vanaf 84. En van daaruit gingen we altijd naar de Peppermill in Heerlen.
1: Och, ook heerlijk.
4: Dat was ook zo'n leuke, mooie tijd. Groetjes, Mieke.
1: Hoi, hoi. En de veelste in het zwembad door in de midden. En de mochten gaan erin komen. Dat was wel fantastisch om dat te huren. Alex Feiten, goedemorgen. Vertel die verhaal eens, jongen.
5: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
1: Hoi.
5: Ja, die jongen 80. De discotheken. Ik ging eerst op stijl dansen, die Pietje Moors.
1: Die Pietje Moors,
5: hè? Met een verplichte kost van mijn oorjozoet.
1: Ja, ja, ik ook.
5: En toen ging ik naar de Blue Lagoon. Dat was een discotheek, CQ Café, tegenover Pietje Moors. En daarna door richting het Hufje. Ja, toen had ik al mijn eerste auto om mijn kontje. En dat was een Volkswagen Golf. Volgens mij type 1 met een handmatige choke.
1: Handmatige ja, choke?
5: De 80er jaren. De schoonste tijd van mijn leven. En ik moet zeggen, dat doen we schone jeugdjaren. Groetjes, schone uitzending en radio.
1: Dankjewel voor die verhaal. Stefan, de Rupte-gimmers. Immers van de. Oeh, dat is een belangrijke.
3: Oh,
1: nog eens even dik aan, Job. Wat is er? Wat is er?
3: Ik denk de jury!
1: Oh, is de jury binnen? De jury voor de plaats. Gang eens even kijken. Wat, gang eens even, wat moest ik doen? Ik werd een beetje zenuwachtig van de jury. Zien ze de route dan? Ja, ja, ja, ja, ze zien de route. Dat betekent dat we zo meteen immers gewoon bellen. Want we weten wie de mooiste ethisch foto heeft. Geet er vandoor met een vinyl set platen en een platenspeler.
6: L1. Ethisch week.

0: envelop kon ik opmaken, want daar schoot er steeds al een nummer in de envelop. Door de live op televisie. Ja. Moet dit nummer gewoon bellen en dat zou dan de hoofdprijswinnaar moeten zien van L1 van deze week. Dit is vandoor bij de Chiques. Pak tegen dan vast even stabiel, Stefan, want die stelling keigroot te doen is voor Ibis Kloor. Kijk, we hebben Annelien krijgen. Dit is onze foto, hè. Dit is zichzelf even verethisch. En daardoor een heel mooi pakket krijg. Nee, we hebben Annelien krijg. Ik heb een nummer gekregen.
1: Hallo Stefan,
0: goedemorgen met Pascal en Stefan van L1.
1: Goedemorgen.
0: Stefan, we hebben een paar schoen foto's van die binnengekregen.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja, ik ga eens even kijken, want ik laat ze zien op L1 televisie. Dus steeds dan met een barbecue. Helemaal in een 80's pak. Fluoriseren de jaskes, foto nummer 2. Foto nummer 3 heb ze ook ingestuurd. En er was zelfs zo dat ze foto nummer 4 ook hebben ingestuurd. Dus Stefan.
1: Ja?
0: Ik heb goed nieuws voor dich.
1: Oh, dat
0: ze. Heb ze maandagmorgen gaan te doen?
1: Boete werken, verder niks eigenlijk.
2: Even een ommetje maken.
0: Ja, wat duister voor werk?
1: Ja, ik zit op de vrachtauto, hè. Ik zie zand en grind.
0: Oh, maar die kennis met de vrachtwagen misschien wel even een half uur kunnen L1 komen.
1: Ik denk dat we dan wel een moment kunnen passen, wellicht, ja.
0: Maar ik heb gewoon nieuws voor dich. Stefan?
1: Ja?
0: Dit was de winnaar van de platenspeler in het vinyl! Jij hebt hem gewonnen!
1: Mooi, yeah!
0: Jij hebt hem gewonnen! Hier de werk van de 80's. Stefan heeft het allemaal voor zich. Stefan, wat kreeg er?
2: Nou, de plaat van de Jansen Borgerband. Beppi hebben we natuurlijk ook. De Schientaler. LP's natuurlijk, LP's. En de Nachtroven. En natuurlijk voor de kerstmis.
0: Voor de kerstmis, ook heerlijk.
2: Hartstikke belangrijk natuurlijk. Zonnig kerstmis met Beppi. En natuurlijk die plaatspeler zelf. Want ja, een plaat kennen van natuurlijk net afdraaien zonder zo'n speler. Hè?
0: Dat klinkt toch goed in de oren of niet, Stefan?
1: Ja, dat is helemaal geweldig. Daar ben ik ontzettend blij met. Dat zijn plaatjes die nog niet in mijn collectie zitten. Ik heb wel vinyl, maar die ontbroken nog in mijn collectie. Dus daar ben ik inderdaad heel erg blij met.
0: Dichtbest ontzettend van harte gefeliciteerd. Want Dichtbest de winnaar geworden van de fotoactie. De Jaren 80 fotoactie. Die fantastische foto's die ze hebben doorgestuurd. Om zichzelf toch even weer terug naar de titel te laten gaan. Het was ook een fantastische titel, hè?
1: Ja, was zeker een schone titel. Dus ik heb hem zelf. Ik was nog erg jong toen natuurlijk. Maar het is, onsprakeloos wat is er gebeurd. Het is gewoon een tijd, ook deze heel week. Zo is het tegenwoordig niet meer. Zo wordt het niet meer gemaakt. Zo'n muziek hebben we niet meer. Dat je veel. Alles eromheen.
0: Prachtig. 80's
3: Week.
0: En was deze keer de winnaar hier bij L1. We gaan nog vaker door onze te gekke 80's Week. Maar er moest natuurlijk wel even morgen naar ons toe komen. En dan wil ik ook van dicht de top 3 weten wat 10 favoriete platen waren uit de jaren 90. Of 80, sorry. En dan mocht je die even hier, zelf presenteren op de radio.
1: Nou, dan gewoon ik mijn best doen van de weekend.
0: Ja, dat is goed.
1: Dat is mooi samen te stellen.
0: Goed, dan gaan we gaan we straks even op boeteuitzending even alles regelen. Maar ik wens je van harte gefeliciteerd. En Sjoen Desse Meijden is met ons ethisch prijs voor.
1: Ja, top. Heel erg bedankt. Dankjewel, jongens.
0: Ja, gedaan. Hoi.

0: Lekkerman, Bruce Springsteen, Glory Day, CBL 1 en de week van de jaren 80. En straks zullen we nog aandacht besteden aan de nacht van het Limburgse lied.
1: Kort ook. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
9: Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Hey Raymond!
14: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Hey Raymond!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Burgemeester Roel Wever heeft de Heerleiden Passaart en Vrijheide de Stek tot 19 december als veiligheidsrisicogebied verlengd. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig in verband met overlast en veiligheidsproblemen. Een man is gisteravond om het leven gekomen nadat hij van een hoogspanningsmast in Beek was gesprongen. En volgens Staatsbosbeheer zijn zo'n 60 hectare bomen niet meer te redden. De schimmel die het Naalbos in de Mijnweg aantast, profiteert van bomen die zijn verzwakt door extreem weer.
16: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
18: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
17: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
5: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
17: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden.
19: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verholen, warmte en teamwork. Bij Severgram zorgt ze voor ouderen. En? Maakt ze het verschil? Kijk op werkenbijsevergram.nl. Zorg begint bij dich.
20: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
21: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 kilo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
22: Met Rousseau chocolade.
21: Kijk op rousseau.nl.
20: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
23: Het gevoel... Fragmenten uit de eten.

lekker om dit wat ik hier duur. Catherine and the Waves of Walking on Sunshine. Op deze dag, dat we zojuist bekend hebben gemaakt, ben de winnaar is geworden. Van de platenspeler en de veel vinylplaten die we hier hebben liggen. Van Bebby Kraft, van de Schintaler en van de Janssen Baggerband. Allemaal in de week van de jaren 80. En straks komen we de immers blie maken met een koffiepakket hier bij L1. Marijn, gisteren. Toen was het fantastisch. Een hele schoene avond in Grenswerk in Venlo. Hier betoen het oeuvre van Frans Pollux. Het allemaal mee te maken. Eigenlijk een klein beetje als ziende de start van de 24e editie van de Nacht van het Limburgse Lied. Want dat is morgen natuurlijk weer in de Venlo. In alle kroegjes zo en oeuvre. Alles wel van alles te doen. Maar gisteravond dus. Dwayne Hornbach. De prachtige vertolking die. Ik was er gisteravond bij. Ik heb zelf mogen kijken. Ook wie Frans het zelf gevonden heeft. Een klein beetje schuchter op het podium stond al. Twee murmurs heeft gedaan op de gitaar. Heerlijk om dat allemaal mee te maken. Maar natuurlijk, ja, een van de allergrootste platen die we kennen natuurlijk van Lex. Van onze grote vriend Frans Pollux. Ja, dat is natuurlijk dit nummer. Luister mee. De vertolking van Dwayne Hornbach.

0: doe een groot applaus voor dit het akkoord gedaan. Nemers durfde dat nummer aan eigenlijk. Maar goed, was wel fantastisch gisteren. Immers dat er ook bij was, dat is Finborg van der Veen, programmeur van de Nacht van de Limburgse Lied. Dat is toch wel een jaarlijkse terugkeer en dialectfestival in de binnenstad van Venlo. Evenementstijd volledig in de teken van de Limburgse streektaalmuziek en het levenslied. Het festival is in het jaar 2000 in het leven geroepen om het publiek op een laagdrempelige manier kennis te maken met de dialectmuziek en om een groot podium te bieden aan zowel bekende als startende Limburgse artiesten. Finborg, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Heb je ik gisteren... had het niet beter kunnen verwoorden.
0: Ja, heb je gisteren ook goed genoten?
1: Ja, ja, ontzettend. Ja, we zweven met ons bestuur nog allemaal op een wolkje. Het was echt een waanzinnige avond.
0: Ja, Sef Dirsen met een geweldige vertolking van de schuld van de Hiermal. Ja, toen kreeg je echt kippenvel.
1: Ja, ja, het ging, qua genres ging het alle kanten uit. Van stevige rock tot inderdaad heel gevoelige nummers verder. En ja, het was, voor ons was het echt helemaal af de avond.
0: Ja, zeker. Leedje voor de eeuwigheid deel 2. Daar ging het eigenlijk gisteren om. De LP is gisteren al goed gereikt, zeker aan Frans Pollux. Maar nu komt dan nog de Nacht van de Limburgse Leed. Jij bent programmeur. Hoe gaat dat in zijn werk zoiets?
1: Ja, we zijn met een klein clubje van gemiddeld tussen de 6 en de 8-9 man zijn we jaarlijks bezig om zo'n festival neer te zetten. Dus we zijn het hele jaar bezig met die derde zaterdag in september om dat festival uit de grond te stampen. En we proberen altijd een mooie mix te vinden tussen inderdaad wat gevestigde namen, toch best veel Venlose acts. Omdat ja, hier het publiek wil dat gewoon graag hebben, maar we willen graag gewoon de hele provincie vertegenwoordigd hebben. En dan ja, ook de nieuwe acts proberen we er een podium te geven. Interessante projecten willen we er altijd tussen hebben. Dus ja, daar zijn wij een vol jaar mee bezig om dat mooie festival neer te kunnen zetten.
0: Dat doet je fantastisch door de binnenstad van Venlo. Wat zien de pareltjes die we dit jaar kennen begroeten, zeg maar? Die mensen die we nog niet echt kennen?
1: Ja, nou, allereerst, het hoofdpodium is dit jaar echt een XL-versie. We beginnen al om 5 uur, dus wat de langste nacht ooit die we gevuurd hebben. Daar starten de jonge jongens van, en meisjes van Eervol, die beginnen daar om 5 uur. En dan gaat het eigenlijk tot 11 uur in één slinger door op de markt. Maar wat ik ook bijzonder vind, is dat we in Domani hebben we de Luisternacht. Die is weer teruggekeerd op het festival. Dat zijn wat rustiger optredens voor mensen die dan graag zittend van muziek willen genieten. Daar reiken ook onze Jo Erensprijs uit. En op die plek gaan Sef Tissen en Egbert Dirks gaan het werk van Funs van Grins, van legendarische Venlenaar, gaan zij daar presenteren die avond. Dus nog meer nieuw werk dat naar buiten gaat rondom de nacht.
0: 25 jaar doorgedeeld het al door in Venlo. Het heeft toch wel echt een podium gekregen, laatst. Dit is toch echt wel iets geworden van Venlo. Want elk jaar truc is en elk jaar groter wordt. Kent je nog groeien?
1: Ja, groeien op zich is niet eens zozeer de behoefte, maar wij willen gewoon heel graag door. En op wat voor manier dan ook toch zorgen dat dit feestje gevierd kan blijven worden. En wij zitten nog vol ambities om dat gewoon lekker voor te blijven zetten. Om er gewoon echt iets fantastisch van te maken.
0: Ja, dus de Limburgse streektaalmuziek om daar gewoon te zeggen van nee, dit huurt er gewoon bier. Dus niet alleen vaste loven, maar er is ook andere muziek, hè?
1: Zeker, juist andere muziek. Ik vast geloof dat muziek, ik ben er helemaal gek op. Maar tijdens de nacht willen wij ook allemaal die andere facetten van dialectmuziek willen we gewoon laten horen wat er allemaal nog meer mogelijk is in het dialect.
0: Wat is dan voor jou het hoogtepunt morgen?
1: Dat vind ik een hele lastige vraag. Ik ga waarschijnlijk morgenochtend zit ik vol adrenaline, sta ik op. We gaan om 12 uur gaan we naar de klep waar de Venlose 100 start. Onze eigen Venlose Top 2000 lijst, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan gaan wij denk ik die hele dag in één grote roes gaan we beleven. Hoogtepunt is voor mij toch al heel lastig te zeggen. Maar ik denk dat Jo Erensprijs het uitreiken altijd naar een aanstormend talent die wij die spotlights gunnen en waar wij in geloven. Ja, dat vind ik toch wel een van de mooiste dingen om dat te kunnen verwezenlijken.
0: Ik heb vorig jaar zelf even de afsluiting mee mogen maken. Toen 2:30, zeg maar, in de trap te zitten. En door wel eigenlijk al die artiesten bij elkaar komen. Ja, dat is toch ook wel een hoogtepuntje, hè?
1: Ja, dat was wel een mooie jam-sessie met Bart Storken, met Marino erbij. Dit jaar hebben de Drekskaters, die treden op het hoofdpodium op met een aantal muzikale vrienden, omdat zij 45 jaar bestaan. En zij hebben dus ook bij de Blauwe Trap gaan zij om 1 uur nog een keer optreden verder. Dus ja, dat gaat voor ons als bestuur gaat dat ook de afsluiting van de avond worden, dat we gewoon even alles van ons af kunnen laten vallen en daarna nog lekker met de Drekskaters een muzikaal feestje gaan bouwen.
0: Gaat het nou goed met de streektaalmuziek in Limburg?
1: Ja, we merken dat er toch wel elke keer weer nieuwe mensen opstaan die dan weer geïnspireerd door, door eerdere mensen of zo. En kijk, het blijft een voedingsbron van talent aan alle kanten dat er weer nieuwe namen komen opzetten. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat er ook de komende jaren weer genoeg nieuws nog bij gaat komen van jonge mensen die zich met dialect bezighouden.
0: Ja, fantastisch. Ik ga nog ontzettend veel succes wensen, Finn Bar. We zien ons ongetwijfeld morgen over nog wel ergens. En misschien al die andere mensen die gewoon door de nacht van de Limburg zullen leren, want dan moeten we toch erin draaien. Dankjewel naar Seven Hoes, zeg maar.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Virgo terug door de jaren 80 IBL hebben we de door de ganse week.

0: Going around again om 8 uur van 9 bij Aleiden in de ochtendshow. De werk van de jongen 80. Koffiecodewoord is Huub Stapel. Onthoud dat, Huub Stapel. Huub Stapel was toch wel even die bekende uit de jaren 80, hè? Vlodder werd ze nog wel. Wat een mooie wagen. Maar goed, op deze dag gaan we toch wel even vergoed kijken met de sport van met Jelle Kleine. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als we even terugkijken naar de jaren 80, wat was jouw toch wel meest memorabele sportmoment?
1: Oh, ja, nou, daar hoef ik eigenlijk niet zo heel erg lang over na te denken. Maar de jaren 80 waren mijn tienerjaren. Ik ging als 9-jarige in Sittard op een voetbalkamp een week. Er werd georganiseerd door Voetbal International. En daar kon je trainen met en op de foto met toenmalige toppers Wim Kieft en Gerald Vanenburg. Dus dat was als jongetje. Maar als we even verder door, dat was begin jaren 80. Als we even doorgaan, dan kom je eigenlijk tot het absolute hoogtepunt. Dat is de Europese titel.
0: Zeker.
1: Die Nederland zelf dan veroverde in 1988 in Duitsland. En dat is daarna nooit meer overtroffen, laat ik het zo zeggen. En dat is iets wat meteen bij mij naar binnen komt.
0: Ja, die beelden zien we nog steeds voor ons. Hè? De grachten van Amsterdam, die boten die daar een beetje in het zinken waren. En de Nederland zelf dat het daar gewoon op handen gedragen werd. Nou, fantastisch om allemaal mee te maken. Maar toch even terug naar het Limburgse voetbal. Want ja, best wel een leuke en een drukke Limburgse voetbaldag. Want naast de wedstrijden zitten potentiële internationals. Ja, het over met de hand bij de telefoon, hè?
1: Ja, want er staat weer een interlandperiode voor de deur vanaf volgende week. En straks laat Xavi, de nieuwe bondscoach, weten of bijvoorbeeld de interlandloopbaan van Mark Vlekken ook een vervolg krijgt. En of Ruben van Bommel voor het eerst zich bij het grote Oranje mag gaan melden.
0: Oeh, fantastisch. Hoe schat jij die kans in dan?
1: Nou, het wordt een lange interlandperiode. Het duurt tot het eerste weekend van oktober. Met in totaal 4 wedstrijden. Duitsland, 2 keer tegen Servië en 1 keer tegen Griekenland. Mm-hmm. En misschien volgens Xavi zijn het voorbeeld van zijn Duitse collega wel. Jurgen Klopp, die selecteerde eerder deze week 44 spelers. En verdeelt die dan in 2 groepen van zeg maar 22 over 2 periodes. Dat betekent dat je wat marge inbouwt. Misschien ook

0: spelen MVV, VVV en Roda buiten de provincie in de keukenkampioendivisie. MVV doet dat in Brabant uit tegen RKC Waalwijk. Won daar voor het laatst in 2016, dus die kunnen aan de bak. VVV en Roda gaan op bezoek bij belofte teams. Mm-hmm. VVV naar Utrecht tegen Jong Utrecht en Roda gaat naar Amsterdam voor een wedstrijd tegen Jong Ajax.
1: Mis ik dan nog eentje. Fortuna, wanneer komen die in actie?
0: Ja, die spelen in de Eredivisie uiteraard. Die wedstrijden zijn eigenlijk nooit op vrijdagavond. En dus komt Fortuna zaterdag laat in actie uit tegen Willem II. Die wedstrijd begint om 9 uur. Voor Fortuna geldt dat er daarna even geen competitiewedstrijden gepland staan. Mm-hmm. Vanwege dat al gememoreerde interlandvoetbal. De competitie in de keukenkampioendivisie gaat gewoon de komende weken wel door.
1: Helemaal bijgepraat wat betreft de sport. Terug naar de jaren 80 met New Choose en I Can't Wait. Dankjewel Jelle en dankjewel voor die memorabele momenten. Was even terug iets door het EK.
0: Heel gedaan.
1: Goed zo.

0: alles kan worden, jongen 80. Ook deze No Choose en I Can't Wait to Be LA. Heeft de code wordt gehoord?
1: Huub Stapel.
0: Let op dan.
2: Met wie drinken wij deze ochtend koffie? Geef het door via de gratis L1-app.
3: L1. Neemt je mee terug naar...

0: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
1: Stiel Accupower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: Voordeeluitjes.nl. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
2: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
8: Interessant. Wat verdien jij dan?
7: Zo open bedoelen ze vast niet.
9: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Bloedbank Sanquin test vanaf vandaag Limburgse donoren individueel op het West-Nijl-virus. Eerder werd bekend dat een persoon was overleden naar het West-Nijl-virus te hebben opgelopen. Deze persoon was besmet geraakt door een bloedtransfusie. Of het virus daadwerkelijk de oorzaak was van het overlijden is niet duidelijk. Een man is gisteravond om het leven gekomen nadat hij van een hoogspanningsmast in Beek was gesprongen. De man zat bijna in de top van de mast bij Sportpark de Hamen. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder een traumahelikopter en de Duitse brandweer. Rijkswaterstaat en de gemeente Roermond doen opnieuw een poging om geluid en trillinghinder rond de Roertunnel te verminderen. Een eerdere proef leverde onvoldoende resultaten op. Enkele omwonenden van de tunnel hebben overlast van het geluid. Door in enkele voegen uithardend vulmateriaal aan te brengen, moet dat verminderen. De KRO-NCRV-serie Carnavalskampioenen, waarin Lex Willekens uit Weert wordt gevolgd, is genomineerd voor de televisiering Jeugd 2026. De winnaar wordt op 8 oktober bekendgemaakt tijdens de televisiering Gala in Carré in Amsterdam. Het weer in Limburg. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. Er kan een bui overtrekken en op de meeste plaatsen in Limburg blijft het droog. Tijdens zonnige perioden worden vanmiddag maximaal 20 graden.

0: Wat deze tegen die jongen dacht ik. Denk er eens gewoon van nul. Och jongens, wat was dat de schoenen tijd en schoenen muziek. Mike en Mike Donald en Sweet Freedom. Hier in de Ellen Often Show. Op deze dag ter bekennis geworden dat Stefan de verdorgen heeft met de platenspeler. En de LP's en de vinyl. Je kunt hem mondig opholen. En dan huur we ook gelijk zien de top 3 van de jongen 80. Gaan eens even kijken wie we aan de lijn hebben. Als het goed is de Frank. Frank, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat werd zicht hier allemaal te heen, de route jongen 80? Of was het nog niet geboren?
1: Ik ben in 87 geboren, dus ik weet er niet zo heel veel vanaf.
0: Nee, heel klein mannetje was er nog. Een beetje ondeugend, of niet?
1: Uiteraard.
0: Dat huurt erbij, hè. We zijn allemaal wel een klein beetje ondeugend geweest. Maar goed, de vet, dat hebben we deze week ook weer een heel schoon hups koffiepakket weggeven van Refill. Daar hadden we natuurlijk wel iets voor nodig en er was een codewoord. Heb je gewoon opgelet deze week?
1: Jazeker.
0: Ja, vanmorgen vroeg ook, want we hebben er vroeg genoemd. Wel, we gaan het even doen, let op. Maar weer drinken we vandaag koffie. Het is een man die in de jaren 80 bekend was en zeker in de bioscopen te zien was.
1: Ik dacht dat het Huub Stapel was.
0: Oh, ben je dat wel zeker?
1: Jazeker.
0: Dan hebben ze gewonnen.
1: Hey, dankjewel.
0: Ja, ja, het Huub's koffiepakket voor Refill. Ja, dat komt nodig toe.
1: Fijn, fijn, dank.
0: Best een beetje een koffieleut.
1: Jazeker,
0: er zit een
1: vrachtwagen, dus koffie is wel
0: belangrijk. Ja, zeer zeker. Hebben ze dan ook een eigen koffiemulkje in de vrachtwagen, hè? Een koffiezetapparaat?
1: Nee, ik doe het met een waterkoker.
0: Oh ja, dat geeft ook een beetje oploskoffie. Maar ja, ze doen het best als ze wel een machine hebben, hè?
1: Jawel, jawel, jawel.
0: Nou, dan kun je hem gewoon van pas, want ik gewoon een koffiepakket dat ik opstuur. Er zit nog van allerlei andere spullen in. Er zit nog een mok in, dan moet ze lekker hoekens drinken. Er zit een keuken, er zit erbij. Een noodblokje, zomaar noem ze het, neem ze maar op. Het een gek pakket, allemaal door Refill aangeboden. En ik dank je voor die meedoen.
1: Fijn, dankjewel.
0: En de groeten, hè?
1: De groeten.

0: Ark had ik mijn vrienden een je meegenomen. Ik dacht dat ik je kende headbanging met ZZ Top en de Sharp Dress Man. Waren de mannen met baarden en einde ervan. De hoort meneer Beard, de zorgde drumcel en de overleden paar weken geleden. Maar dit was toch een van die typische platen die jaren 80 in die LA. Ik wil dit toch even mee terugnemen naar de jaren 80, want dit was toen een ontzettend bekende stem op de televisie.
1: Hanneke van Veen en Rob van Ede zijn te gasten, zijn van de Vrekkenkrant. En het zal voor een vrek wel een dure maand zijn, de maand december.
2: Nee, juist niet. Want wij hebben onze goede voornemens per 1 december laten ingaan en niet per 1 januari.
0: Straks goed, Casamas natuurlijk met Felix Murders. Ja, Felix Murders begon in 1989 met de allereerste aflevering van Casa. En het was toen het eind van 2010 was hij het gezicht eigenlijk. Maar toen is gisteren bekend geworden dat de allerlaatste uitzending van Casa werd in december gepresenteerd door... wederom Felix Murders. Maakte dat bekend in Paul en de Witte. Dat is natuurlijk wel prachtig om dat iconische stemgeluid van hem nog een keer te doen. Te huren en ook te zien op de televisie. Heerlijk, is ook inmiddels 80 jaar geworden. Misschien zit er vandaag wat te loesteren naar die werk van de jaren 80. Heerlijk. Van Kloor bestond nog Jermaine Stewart zo meteen met We Don't Have to Take Our Clothes Off. Maar eerst, ken je Ultravox nog? Had natuurlijk een geweldige plaat met Vienna in de jaren 80. Maar er was nog een andere plaat die hoort Dancing with Tears in My Eyes. En hier is nu hier in de Ellen of the Joe. Die Pascal en Stefan. Geniet ervan, want de jaren 80 bij L1.

0: is de muziek. Het is het gevoel uit de jaren 80 met de Ultra Fox en Dancing with Tears in My Eyes. Vienna was ook een grote hit van deze band. Maar ja, wat waren goede films? Back to the Future. Oh, wat heb ik toch van genoten. Als ik hem nu nog af en toe zie op televisie of op via een van haar streamingdienst. Dan denk ik toch wat terug aan die vette jaren 80 die we deze week omarmen. Hibi L1. 10 voor 10 geworden. Straks Rian Monen met de Route Regio. En dan hebben we die schoenen films uit de jaren 80 was natuurlijk de film Vlodder. We hadden Huub Stapel vandaag al als feit hier bij ons in de Ellen Ochtendshow. Het had ermee te maken dat hij natuurlijk de naam was van het koffiepakket. Hij speelde Johnny Vlodder. En we weten allemaal nog hoe het ging. Hij ging een auto kopen bij meneer Neutenboom. En wat eraan vooraf ging. Wat een mooie wagen. Ja, die fragmenten kennen we allemaal wel. Maar wie ging dat dan, een auto kopen bij meneer Neutenboom? Wie gingen ze dit betalen?
1: Goedemiddag heren, wat kan ik voor u doen?
2: Wij komen voor een wagen.
3: Die rode daar.
1: Nou, de BX Sport, dat is een leuk autootje.
2: Dat leek ons ook, ja.
1: Ja, zoals hij daar staat is hij wel wat kaal. Wat dacht u de heren van een... wat extra's?
0: Ja.
1: Lichtmetalen velgen voor en achter spoiler. Hoofdsteunen, sportstuur.
2: Ja, waarom niet? Doet u dat maar.
3: Dat is lekker sportief.
1: En een elektrisch schuifdak, buffellederen bekleding.
3: Buffel?
1: Dat is wel een beetje duur. Maar het zal voor de heren geen probleem zijn.
2: Nee, geen enkel probleem.
1: En misschien ook een complete hi-fi installatie, dat kan er ook nog wel af.
2: Nou, ik hou wel van een goed stukje muziek.
3: Ja, doe die dat maar, geen enkel probleem.
1: En hoe willen de heren betalen? Cash, een Diners Club, American Express, Visa?
4: Polaroid.
5: 80's Week.
0: En ik kreeg meneer Meutenboom dus een foto voor geschoten van Besties. Wat er allemaal was gebeurd hoor. Ja, bij de buren. Geweldig, Tatjana Simic, die mocht dat eens de hoofdrol spelen op dat klein mooie stukje. Dit is de ethische week van L1. Gij natuurlijk de ganse dag nog door. We hebben nog heel veel schoenen platen voor klaarstaan. Dat is een klein beetje bij Rihanna aan de speakerbun. Oh, Lana Rich met All I Know. Wat dacht je van Peter Gabriel? En UB40 en Chris Jo High met I Got You Babe. Kom allemaal voorbij. Wij zijn hoofd hebben Jermaine Stewart nog gingen draaien met

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bloedbank Sanquin test vanaf vandaag donoren individueel op het Westnijl-virus. Limburg en 8 andere provincies worden beschouwd als risicogebied als het gaat om dit virus. Volgens Staatsbosbeheer zijn zo'n 60 hectare bomen niet meer te redden. De schimmel die het Naaldbos in de Mijnweg aantast profiteert van bomen die zijn verzwakt door extreem weer. En de KRO-NCRV-serie Carnavalskampioenen, waarin Lex Willekens uit Weert wordt gevolgd, is genomineerd voor de televisiering Jeugd 2026.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20.
11: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
12: Groot! groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
13: Ik wek mijn eigen stroom op, maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
14: Met een energiemanagement systeem. Dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
15: Het gevoel, de muziek en fragmenten.

Me, Myself and I van De La Soul BL1. Een hele goede morgen. Sint-Peter al in de app. Kevin en Frank, goed dat je er weer zit. Dit is Route Regio en we komen in de ganse provincie te beginnen in Meersen. Want daar zijn ze op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad had de wensenlijst overhandigd aan Emiel Roemer gisteren. De belangrijkste taak: zorgen voor rust in de tent. Na al het gedoe van de afgelopen jaren in het gemeentehuis moet daar echt weer gaat vertrouwen komen. En weer zoeken ze vooral immers die benaderbaar is en zich geregeld laat zien op het dorpsplein en bij de verenigingen. Vanaf april volgend jaar moet de nieuwe burgemeester aan de slag gaan. Dan nou Meldersloo. Want Museum De Locht verandert eind november in een heus Sinterklaasdorp en zoekt nog immer enthousiaste vrijwilligers die als Piet willen meedoen. Ervaring is niet nodig. Weer schoot begeleid en kleding en schmink staan voor de klaar. Wat leuk vind ik om mee te helpen aan die blije kindergezichten, kan zich tot 15 oktober aanmelden bij Museum De Locht. En de oud-leerlingen van de voormalige Sint-Jozefschool in Broekum, die hopen hun oude klaslokalen nog één keer te zien voordat het gebouw wordt gesloopt voor woningbouw. Het college is gevraagd om een open dag en een reunie te organiseren in het leegstaande pand. Volgens hen is zo'n nostalgisch weerzien de perfecte kans voor buurtbewoners om nog even samen herinneringen op te halen. Ja, en toch het dorp nog even te laten herinneren wie het wordt toen vreuger. BL1, nog een beetje terug naar vreuger. 80's, de laatste dag. Zometeen nu zie je Lionel Richie en All Night Long.

0: Lionel Richie. En all night long be L1. Dit weekend is Elfia, het grootste openbare kostuum- en fantasy-evenement van Europa, waar bezoekers zich verkleed als elfvaardigen, als magische wezens, wanen in een tijdelijk koninkrijk. Dat is in Arsen en een van de deelnemers is Jacob. Die had zijn outfit en zijn smink, nou eigenlijk alles erop en eraan, al helemaal klaar voor komend weekend.
1: Ja, Jack Sparrow, dat is een fictief karakter. Uit de periode van de Piraten in de Caribbean. En hij wordt gespeeld door Johnny Depp in de film. Ik ben Jack Sparrow in de transformatie als ik eigenlijk het hele pak aan heb. Make-up, alles erop, eraan, niks vergeten. Maar dat is de eerste transitie. Daarna komt er nog een soort transitie en dat is als ik eenmaal op het evenement aankom. En ik daar echt helemaal in mijn rol moet gaan zitten. Ja, dan is het de laatste 1% die het toch wel helemaal afmaakt. Op Elfia kun je mensen tegenkomen die eigenlijk even 3 dagen gewoon hun ding willen doen. Het heet cosplay, kostuums spelen. Carnaval is dat eigenlijk ook wel. Maar het is niet om 5 dagen eventjes helemaal lam te zuipen en te feesten. Dit gaat wel verder. Dit gaat echt verder in dat het jouw passie is. Dat je gewoon een fan bent van een character. En daar gewoon in de kleinste details een kostuum van wilt maken. Waar je heel voorzichtig mee om wilt gaan.
2: Ja. Dat is hij. Johnny Depp. En Captain Jack Sparrow.
1: Ja, hij zei tegen mij meteen. Nou, hij kwam op me afgelopen en hij hield mijn hand vast. En hij zei: wat zie je er goed uit? You look really good.
3: Dreams do come true.
1: Na het evenement is het inderdaad heel fijn om Jacob Kuijvers te zijn. Even alles uit te trekken. En dan gewoon eventjes mijn huispak aan te trekken of zo. Ja.
0: Elfia is dit weekend dus in Arsen. Even onderdompelen in een andere wereld. Nou ja, een klein beetje is het dit ook wel.
4: Ethisch Week.
0: Onderdompelen in de wereld van Vreuger. Het is de laatste dag Ethisch Week. Dus heb ze nog een leedje dat ze niet hebt gehoord of dat ze heel graag wil zuren? Laat het me weten via de L1-app. Zometeen het verzoekje van Virginia.
4: 1980.

0: Ach, kindersverzoekjes binnen voor de 80's. Sommige van die heb ik al vaker gehoord. Alleen, ja, Neetje Krennen zit natuurlijk zo lang achter de radio weg. En dus kreeg ik een appje van Wilma. Toen dacht ik in eerste instantie, oh, die heb ik al gehad. Maar ja, met de druk die het mij opdraagt, denk ik, oeh, misschien moet ik toch maar luisteren.
1: Goedemorgen met Wilma jullie. Wat heerlijk die week van de 80's. Ik zit lekker in de auto op weg naar Haarlem. Ik zou Nikita nog op het scherm willen hebben van Elton John. Groetjes, hoi. Hey, nog een aanvulling. Ik zit al bij Bokstel, dus ik weet niet wie lang ik nog L1 kan ontvangen. Goed, het is geen pressure, ja, maar ja, ja, met zijn. Zeg het er toch even bij. Wilma, geboren in 1969, dus volop in de 80's gedanst, genoten en ontdekt. Hoi.
0: Ik bedoel er niks met, maar of ze een beetje wel eens opzitten alsjeblieft. Met Elton John en Nikita.
2: Hey.
0: Is het een goed leedje? Dankjewel.

0: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Hey Remo!
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Het is 10:30, het L1 Nieuws, hoor je van Paul Verstegen.
11: Goedemorgen, Rian. Een man is gisteravond om het leven gekomen nadat hij van een hoogspanningsmast in Beek is gesprongen. De man zat bijna in de top van de mast bij sportpark De Hamen. Meerdere hulpdiensten zijn te hulp geschoten, waaronder de Duitse brandweer. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vandaag ook in Limburg op het Westnijlvirus. De bloedbank doet dit in heel het land, met uitzondering van Groningen, Friesland en Drenthe. Gisteren werd bekend dat een persoon is overleden na het Westnijlvirus te hebben opgelopen. De persoon was besmet geraakt door een bloedtransfusie. Het Westnijlvirus is over het algemeen ongevaarlijk voor mensen, maar voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kan het wel levensbedreigend zijn. In Limburg zijn tot nu toe geen besmettingen met het virus geconstateerd. De KRO-NCRV-serie Carnavalskampioenen, waarin Lex Willekens uit Weert wordt gevolgd, is genomineerd voor de televisiering Jeugd. In de driedelige documentaire-serie wordt de 11-jarige Lex gevolgd vanaf het moment dat hij dit jaar werd uitgeroepen tot jeugdprins van de Weerter Carnavalsvereniging De Rogsterkers. De winnaar wordt op 8 oktober bekendgemaakt tijdens het televisieringgala in Carré in Amsterdam. De burgemeester van Heerlen, Roel Wever, is gisteravond herbenoemd. Hij gaat zijn tweede termijn in. Wever is sinds 2020 burgemeester van de Parkstadgemeente. Het is vrij uniek dat een burgemeester in Heerlen aan een tweede ambtstermijn begint. De laatste keer dat dit is gebeurd was in 1998 met Jeff Pleumakers. Het weer, het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. Er kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen in Limburg blijft het droog. Tijdens zonnige perioden wordt het vanmiddag maximaal 20 graden.
12: Dat ik zo snel gereageerd heb. Genoten, kippenvel, memories, het came allemaal voorbij. En het laatste stuk van het nummer begon te kraken. Nou, fantastisch. Hey, hele fijne ochtend. En ja, ik probeerde even te luisteren, maar ik ben bang dat het maar even is. Groetjes en een goed weekend. Hoi, hoi.
13: Goedemorgen, Rian met Virginia. Ik geniet volop van de ethisch week. Van alle liedjes die al zijn geweest en die nog gaan komen. Hartstikke te gek. Mijn verzoekje is van Modern Talking en You Can Win If You Want. Bye!

0: ik hoeste veel muziek uit de ethisch fobie huurs komen. Ik kreeg nog een suggestie binnen van Rob, die ik zelf ook heerlijk ving de stekkumper strakjes aan. Zal ik zo meteen laten horen wat het is. Maar ik wil eerst nog even drukken over morgen, toen hij het over broeken. En over dat oud-leerlingen van de voormalige Sint-Jozefschool daar nog één keer terug naar de school willen voordat die wordt afgebroken. Die school gaat weg voor woningbouw. En toen moest ik denken aan mijn eigen basisschool in Voerendaal, de Dammerig. Die besteedt tegenwoordig ook niet meer. Daar is ook deels woningbouw gelukkig, maar er is ook een verzorgingshuis op die plek. En die basisscholen die zijn toen samengegangen en dus is toch het gans nuts voor in de plaats gekomen. En kreeg neem maar truc nog een keer. Durf die wandelgangen lopen en vullen wie groot ik nu ben ten opzichte van wie klein ik toen was. En ik ben benieuwd wie dat bij dicht zit. Als tegen een school ging in de 80's, wie was dat? Is die school er nog? Ben ze er nog wel eens gewerkt? Kent ze nog wel eens terug naar dat gevoel? Guur het heel ger. En in de tussentijd ook plek voor alle muzikale verzoekjes. Ik zei al, ik kreeg een appje binnen van Rob.
1: Goedemorgen, Jan, met Rob. Ik ga naar 1984. You spin me around like a wrecking baby. Van Dead or Alive. Cruises.
0: Dank je, jong. Daar hier ze straks. Zometeen natuurlijk ook bellen met Nel. Die had de 80's vast nog goed in het geheugen.

0: keuken van je dromen.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bloedbank Sanquin test vanaf vandaag donoren op het West-Nijl-virus. Limburg en 8 andere provincies worden beschouwd als risicogebied als het gaat om besmetting via bloedtransfusie. Een man is gisteravond om het leven gekomen nadat hij van een hoogspanningsmast in Beek is gesprongen. En de KRO-NCRV-serie Carnavalskampioenen, waarin Lex Willekens uit Weert wordt gevolgd, is genomineerd voor de televisiering Jeugd. De winnaar wordt op 8 oktober bekendgemaakt.
9: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën.

0: Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden.
1: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
2: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
3: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de eten.

0: En het jasje van Lou Combs, nog een grote hit geworden een paar jaar terug. Maar deze week even terug naar het origineel. Tracy Chapman en Fast Car.
1: L1. 80's Week.
0: Hoe die verzoekjes nog helemaal van harte welkom zijn, want het is de laatste dag van de 80's Week. En ik kreeg een appje van Roel. Dat deed me denken aan Pinkpop 2 jaar geleden. Toen morgen backstage achter het grote hoofdpodium van Pinkpop. En als ligt dat een beetje mos vuur stellen. Dat is vooral heel organisatorisch. Overal staan auto's, overal staan keten. Lu zijn keihel aan het werk. En de meeste van die lu zijn in het zwart. Technici die door op het podium moeten werken. Die hebben een portofoon of een koptelefoon. Die zijn in het bellen. En het is een industriële bedoeling, zou ik het zo noemen. En met dat ik daar sting op iemand anders te wachten, ik weet al niet meer weg, maar ik sting op iemand te wachten. En met dat ik daar staan in die fabriek, hoe in zo het groots geregeld wordt, komt opeens een groep piraten langs. Eén voor één. De ene schokkend, de ander dansend, richting dat hoofdpodium zo op weg. Mannen met de vrolly om zich heen, gesminkt, gekleed, alles erop en eraan. Ja, en dat koos gewoon maar één ding betekenen.
2: Hoi Rianne, ik wil graag een pleitje aanvragen voor alle vrijwilligers van Speelt in Kitskesberg. En het liedje is Alice Cooper met Poison.
0: Toen in de vorm van Hollywood Vampires. Maar natuurlijk ook met Alice Cooper ertussen. Onmisbaar in de 80's week. Dankjewel voor het appje, Roel. Dien suggestie is nog helemaal van harte welkom. Alice Cooper en Poison.

Steve Winwood en Valerie. L1. Meer ethisch komen er natuurlijk aandacht in de appjes nog eenmaal binnen. Zometeen is hier ook Frans Pollux de gast. Ik vind het knap dat hij al uit bed is, nog vuur 12 uur. Gisteren natuurlijk groots gevierd naar aanleiding van Liedjes voor de Eeuwigheid deel 2. Hoe zien muziek centraal staat? Even vragen wie je dat had ervaren. En de kids op L1 TV de serie 1 pot nat bekijken. Hoe hij met Björn van der Doelen op zoek gaat naar de verschillen en de gelijkenissen van Limburg en Brabant. Dat en meer straks bij L1 en natuurlijk nog heel veel ethisch.

0: stemherkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken.

0: Ontdekt uw voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Bijna 11:30, het L1 Nieuws, hoor je van Paul Verstegen.
10: Goedemorgen. Burgemeester Roel Wever heeft het veiligheidsrisicogebied in de wijken Heerleheide-Passart en Vrieheide-De Stak verlengd tot 30 december. Daardoor kan de politie in het gebied preventief blijven fouilleren. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig vanwege aanhoudende overlast en veiligheidsproblemen. De maatregelen zijn ingevoerd nadat bewoners tijdens de zomervakantie klaagden over overlast door jongeren en gevoelens van onveiligheid. De afgelopen weken zijn meerdere mensen aangehouden en extra camera's geplaatst. Bij controles vond de politie onder meer messen en een schroevendraaier. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vandaag ook in Limburg op het Westnijlvirus. De bloedbank doet dit in heel het land met uitzondering van Groningen, Friesland en Drenthe. Gisteren werd bekend dat de persoon is overleden na het Westnijlvirus te hebben opgelopen. De persoon was besmet geraakt door een bloedtransfusie. Het Westnijlvirus is over het algemeen ongevaarlijk voor mensen, maar voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kan het wel levensbedreigend zijn. In Limburg zijn tot nu toe geen besmettingen met het virus geconstateerd. De Maastrichtse radio- en tv-presentator Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste aflevering van het consumentenprogramma Kassa. Dat vertelde de huidige presentatrice van het programma, Amber Kortzorg, gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit.
11: Dus ik ben natuurlijk nu in verwachting. En Felix Meurders, de nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud, hij maakt nog steeds radio. Maar die gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij. Ja, dus een cirkel is rond. Die is op 5 december. Ja. Pakjesavond.
10: Felix Meurders presenteerde het consumentenprogramma voor het eerst in 1989 en droeg het stokje in 2011 over. De KRO-NCRV-serie Carnavalskampioenen, waarin Lex Willekens uit Weert wordt gevolgd, is genomineerd voor de televisiering Jeugd. In de driedelige documentaire-serie wordt de 11-jarige Lex gevolgd vanaf het moment dat hij dit jaar werd uitgeroepen tot jeugdprins van de Weerter Carnavalsvereniging De Rocksterkers. De winnaar wordt op 8 oktober bekendgemaakt tijdens het televisiering Gala in Carré in Amsterdam. Het weer. Het wordt vandaag wisselend bewolkt met opklaringen. Er kan een bui vallen, maar op de meeste plaatsen in Limburg blijft het droog. Tijdens zonnige perioden wordt het vanmiddag maximaal 20 graden.

0: week van de 80s. Team van Zuxke is nog allemaal welkom via de L1-app. Intussen ben ik in de studio. Frans Pollux, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is het een goede morgen nog gisteren?
1: Het is zeker een goede morgen nog gisteren. Het was alleen ook een goede nacht, dus ik kan nog bij inkomen.
0: Gisteren gevierd met de Leedjes voor de Eeuwigheid, deel 2. Wie wordt het voor dich? Want ik heb zich van tevoren horen zeggen van ik heb me een beetje afgehouden van wat er allemaal gemak wordt om me ochtend te laten verrassen. En wie ging dat uiteindelijk?
1: Nou ja, dat, ik word verrast. Ik had 3 of 4 Leedjes van de Leedjes gehuurd, want die waren al officieel uitgebracht.
0: Ja.
1: Maar de meeste dus niet. En ik wist dus ook niet welke liedjes ze hadden gedaan. En ik wist niet welke vorm ze hadden gekozen. En het gebeurde er allemaal live. En het toffe was, de zaal stond vol met mensen. Het was uitverkocht, maar het waren ook mensen die voor een deel dat project mij hadden mogelijk gemaakt. Want het was een crowdfund-actie. En dat doen natuurlijk alleen mensen die iets hebben met mijn muziek.
0: Ja.
1: Dus heel veel mensen die er stonden, kosten ook de obscure liedjes van Furby's achter mij zingen. Ja, dat vulde als een weer een bed. En daar stond ik dan tussen te kijken.
0: Ja.
1: Dat is echt heel tof.
0: Ja, een beetje, ik bedoel hem minder luguber dan dat ik hem stijl me zie. Maar een beetje raar vroeg. Wie is het om dit beleven
1: te ervaren?
0: Ja, dat is raar.
1: Ik dacht ook van, ik moet zorgen dat ik het eind van de avond hol. Want normaal zien mensen doen het als dit gebeurt. Dat is ook. Het is ook raar. En iedereen ging natuurlijk Tom Dusbach presenteren. En iedereen ging wat zeggen over mij en over de muziek. Dus en Niemens gaat dan natuurlijk wat vervelend zeggen. Dus het vult erg alsof ze, ja, alsof ze al doet het best. Of de Oscars heeft gewonnen. Of,
0: okay. Ja, en toen was ze nog even durg.
1: Ja, maar nu zie ik tegen nu. Stond ik weer met wie ben natuurlijk.
0: Oh, gelukkig. Ja, de best wel weer. Ja, super fijn dat ze zo vreug vuur 12 voor nog uit bed koos komen en aankoosjeven. Want ik wil het graag nog met te hebben over 1 pot nat.
1: Oh.
0: Een serie is deze week nog te zien op L1TV. Morgen en overmorgen. Kent ze hem nog kijken? En ik heb toch wel eens horen zeggen over Björn van der Doelen dat hij de Messi is van Noord-Brabant. Wie is het voor dich dan om het zo in zijn programma te maken?
1: Ik ken hem inmiddels al wat beter, al wat langer. Dus dat starstruck scene, dat is er wel een beetje vanaf.
0: Ja. Dan
1: moest ik voorstellen, ik heb al 34 jaar een seizoenkaart van PSV.
0: Ja.
1: En wie hij opkwam bij PSV, want hij was profvoetballer. Ja, ik was fan van hem. Hij leek een beetje op mij, gaat dezelfde horen. Hij voetbalde ook op dezelfde plaats als ik bij de amateurclub. Dus
0: ja,
1: als ik een PSV-shirtje kocht, dan liet ik zien een naam achterop zetten. En toen stopte hij ineens mid-career met voetballen. Hij ging muziek maken. Ja, dat vond ik natuurlijk nog stoerder. En hij ging Brabantse muziek maken. En een beetje dezelfde soort muziek die ik maak. Dus we kwamen elkaar tegen. En we hebben samen gespeeld een paar keer.
0: Oh ja.
1: De eerste keer was het heel vet. In de zin van, dan mocht ik met de voetballer samen spelen. Maar dat is dan nog wel vanavond. Nu is het gewoon een hele toffe, grappige, slimme gas, heel relax, zo wie je overkomt in die serie, zo is die ook echt.
0: Ja, dat wou ik wel zeggen. Dat kunnen we inderdaad ook wel echt zo over. Maar ik word toch wel benieuwd, omdat Stig vaker in deze trant wel programma's hebt gemaakt. Hè? Voor een beetje het ontdekken van de provincie en het vullen van die sfeer. Maar dat meestal alleen deze. Wie het dan is om dat met Emmes zo samen te doen.
1: Nou ja, dan is de klik belangrijk. Hè? Dat was toch ook als ze met 2 man presenteert, dan moest wel iets hebben met Emmes. En dit kind staat bijna niet afspreken wat dan de rolverdeling is. Dus dat wordt natuurlijk gewoon. En dat is een gok. Maar ja, we zien allebei voor PSV en we maken allebei muziek en we zien er allebei hetzelfde uit. Dus het was misschien een beredeneerde gok, maar er werd nooit wie dat doet werken.
0: Ja.
1: En maar hoe goed doet het.
0: Als je zoveel gemeen hebt, en dat zie je denk ik ook terug in het programma, dat er veel gemeen is tussen Uchma, ook tussen Noord-Brabant en Limburg, komt ze dan wel tot een verschil, ook tot een soort contrast van
1: net te weinig. De aanvankelijke opzet van het programma was ook, we konden tegen één op en we lotten de beste buitenrenner en maar wie hebben de beste wielrenner en natuurlijk een gevecht en aldoende kwamen we erachter dat er eigenlijk meer overeenkomsten zien en dat het ook ziek is om die te benemen, om te ontdekken wat ons anders maakt dan de rest van het land of wat ons bent. En we hebben een liedje gemaakt, hè, op basis van wat we hebben opgehold, geen antropologisch onderzoek, maar gewoon een beetje wat we tegenkwamen en daar zit dat ook in, dat we toch de vaste lovend bent natuurlijk, die taal, de gasvrije, het ontmoeten, smoesjes, die tradities zien gehoren om samen te komen gewoon. Het OLS is eigenlijk ook gewoon een smoesje om elkaar te zien en te ontmoeten en een pilsje te drinken. En jou beschiet een belka af, maar oké. Had ik gewoon anders kunnen zien.
0: Dat leedje mocht ik zowel dicht als de lui even verschuldigd blijven, want we zitten midden in de 80's. Dus
1: ik snap het.
0: Dat kun volgende week. Maar ik ben wel heel benieuwd wie de 80's voor dicht worden.
1: Ah ja, ik was 12, 13 en wie ze voor B waren. Dus ik heb ze vooral meegemaakt. En ik had toen nog niet zoveel met popmuziek. Dat heeft me toen ook nog niet zozeer aangesproken.
0: Ja.
1: Maar nu breng het wel geliekte sfeer op van die sins. En de Netflix-serie, de horror-Netflix-serie.
0: Stranger Things.
1: Die sfeer die door inzet, door best wel geliekt bij truc. Bij bijna ieder leedje uit de 80's.
0: Ja.
1: Dus daarom luister ik deze week met veel plezier naar L1.
0: Want ik wil even denken, als ik tegen plezier zou moeten doen met Gert van de Ethies, dacht ik meteen aan Springsteen. Maar welke dan uit de Ethies?
1: Ja, dan was ze gewoon zo'n intikker pakken. Ik zou gewoon ook een radiogeniek liedje Glory Days, man. Dan,
0: Glory Days, ja.
1: Ik heb zo'n intro hier praten en zo weer.
0: Nou, dat laat ik zich dan mooi even doen. En dan bedank ik zich voor die komst.
1: Ja, dames en heren, in Brabant in Limburg. Dit is de week van de Ethies op N1 Radio. En hier is de Brabo op een top Bruce Springsteen!

0: Eerder in werk Rick World met Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: Hoi Rian, mijn nummer hoe die jaar 80 voor dit jaar is. Een heel vrolijk nummer, namelijk van Wham. Wake me up before you go, boo.

Wham and Wake Me Up Before You Go Go. Dankjewel, Bea. L1. Het zou nog maar eens een drukke Limburgse voetbaldag kunnen buren. Straks huurt ze meer sportnieuws van Jelle. Onder andere huurver of Ruben van Bommel zich voor het grote Oranje mogen melden of niet. Mark van Bommel gaat nog kijken naar het Belgische elftal. De stal kevel straks over Durkallen. En de tussentijd nog Emmer Dien favoriete suggesties. Welkom via de app. En ik heb een bekend Limburgs leedje voor ethies om kans te maken op het L1-pakket. Dus houd die telefoon bij de hand. En tot zo.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Hey, Remon!
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het extra toezicht in twee wijken in Heerlen wordt verlengd tot half december. Dat betekent onder andere dat de politie mensen preventief kan fouilleren. Bloedbank San Quin test vanaf vandaag donoren op het Westnijlvirus. Limburg en 8 andere provincies worden beschouwd als risicogebied als het gaat om besmetting via bloedtransfusie. En Felix Meurders presenteert 8 december de laatste aflevering van het tv-consumentenprogramma Kassa. De Maastrichtenaar geldt als nestor van het programma dat wegens bezuinigingen wordt geschrapt.
10: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de btw op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden.
12: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen, of gewoon lekker ontspannen ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
13: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169. Voordeelhuisjes.nl.
12: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.

0: fragmenten uit de 80's. Deze hele week, 80's Week. Dit is L1.
1: Met Kim, de jaren 80 weeg nog goed dat ik mijn communie heb gedaan en mijn eerste cassette recorder kreeg. En het bandje van Madonna is daar flink op afgedraaid. Dus voor mij het verzoekje Madonna.

0: Material Girl bij L1. L1 verkeer, de A2 in noordelijke richting. De lipse vertraging op tussen knooppunt Leenderhei en knooppunt Batadorp. Kreeg een appje van Roger.
1: Hey Rian, goedemiddag. Op de A2 richting het zuiden staat hier onderen een file. Daar staat een ziekauto en een politieauto en is één rijbaan beschikbaar. Dus richting het zuiden. Goedjes, fijn weekend alvast. Hoi hoi.
0: Dankjewel daarvoor. Drukte dus op de A2 in noordelijke richting bij knooppunt Leenderheide. Dat is zo'n 20 minuten. En in het zuiden bij knooppunt het Vonderen. Daar hebben ze zo'n 10 minuten vertraging. Terug naar de 80's.
2: Ja, goeiedag Jan. Die Royke voor een favoriet nummer uit de jaren 80. En dan kijk ik vandaag eens naar de Duitse kant. Kristallnacht van Bob. Doei!
3: Het gaat verder, dat ik meen dat het klopt. Dat sich irgendjemand in mich verirrt. Ihr Räusch nicht ins Laut, manchmal klirrt es vertraut. Selten so, dass man direkt durchschaut. Man wird wach, rief die Augen und sieht. In einem Bild zwischen Bruegel und Bosch. Kein Mensch, der im Sirene jetzt. Weil Entwarnung nur halb so viel goss. Es riecht nach Kristall.

0: en Kristalnacht. Dankjewel voor het appje, Rob. Meer suggesties zijn nog allemaal welkom via de L1-app. Tijd voor sportnieuws. Jelle Klein in de studio. Jelle, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want vanochtend was al duidelijk, het zou wel eens een spannende dag kunnen worden, ja, op voetbalgebied voor Limburg. En het is gebleken dat het, ja, een positieve spannende,
1: absoluut,
0: dag is.
1: Absoluut, want Ruben van Bommel gaat zijn debuut maken in de selectie van het Nederlands elftal. Dat heeft bondscoach Xavi Hernandez zojuist bekendgemaakt. En hij is niet de enige Limburger, want ook Mark Vlekken uit Bocholtz als doelman is er opnieuw bij. Er zijn niet zo heel erg veel wijzigingen in die selectie ten opzichte van het wereldkampioenschap afgelopen zomer. Maar de entree van Ruben van Bommel, 22 jaar uit Meersen, speler van PSV, ja, die springt er toch wel bovenuit.
0: Ja, ik wil niks afdoen aan Vlekken, maar dit is wel de kroon op het werk van Van Bommel.
1: Nou ja, met name omdat hij natuurlijk een jaar achter de rug heeft waarin hij vooral heeft gewerkt aan zijn herstel na een hele zware knieblessure die hij eigenlijk op 3 of 4 dagen na een jaar geleden opliep. Hij heeft zich laten opereren in Londen, is gaan revalideren in Meersen in Eindhoven, is ontzettend sterk en snel teruggekomen. Heeft in de eerste weken van de competitie alle wedstrijden meegedaan, of in ieder geval in alle wedstrijden minuten gemaakt. Gescoord, assist gegeven, gele kaarten gepakt. Daar heeft hij ook alle aandacht van ondervonden. Hè. Met name de botsing die hij veroorzaakte tegen Ajax leidde nog wel tot een mediastormpje. Hij liet zich daardoor niet van de wijs brengen. En ook de nieuwe bondscoach, de Spanjaard Xavi, die prikt daardoor heen en kijkt vooral naar zijn voetbalkwaliteiten. En die kunnen het Nederlands elftal echt wel verder brengen.
0: Ja, toch een klein bruggetje ook naar Mark van Bommel, die als bondscoach van België vandaag de namen bekend maakt.
1: Het gebeurde min of meer op hetzelfde tijdstip. Hij had daar wat verrassingen in zijn selectie. Hij maakt daar zijn debuut. Dus vader en zoon zitten toch wel in een aparte situatie op dit moment. Bovendien treedt Ruben niet alleen in de voetsporen van zijn vader als international, maar ook in de voetsporen van zijn opa. Bert van Marwijk speelde midden jaren 70 één keer voor het Nederlands elftal. Dus wat betreft de familiebanden zit het heel erg goed in elkaar. Ruben moet wel nog even die minuten maken. Hè. De selectie betekent nog niet dat je daadwerkelijk dat haasje krijgt wat al die debutanten krijgen, ja, na afloop van hun eerste interland. En als je een beetje verder kijkt naar de positie waarvan Bommel speelt, linksbuiten. En nu moet hij de concurrentie aangaan met Cody Gakpo. Maar voor het eerst sinds Boudewijn Zende uit Maastricht, die 54 interland speelde, waarvan een deel als linksbuiten. En in de jaren 70 daarvoor Willy Brokamp uit Kerkrade en spelend voor MVV en Ajax. Die waren ook allemaal linksbuiten. Dus we hebben er ook op die positie weer eentje.
0: Dankjewel, Jelle. Sportnieuws kun je teruglezen in app en web van L1 Nieuws.

Billy Idol, Eyes Without a Face, BL1. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het jammer. Langzaamaan begint het laatste half uur van mijn ethische week aan te komen. Dus ja, ik ben nog heel blij met alle suggesties die ze hebben. Omdat ik het zo leuk vind om ochtend te huren wie het voor dicht wordt in die tijd. Welke liedjes er op die bandjes stingen. De muziek die opstinkt toen ze op stap geest. En daar zitten natuurlijk echte klassiekers bij. Ik heb al Duitse klassiekers gehoord. Amerikaans, Brits, Nederlands. En Limburgse, dat wel volgens mij, die ligt wel weer even geleden. En die zijn er zeker ook.

0: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen.

0: kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
0: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Bijna 12:30, het L1 Nieuws, hoor je van Paul Verstegen.
5: De powerbank die gisteren is ontploft tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao zou van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Dat meldt nu.nl. Door het incident ontstond brand en moest het KLM-toestel omkeren en landen op Schiphol. Het is verboden aan boord van vliegtuigen powerbanks te gebruiken. KLM wil niet bevestigen dat het ontplofte apparaat van Eurlings was. Burgemeester Roel Wever heeft het veiligheidsrisicogebied in de wijken Heerleheide-Passart en Vrieheide-De Stak verlengd tot 30 december. Daardoor kan de politie in het gebied preventief blijven fouilleren. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig vanwege aanhoudende overlast en veiligheidsproblemen. De afgelopen weken zijn meerdere mensen aangehouden en extra camera's geplaatst. Bij controles vond de politie onder meer messen en een schroevendraaier. Bloedbank Sanquin test donoren vanaf vandaag ook in Limburg op het Westnijlvirus. De bloedbank doet dit in heel het land, met uitzonderingen van Groningen, Friesland en Drenthe. Gisteren werd bekend dat een persoon is overleden na het Westnijlvirus te hebben opgelopen. De persoon was besmet geraakt door een bloedtransfusie. Het Westnijlvirus is over het algemeen ongevaarlijk voor mensen, maar voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kan het wel levensbedreigend zijn. In Limburg zijn er tot nu toe geen besmettingen met het virus vastgesteld. De Maastrichtse radio- en tv-presentator Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste aflevering van Kassa. Dat vertelde de huidige presentatrice van het consumentenprogramma, Amber Kortzorg, gisteravond bij de talkshow Pauw en de Wit.
6: Dus ik ben natuurlijk nu in verwachting en Felix Meurders, de nestor van Kassa, inmiddels 80 jaar oud, hij maakt nog steeds radio, maar die gaat de allerlaatste aflevering presenteren en overnemen van mij. Ja, ja. Dus een cirkel is rond. Die is op 5 december. Ja. Ja, pakjesavond.
5: Felix Meurders presenteerde het consumentenprogramma voor het eerst in 1989 en droeg het stokje in 2011 over. Dan het weer, bewolkt en opklaringen, misschien een regenbuitje, maar vooral droog. En als de zon schijnt, dan wordt het 20 graden.
4: Dan nog L1 verkeer. Het is druk op de A2. Ik pak hem er even bij. Van Eindhoven naar Maastricht, dus in zuidelijke richting, heb je een kwartier vertraging tussen knooppunt Lederheide en afrit Valkenswaard. En tussen Kelpen-Oler en knooppunt het Vonderen zo'n 20 minuten vertraging.

Dan ben je toch al gewoon heel blij met de techniek van nu. Maar de muziek die bleed gewoon Joy Division en Love Will Tear Us Apart. Kreeg ik binnen via de L1-app over techniek van nu gesproken. Berichtjes kent ze nog immer checken. Zeker met 10 verzoekjes. Och, Bie, Stefan en Och, Bie, Ruben straks nog. Volop in de 80's. En zometeen hier die laatste kans om met een Limburgse 80's... een L1-pakket te winnen. Ben benieuwd of ze hem herkent. Komt eraan door George Harrison. And Got My Mind Set On You.

De kies voor mij. Een kort fragment, een ethisch liedje, denk ze in eerste instantie, maar dat bleek een bekende Limburgse hit te zijn. Als ze weet welke, schik een appje, dan maakt ze kans op een L1 pakket. Ik laat het dus maar één keer huren. Duur ze het niet aan de muziek, duur ze het niet aan de Engelse tol, maar in de tekst geef het meteen weg welk liedje het is. Luister met.

0: deze week. Maar welke toch? Gurrit Heelger van de 4e L1-app.
1: Het gevoel. De muziek. En fragmenten uit de 80's.
2: City van Home.
1: Een hele week. 80's week.

0: Rigera, moet ik zeggen. En vamos a la playa, dat wordt... Ja, natuurlijk net het goede antwoord.
1: In week 80's.
0: Want ik zocht nog een Limburgs liedje dat ver-80'd wordt. Ik zal nog één keer het fragment laten huren. Wordt vrij kort. Maar in de tekst zou ze hem kunnen herkennen.

0: Bea's ochneet. Toch kreeg ik och nog een appje binnen van Bea.
1: Wenske aan wenske, samen op een wenske, in de golden maneschijn. Dat was een Brian.
2: Wenske aan wenske, samen op een wenske, in de golden maneschijn.
0: Cheek to cheek, dat worm inderdaad. Beetje lastig te huren, maar gelukkig durft Bea hartstikke goed. Het L1-pakket kunt in de kant op Bea. Dat maak ik gans in orde. En volgende week zal ik niet meer zo flauw zijn met de ethische versies. Want wel lastig af en toe. En de originele zit nog helemaal beter. Daar kunnen we het allemaal wel mee eens zijn, denk ik. Volgende week gewoon weer het routespel.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Wat dacht je van Japan?
4: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
3: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
4: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Hey Remon!
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Hey Remon!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Luister L1 Radio. App met de jocks. En doe mee met acties.
11: L1.
10: Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Volgens nu.nl was de powerbank die gisteren tijdens een KLM-vlucht is ontploft van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings. Het extra toezicht in twee wijken in Heerlen wordt verlengd tot half december. Dat betekent onder andere dat de politie mensen preventief kan fouilleren. En Felix Meurders presenteert 8 december de laatste aflevering van het tv-consumentenprogramma Kassa. De Maastrichtenaar geldt als nestor van het programma dat wegens bezuinigingen wordt geschrapt.
10: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op 2 agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Givay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden.
14: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: John Anderson en Surrender.
1: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's.
0: Van harte welkom op deze vrijdagmiddag. Dit is de 80's Week L1. Het is de dag dat de KRO-NCRV-serie Carnavalskampioenen, waarin Lex Willekes hoe het weert wordt gevolgd, is genomineerd voor de televisiering Jeugd 2026. Hartstikke leuk toch? Meer nieuws altijd online via de site van ons, L1nieuws.nl.

0: Mattia Bazaar en T-Cento. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En de band die in sprookjes gelooft. Ja, wie net, hè?
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De powerbank die gisteren is ontploft tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao zou van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Dat meldt nu.nl. Door het incident ontstond brand en moest het KLM-toestel omkeren en landen op Schiphol. Het is verboden aan boord van vliegtuigen powerbanks te gebruiken. KLM wil niet bevestigen dat het ontplofte apparaat van Eurlings was. Ruben van Bommel debuteert in de selectie van het Nederlands elftal. De 22-jarige linksbuiten uit Meersen is niet de enige Limburger in de groep van bondscoach Xavier Hernandez. Ook doelman Mark Vlek uit Bocholt meldt zich maandag in Zeist. Dan verzamelen de spelers voor een interlandperiode die tot en met oktober duurt, met 4 wedstrijden tegen Duitsland, 2 keer Servië en Griekenland in de Nations League. Burgemeester Roel Wever heeft het veiligheidsrisicogebied in de wijken Heerleheide-Passart en Vrieheide-De Stak verlengd tot half december. Daardoor kan de politie in het gebied preventief blijven fouilleren. Volgens de gemeente is de maatregel nog altijd nodig vanwege aanhoudende overlast en veiligheidsproblemen. De maatregelen zijn ingevoerd nadat bewoners tijdens de zomervakantie klaagden over overlast door jongeren en gevoelens van onveiligheid. De afgelopen weken zijn meerdere mensen aangehouden en extra camera's geplaatst. Bij controles vond de politie onder meer messen en een schroevendraaier. De Maastrichtse radio- en tv-presentator Felix Meurders presenteert in december de allerlaatste aflevering van Kassa. Dat vertelde de huidige presentatrice van het consumentenprogramma, Amber Kortzorg, bij de talkshow Pauw en de Wit. De inmiddels 80-jarige Meurders presenteerde het consumentenprogramma voor het eerst in 1989 en droeg het stokje in 2011 over. Het programma Kassa stopt in het kader van de bezuinigingen bij de publieke omroep. Het weer. Vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en op een bui na droog. Het wordt vandaag 20 graden.
13: Deze hele week, ethisch week. Dit is L1.

Witte Slang, een bekend sprookje van de gebroeders Grimm en de band die in 1987 een wereldhit scoorde. You're the Whitesnake en Here We Go Again. Op de vrijdagmiddag, dit is L1 Hit op een steed binnengaan. Louter en alleen 80's hits. Met opens nu, dit is Life is Life, Be Alleen.

Paris en Dolce Vita. Dit is L1. Rijkswaterstaat en de gemeente Roermond doen opnieuw een poging om geluid en trillinghinder rond de Roertunnel te verminderen. Een eerdere proef leverde onvoldoende resultaten op. Het complete verhaal is te vinden via de site van onze L1nieuws.nl. Met zometeen het goede doel, vriendschap. Dat is leuk om terug te horen naar John Mellencamp en Jack and Diane. Be alleen in Hithappen.

0: luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De powerbank die gisteren is ontploft in een KLM-toestel zou afkomstig zijn van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings. Dat melden verschillende media. Twee Limburgse voetballers zijn geselecteerd voor Oranje. Het gaat om Ruben van Bommel uit Meersen en keeper Mark Vlekken uit Bocholt. En het extra toezicht in twee wijken in Heerlen wordt verlengd tot half december. Dat betekent onder andere dat de politie mensen preventief kan fouilleren in deze wijken.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden, maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties, ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19.
12: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50. Voordeeluitjes.nl.
13: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
14: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...

Handige Harry en heel goed in handenarbeid op school. Hè? Bob Marley met de Wailers en Could You Be Loved. Hij verzit er midden in de 80s. En Oet eigen provincie is dit de classic van de Vrijbuiters. En Veurelsman Be Alleen.

Oh jongens, we zitten de hele week al heerlijk in het plusje van de jaren 80. Dit is L1 met Mel en Kim. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Ga je bouwen?

0: zeker met Bouwgarant. Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
1: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. De powerbank die gisteren is ontploft tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao zou van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Dat melden verschillende media. Door het incident ontstond brand en moest het KLM-toestel omkeren en landen op Schiphol. Het is verboden aan boord van vliegtuigen powerbanks te gebruiken. KLM wil niet bevestigen dat het ontplofte apparaat van Eurlings was. De 49-jarige man uit Roermond die in juni is opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar drugshandel blijft voorlopig vastzitten. Een 45-jarige medeverdachte is door Spanje gisteren overgeleverd aan ons land. Ook de 22-jarige zoon van deze man zit nog vast. De politie denkt dat de drie mannen zich schuldig hebben gemaakt aan handel in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. De politie legde eind juli in Spanje en Nederland beslag op 5 voertuigen en 4 panden met een totale waarde van rond de 5 miljoen euro. In Roermond, Den Haag, België en Spanje werden panden doorzocht. Daarbij werd contant geld en 1,5 kilo goud in beslag genomen. Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Brunssum is vanmiddag brand uitgebroken. In een stapel groen afval is een broeibrand ontstaan. Dat is een brand die weinig rook met zich meebrengt, maar die wel veel water vergt om te blussen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Limburg kunnen de bluswerkzaamheden nog uren duren. Ruben van Bommel debuteert in de selectie van het Nederlands elftal. De 22-jarige linksbuiten uit Meersen is niet de enige Limburger in de groep van bondscoach Xavier Hernandez. Ook doelman Mark Vlekken uit Bocholt meldt zich maandag in Zeist. Dan verzamelen de spelers zich voor een interlandperiode die tot en met 4 oktober duurt, met 4 wedstrijden tegen Duitsland, 2 tegen Servië en 1 tegen Griekenland in de Nations League. Het weer. Vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en op een bui na droog. Het wordt vandaag 20 graden.

Park in Hithoppen. Dit is L1. Welkom in de 80s. Uit de tijd dat Dino Walkman meer penlight-batterijen zoopt dan ik in het weekend. En dat kost er wel wat van, hoor. Het souvenirtje heb ik metgenomen uit de jaren 80. Het is L1 met Rod Stewart.

de zaken. Vrijdagmiddag met deze banger van Enya. Het is de ethisch week L1. En check even onze site, l1nieuws.nl. Want daar staat het verhaal van Jacob Kuipers, die als reserve Jack Sparrow-piraat al vele jaren de wereldzee overgaat. L1nieuws.nl of in Dinebox Dash via de L1 Nieuws app.

0: Quincy, Benny Nijman en...
1: Waarom fluister ik je naam nog?
2: Ethisch zijn terug.
3: Ethisch week.
0: Oei, dat kostte veel energie. Het is L1 vrijdagmiddag met deze classic van Eddie Grant, Give Me Hope. Well,

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
2: Ik ben flexibel.
1: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
2: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
1: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: In september 2026 begint een nieuw hoofdstuk bij het Groninger Museum. Met maar liefst 4 nieuwe tentoonstellingen. Groninger Museum is het grootste museum in het noorden van Nederland voor kunst en design.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hey Raymond!
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Hey Raymond!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De powerbank die gisteren is ontploft in een KLM-toestel zou afkomstig zijn van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings. Dat melden verschillende media. De 49-jarige man uit Roermond die in juni is opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar drugshandel blijft voorlopig vastzitten. Samen met 2 andere mannen wordt hij verdacht miljoenen te hebben verdiend aan drugshandel en het witwassen van crimineel geld. En 2 Limburgse voetballers zijn geselecteerd voor Oranje. Het gaat om Ruben van Bommel uit Meersen en keeper Mark Vlekken uit Bocholt.
12: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
13: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de 3e keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit.
14: Café September.
15: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budgetplant in Venlo. Durf jij het al aan?
16: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
17: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.

0: Het wordt de allerlaatste nummer 1 hit uit de jaren 70. En meteen de deur geopend als nummer 1 hit uit de jaren 80. Rupert Holmes en Escape.
1: 80's Week.
2: Ook deze hit komt uit die 80's.
0: Wat fantastisch, dit is Bepi Kraft. En Mine Vogel is gevraagd.

0: Shalomar, I can make you feel good. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws en een rammel 80's hits. Ja, die slinger voor gewoon even in de mix.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Hey Remon!
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Hey Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. Gouverneur Emiel Roemer stelt dat het ministerie van Asiel en Migratie in sommige gevallen te kort door de bocht gaat met gemeenten ter verantwoording te roepen over hun asielbeleid. Dat zegt hij in het L1-programma De Week Wel, dat vanaf 4:50 te zien is. Roemer reageert hiermee op de tik op de vingers van het ministerie aan het adres van de gemeente Voerendaal, Brunsum en Bergen.
12: Bij Bergen stond ik wel aan de zijde van de burgemeester. Want naast het feit dat hij Oekraïne had opgevangen, heeft hij ook al 3 keer een locatie aangeboden die of door het COA of door de provincie is afgewezen.
13: Ja.
12: En dan een brief krijgen van die doet niks. Dan denk ik van nou, ministerie, dit had u even beter moeten voorbereiden.
13: Ja.
11: De powerbank die gisteren is ontploft tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao zou van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn. Dat melden verschillende media. Door het incident ontstond brand en moest het KLM-toestel omkeren en landen op Schiphol. Het is verboden aan boord van vliegtuigen powerbanks te gebruiken. KLM wil niet bevestigen dat het ontplofte apparaat van Eurlings was. De 49-jarige man uit Roermond die in juni is opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar drugshandel blijft voorlopig vastzitten. Een 45-jarige medeverdachte is door Spanje gisteren overgeleverd aan Nederland. Ook de 22-jarige zoon van deze man zit nog vast in deze zaak. De politie denkt dat de 3 mannen miljoenen hebben verdiend aan handel in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Brunsum is vanmiddag brand uitgebroken. In een stapel groen afval is een broeibrand ontstaan. Dat is een brand die weinig rook met zich meebrengt, maar die wel veel water vergt om te blussen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Limburg kunnen de bluswerkzaamheden nog uren duren. Het weer. Vandaag wisselend bewolkt met opklaringen en op een bui na droog. Het wordt vandaag 20 graden.

0: voor het horen nog eens een keer. Play, rec, pauze. Ja, af, hè. De 80's mix. Wil ze hem opnemen, dan moet ze heel snel zijn. Want Hubert Soenke is aan de lijn. Welke pleertjes hebben we vandaag in de mix, jong?
1: Vandaag in de slingermix Madonna met Like a Virgin. Duran Duran, The Reflex. U2, Where the Streets Have No Name. De Christopher Yazoo, Don't Go. En Sacker Stuyton voor de 80's week. Dash Mode, Just Can't Get Enough, de live versie.

0: Thank you very much indeed. Good night, everybody.
1: Lekker, alle ethische in de mix. Hubert Schoenke en de Slingermix. Komende zondag natuurlijk weer bij Ruben op de radio. Zo, ik ga dus even de boot op. Even weekend vieren.
2: Smoke weed every day.
3: This generation. Rules the nation. With Russian.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Gouverneur Emiel Roemer vindt dat het ministerie van Asiel in sommige gevallen te kort door de bocht gaat met gemeenten ter verantwoording te roepen over hun asielbeleid. Dat zegt hij in het L1-programma De Week Wel, dat vanaf 4:50 te zien is. De powerbank die gisteren is ontploft in een KLM-toestel zou afkomstig zijn van de Limburgse oud-KLM-directeur Camiel Eurlings. Dat melden verschillende media. En twee Limburgse voetballers zijn geselecteerd voor Oranje. Het gaat om Ruben van Bommel uit Meersen en keeper Mark Vlekken uit Bocholt.
7: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19.
9: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
12: Het gevoel,
13: de muziek
12: en fragmenten. fragmenten uit de

0: Lionel Richie geeft je helemaal niks om de zwaartekracht. Dancing on the ceiling. Ja, even kreeg net trouwens nog een mooi compliment, vind ik, van Peter. Ben de vrienden van LN Radio. Ik mocht toch even op deze vrijdagmiddag een compliment maken. Wat is het toch een heerlijke week geweest qua muziek. Jammer dat het vlot weer voorbij is. Joren 80 moeger, veel vaker doen. Ja, dat is wel een beetje het geval. Het lepje een beetje op zijn eentje. Deze vrijdagmiddag zit toch te boeken als het staartje van de ethisch week op LN Radio.
1: Oh. LN vandaag.
0: Tegelijkertijd gaan we toch wel even dankbaar gebruik van maken. Met onder andere Cameo, Hans de Boy, Jimmy Cliff, de Police komen hier allemaal nog voorbij. Richting het weekend. Maar trouwens ook richting het weekend. Nogal een uitzonderlijk verhaal. Een duo dat nogal een uitdaging is aangegangen. Drijdaag zonder geld, eten of telefoon op straat doorbringen in een vriendenstad notabene. Het is allemaal niet heel comfortabel natuurlijk, maar dat is dus precies wat Finn Brouwers en Tom Kors uit de westelijke mensenschap de afgelopen dagen hebben gedaan.
2: Wij werken natuurlijk met dakloze mensen en op deze manier proberen we toch wat dichterbij te komen. Waar loop je tegenaan? Waar zit het ongemak? Waar zit de onzekerheid? Om zo een beetje meer te leren over hoe zij zich voelen en dat ook mee te kunnen nemen in ons eigen werk.
0: De drie dagen zitten er ondertussen op voor dat duo. Ja, straks zien we dan van de mannen zelf wie het was wat ze het meest zal bijblieven. En behalve dan alle Joren 80 platen duiken we straks ook even binnen even terug naar de actualiteiten van toen. Aan het afgelopen week al over de opkomst van de punkscene, Bisschop Gijze, geheime NAVO-commandocentrum in de Maastrichtse Kannerberg. Vandaag zit deze centraal, heroïne in Heerlen in de jaren 80.
3: Hier houden veel van de ruim 1000 verslaafden zich op met alle ellende van dien.
4: Ze zagen hier meisjes van 14 jaar, dat waren destijds hele jonge kinderen nog, 14 jaar ouder beslist niet, die de eerste aanzet gaven tot de prostitutie hier in de buurt.
0: Schrijnende toestanden destijds. Ja, het was alles behalve allemaal roze geur en maneschijn in de jaren 80 uur. Ja, logisch dat niet iets maken door de muziek. Al is de muziek natuurlijk wel ook geweldig.

zeg het plastic emmertje, mevrouw. Ik woon al jaren met anticonceptie langs de deur. Maar wie werkt dat dan? Ja, kijk, zet ze er, man. Van mij is het nogal een kleine, hoor. En verdunt het altijd storm. Bent hij nu zijn hart dan aan? Ik, Herman, pak het emmertje en geef het er bovenop. En wanneer we dan aan de gang zijn en ik zie dat hij met de ogen begint te rollen, schub je het emmer onder.

0: je wil dat sommige mensen in de provincie toch een beetje moeten gaan afkicken naar deze ethisch week. Ethisch week. Vandaag Rob Stuurdoort. Top weg in dikke vette caps lock letters. Ja, zekerste weten Rob. Bijvoorbeeld jij net van Cameo. Word up, hoe het joh?
1: 1986.
0: Hele tijd geleden alweer. Zometeen trouwens in de razendsnelle spreekbeurt. Zoomen we eens even in op die jaren 80. In eigen provincie, welke muziek kwam er toen naar buiten? Hier is de hand, boy, voor het meisje dat de trein was.

0: De gedachte die ik toch altijd moeilijk kan onderdrukken bij deze plaat. Hartstikke leuke nummer voor iedereen, behalve de dames die daadwerkelijk Annabelle heten. Want die zullen waarschijnlijk de afgelopen 3 minuten... Met de handen op de oren onder de bank of toffel zien gekropen. Want die kunnen het niet meer huren. Daar weet je nog, ja, werkelijk mee geconfronteerd dingen. Hè. Wat betreft je muziek, ja, heel week al aandacht natuurlijk voor de jaren 80. Er is van alles voorbij gekomen. Internationaal, nationaal. Maar wie zult het nou eigenlijk met de muziek in Overijsselse provincie? De antwoorden krijgt u in
1: razendsnelle spreekbeurt.
2: De Limburgse muziek in de jaren 80 vormde een cruciaal kantelpunt in de provinciale popgeschiedenis. Het decennium markeerde de overgang van traditionele slagers, Engelstalige pop en de troubadourstraditie naar de geboorte van de moderne Limburgse pop en dialectpop. Verschillende Limburgse artiesten domineerden in deze periode de nationale hitlijsten. Bijvoorbeeld Benny Nijman, de zanger uit Maastricht, kende in de jaren 80 zijn

tot halverwege de jaren 80 werd er in het dialect vooral carnavalsmuziek of traditionele troubadoursmuziek gemaakt. Aan het einde van het decennium veranderde dit compleet met Roanheze en de Janse Baggerband. De Janse Baggerband uit Susteren werden in 1979 opgericht en in 1983 scoorden ze een hit met... Roanheze werd opgericht in 1985 en ze braken eind jaren 80 lokaal en later nationaal door.

0: Misschien herken je het wel als dat iemand zo'n beetje in je comfortzone komt. Te dicht bij je aura, zeggen sommige mensen wel eens. Don't stand so close to me, de police hier richting 4:30. Natuurlijk zometeen het laatste Limburgse nieuws. Het gaat onder meer over een relletje tussen de gemeente en een lid van de familie Rieu.
1: Ja, het was verschrikkelijk.
0: Of dat het een André is of iemand anders, gooi je zometeen.
2: Appen met de jokes, download de L1-app.
3: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
4: Stiel heggenschaar? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werkenbijvivantes.nl.
5: Steen, evenoud, sterk.

0: Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Het laatste Limburgse nieuws, dat hoor je hier van Paul Versteken.
8: De Ruben. Gouverneur Emiel Roemer stelt dat het ministerie van Asiel en Migratie in sommige gevallen te kort door de bocht gaat met gemeenten ter verantwoording te roepen over het asielbeleid. Dat zegt hij in het L1-programma De Week Wel, dat vanaf 4:50 te zien is. Roemer reageert hiermee op de tik op de vingers van het ministerie aan het adres van de gemeente Voerendaal, Brunssum en Bergen.
9: In dit geval bij Bergen stond ik wel aan de zijde van de burgemeester. Want naast het feit dat hij Oekraïners had opgevangen, heeft hij ook al 3 keer een locatie aangeboden die of door het COA of door de provincie is afgewezen.
7: Ja.
9: En dan een brief krijgen van die doet niks. Dan denk ik van nou, ministerie, dit had u even beter moeten voorbereiden.
7: Ja.
8: De powerbank die gisteren is ontploft tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao zou van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Dat melden verschillende media. Door het incident ontstond brand en moest het KLM-toestel omkeren en landen op Schiphol. Het is verboden aan boord van vliegtuigen powerbanks te gebruiken. KLM wil niet bevestigen dat het ontplofte apparaat van Camille Eurlings was. De 49-jarige man uit Roermond die in juni is opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar drugshandel blijft voorlopig vastzitten. Een 45-jarige medeverdachte is door Spanje gisteren overgeleverd aan Nederland. Ook de 22-jarige zoon van deze man zit nog vast in de zaak. De politie denkt dat de 3 mannen miljoenen hebben verdiend aan handel in verdovende middelen en het witwassen van crimineel geld. De Welstands- en Monumentencommissie in Maastricht vindt opnieuw dat Pierre Rieu zijn Hotel d'Erlon met kerst soberder moet versieren. Vorig jaar werd de hoteldirecteur en zoon van orkestleider André Rieu ook teruggefloten nadat hij zijn hotel had gedecoreerd als 1 groot levensgroot kerstcadeau. Tegen streekomroep 1Z verklaart Pierre er goed klaar mee te zijn.
10: Dus of ik ga het aanvechten of gewoon ophangen en dan maar zien wat er gebeurt. Ik weet het niet, maar misschien wel het laatste.
8: Dan het weer. Nu is het overwegend licht bewolkt en is er nog zon. Vanavond en vannacht wolkenvelden afgewisseld door een heldere sterrenhemel. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden.
7: Paul, dankjewel. Ja, toch een beetje slecht nieuws. Zit er een beetje dubbel in. Want een heel mooi grensgevalletje hier zometeen. Met 3 kandidaten uit natuurlijk de ethisch. Het is tegelijkertijd ook het laatste ethisch grensgevalletje.

0: begint zelfs een beetje te blozen door alle complimenten in de app. Want net hebben we nog de Police natuurlijk, voor 4:30. En Karen stuurt mijn jeugdidolen de Police. En dan met de cassetterecorders opnemen van de radio. En quote wanneer er gepraat wordt en op de radio. Want ja, dat zult dan natuurlijk weer over het nummer hier. En kreeg je trouwens ook binnen. Ja, Kelly is ook zo'n fantastisch titeloos nummer. 100% mij eens, Peter. Ondertussen, ja, we blijven bij die ethisch, hoor. Die belofte die durf ik wel te doen. Maar is het tegelijkertijd al wel tijd voor het meest democratisch verantwoorde rubriekje? Ja, van heel Limburg, denk ik toch wel.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Dat is wederom de kwestie. En het leste grensgevalletje in ethisch sferen, durf ik van te zeggen. We hebben een sterke opstelling vandaag, Jur. Met welke plaat wil je het weekend tegemoet? Dat is de kwestie.
1: Het grensgevalletje.

0: Wat is jouw grensgevalletje?
1: Ja, dat kan nog wel eens een dilemma opleveren, denk ik. Kodo van Das Deutsch, Österreichisch Feingefühl. Belgisch Portugese zangeres Leo, Amoureux, Solitaire. Of begon dus vierste wie de bierste met de Janssen Baggenband. Pak zich maar aan het buffet vast. Want dat spieën, dat komt straks pas. En dat is ik trouwens niet touwt te winnen. Dan drink je even de cola tussendoor. Doet wonderen.

0: Lekker zeg. Het feminisme werd weer even aangezwengeld hier. Aretha Franklin samen met de Eurythmics Sisters are doing it for themselves. Hier net bij Ellen Vandaag, waar het nu even over een heel ander genre gaat. Staat wat te gebeuren, namelijk bij het Bonnefante Museum morgen. Of beter gezegd eigenlijk op het Bonnefante Museum. Tientallen koperblazers die treden namelijk op de toren van het museum. Geen jaren 80 platen die er dan voorbij komen. Nee, heel wat anders. Het is allemaal onderdeel van het kunstfestival, kunst- en muziekfestival Musica Sacra. Het muziekstuk Passing Remark, dat wordt morgenmiddag daar gespeeld. En dat is dan gecomponeerd door niet de minste, door de IJslandse Oscar-winnares. En ik heb al de hele middag op de naam zitten oefenen. Hildur Guðnadóttir.
1: Doing the world premiere of a new piece called Passing Remark, and it is written specifically for the festival. This piece is really all about passing on a note and receiving a note.
0: Sferische klanken, dat moet het dan zo'n beetje ongeveer gaan worden. Maar we zitten nog natuurlijk met een hele hoop vragen. En hopelijk dat Jacques Sanders, de leider van de koperblazers door Mergen, die door Mergen optreden in de Tour, door antwoord op heet. Jacques, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zien we trouwens constant even tussendoor, dat heb ik ook wel laten vragen, zien we constant oud weerbericht aan het checken? Want ik denk was dat het flink weitje of hengeltje of zoiets dergelijks. Ja, dan stoor je daar ook maar een beetje kooi te leien met instrumenten in de hand. Hè?
2: Ja, die kou, dat zou dan niet zo erg zien, maar als het hard waait, dan waait dan waaien de noorden als het ware weg, de toeren, de klanken.
0: Oh.
2: En op het Holland Festival hebben ze het in het Westerpark goed gevoerd in juni. En het waren studenten van het conservatorium van Amsterdam en Rotterdam, Den Haag. En nou is het dan bij Musica Sacra, is het eigenlijk ook een zuidelijke première, een Limburgse première als het ware. Met studenten van, voornamelijk met studenten van het conservatorium Maastricht, maar ook professionele zelfstandige muzikanten zitten erbij. En ja, die staan allemaal op het balkon van het Bonnefante Museum, boven op dat hoge balkon. En zoals de componisten al zei, het is sferische muziek, het is noten aan elkaar doorgeven. In een soort toonreekse wat ze aan heeft gegeven. Dus in feite is er geen partituur van notenbeeld. En er hoeft er ook geen dirigent te zien. Maar ik moet het zelf coachen. 'S morgens hebben we een repetitie van 2 uur... waarbij de deelnemende muzici dan eigenlijk weer gecoacht hoe ze die reeksen zouden moeten spelen. En het is ook wel een klein beetje toevalsmuziek, want de liggingen van de noten die ze moeten spelen, mogen ze zelf kiezen. Dus het is heel sferisch wat er gebeurt.
0: Ja, dit is niet de mainstream wie dat we normaal gesproken concerten, optredens, orkesten, fanfares aanhuren, kan ik me voorstellen. Ik zou zelf wel te denken, de IJslandse componiste is ook bekend door haar werk voor onder andere films wie The Joker. Moeten we het een beetje in dat hokje plaatsen dan, dat het ook een soort bombastisch sfeergeluid teweeg kan brengen?
2: Het is wel bombastisch en indrukwekkend. Maar de composities die ze heeft geschreven voor de films, ook wie de serie Chernobyl, die waren wel vaak toch wel genoteerd, denk ik. En dit is niet genoteerd in noten, maar dit is eigenlijk gewoon genoteerd in cijfers. En elke muzikant is een cijfer. Bijvoorbeeld als de nummer 1 is, dan is een klinkende E. En die moesten dan spelen op het moment dat cijfer in de reeks voorkomt. En dat is voor de muzikanten, denk ik. Ja, ze zullen in eerste instantie denken, het is niet uitdagend omdat ik geen muziek speel. Maar het is juist wel heel erg uitdagend omdat ze nou heel goed naar elkaar moeten luisteren en heel geconcentreerd moeten zien van wanneer moet ik mijn noot spelen en hoe lang moet ik die noot spelen.
0: Want eigenlijk soort van ze zien samen het instrument, begrijp je dan of zo?
2: Ja, kijk, in feite, ze zien zelf de noot. En de opeenvolging van de reeksen met, ja, en ook, ze zien ook samenklanken op bepaalde momenten. En dat geeft dan heel toevallige samenklanken die wel heel indrukwekkend kunnen zien. En het publiek, ik hoop dat het publiek het onder kan huren. Ik weet niet hoe hoog de afstand is van het balkon van het Bonnefante Museum. naar beneden. Maar ik heb wel een vermoeden dat beneden en ook misschien wel op afstand erg indrukwekkend gaat klinken.
0: Ja, dat kan ik me in ieder geval eens bevoorstellen. Dat is allesbehalve doorsnee dat ik het zo van een geur. Nou, dan zie je zelf als docent aan het conservatorium en dus ook betrokken bij Musica Sacra. We huren geregeld over de terugloop bij orkesten, fanfares, überhaupt het bespeuren van een instrument. Zie je dat ook zo?
2: Er spelen ook een paar amateurmuzikanten mee van en Wolder. De muziekvereniging uit Wolder zijn ook een paar amateurmuziekverenigingen die meedoen. Maar in de traditionele harmonie- en vervarenmuziek, zoals ze dit nog niet. Ja, ik heb het zelfs in de symfonische muziek nog nooit. Ik heb toch al wat in mijn leven toch al wat op het Holland Festival ook gespeeld. Maar in deze vorm.
0: Maar ik bedoel al meer een beetje het animo voor dergelijke composities, voorstellingen. En dus ook wie je net misschien in de opleiding bij jeugd terugziet.
2: Ja, het animo. Ik ben heel benieuwd naar het enthousiasme van de deelnemende muzici. Hoe ze erop reageren. Zoals ik het op YouTube heb kunnen zien, waren de muzici van het Holland Festival heel erg enthousiast. Omdat het ook een bepaalde, een concentrerende sfeerbeleving is. En het is ook boete, het speelt in de open lucht. Het is toch altijd anders. En op zijn hoog balkon en in een cirkel. Kijk, het is niet traditioneel wie ze in een symfonieorkest of in een harmonie of fanfare zit. In een orkest, het is nu ruimtelijk, laat ik het zo zeggen.
0: Het belooft natuurlijk in ieder geval. Heb ik het goed merken middag om, want het werd twee keer opgevuurd, geloof ik, twee uur en vier uur?
2: Ja, dat klopt.
0: Oké,
2: okay.
0: Nou dan, en het is gewoon gratis toegankelijk, geloof ik. Hè?
2: Ja, mensen kunnen gewoon naar het museum toe, in de buurt of zo. Dat kunnen ze toch wel waarnemen. Ik denk dat het heel bijzonder gaat worden.
0: Dat denk ik ook inderdaad. Heel veel succes. Hopelijk weet je het niet hard. Hebben jullie het enigszins nog een beetje comfortabel warm. En veel plezier vooral, Jacques.
2: Ja, dank je voor het interview.
0: Merci en dank voor de antwoorden. Fijne avond alvast.
2: Dank je wel.
0: Hoi.

0: is jouw grensgevalletje?
1: Ja, dan heb ik natuurlijk nog niks losgemaakt of prijsgegeven, beter gezegd, wat betreft de voorkeur. Maar dat was toch absoluut wel een beetje een chauvinistische insteek, laat ik het zo zeggen. Bijvoorbeeld vanuit Kim.
2: Ha, Ruben. Ik ben heel hel aan Janssen Bakke toe, dus doet mij TMR. Hey, goeie uitzending. Doei, doei.
1: Even rectificeren, dit was Ria. Dank voor de stem, Maria. Dit was trouwens Kim.
3: Dat is geen moeilijke keuze. Dat wordt natuurlijk voor het weekend Feest van de Beesten van Janssen Bakke. Fijn weekend.
1: Voor Dingo en voor alle andere stemmers. Want er was er geen ene die voor de Duitse kandidatuur of de Belgische zangeres ging. En alle mollen, hij zoiets. Doe maar, vierste weer de bierste.

0: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
1: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
2: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Hoppenbrouwers. Thuis in techniek voor heel Limburg.
5: Steen. Evenhout. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Gouverneur Emiel Roemer vindt dat het ministerie van Asiel en Migratie in sommige gevallen te kort door de bocht gaat met gemeenten ter verantwoording te roepen over hun asielbeleid. Dat zegt hij in het L1-programma De Week Wel. De powerbank die gisteren is ontploft in een KLM-toestel zou afkomstig zijn van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings. Dat melden verschillende media. En de welstandscommissie in Maastricht vindt opnieuw dat Pierre Rieu zijn Hotel d'Erlon met kerst soberder moet versieren. Vorig jaar werd de hoteldirecteur en zoon van orkestleider André Rieu ook teruggefloten nadat hij zijn hotel had versierd als een levensgroot kerstcadeau.
15: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
16: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een satisfier en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19.
10: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loods. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loods Power in Wurselen.
17: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
18: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeeluitjes.nl.
19: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Word ik vrolijk van.
20: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van voordeeluitjes.nl.
21: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
22: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
23: Stiel kettingzaag? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
24: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de 80's. Deze hele week, 80's Week.
25: Want ik zeg nou, Marij, wie hebt die tijd eigenlijk leren kennen? Daar zitten die kwaas langs de Maas en wandelen. Ik fluit op de noord, maar Thij was sneller.

0: De Jewel Eye to Eye van Propaganda. Natuurlijk hier net bij Ellen vandaag. Heerlijke herinneringen die leven op door die ethisch platen. Maar, ja, moet je toch ook wel even de andere kant belichten. Absoluut niet alleen maar roze geuren maneschijn in de jaren 80. Op dit moment nemen we je weer even mee naar wat spreekwoordelijke hete hanghuizers uit die tijd.
1: Kom maar achter me aan.
2: Dit is L.E. de Polygonese.
0: Al de hele week in de Polygonese, dossiers die speelden in de jaren 80. Denk bijvoorbeeld aan Bisschop Gijze, het geheime NAVO-commandocentrum in de Kannerberg in Maastricht. Vandaag gaat het over de drugsproblematiek in met name Heerlen in die tijd. De jaren 80 werd Heerlen namelijk geconfronteerd met een sterk groeiende heroïneproblematiek. Vooral rond het station en in het centrum ontstond een zichtbare drugscene.
3: Het station van Heerlen en de Sarolea-straat, de drukste winkelstraat. Hier houden veel van de ruim 1000 verslaafden zich op met alle ellende van dien.
4: We zagen hier meisjes van 14 jaar, dat waren destijds hele jonge kinderen nog, 14 jaar ouder beslist niet, die de eerste aanzet gaven tot de prostitutie hier in de buurt. In het begin, toen die meisjes hier liepen, zaten ze nog goed in het vlees, als ik het zo mag noemen. Maar na 3 maanden waren het skeletten. En dan lopen ze dan nog in hun hotpantjes en in korte broekjes met die staakjes van beentjes. Het was gewoon triest. Ik heb hier een meisje zien rondlopen. Ik zei tegen mijn vrouw, kom eens kijken. Hoe ver denk je dat ze is? Nou, 7 maanden. 7 maanden zwanger. En werd meegenomen, hoor.
3: De criminaliteit steeg in de afgelopen 2 jaar met niet minder dan 40%.
5: Het was eigenlijk veel nieuwsgierigheid. Het werd me eens een keer aangeboden en ik wist überhaupt niet wat het was eigenlijk. Maar het gaf me zo'n kick en zo'n rush, dat vergeet je nooit meer in je leven. Dus het is heel langzaam erin geslopen eigenlijk. En toen kwam er een vriend op een gegeven moment, die verkocht zelf heroïne. En toen ben ik verslaafd geraakt. Nou, de eerste keer was ik niet verslaafd, was gewoon nieuwsgierigheid. En heb je ook geen afkikverschijnselen. De tweede keer wel. Toen heb ik een paar dagen achter elkaar gebruikt, ook gekregen. En toen werd ik wel verslaafd. En toen werd ik ziek, ja.
3: Vorig jaar kwamen in Heerlen met zijn 93.000 inwoners bovendien 13 verslaafden door een overdosis te overlijden. Gemeten naar het aantal inwoners is dat zelfs meer dan in Amsterdam.
0: Schrijnende toestanden destijds. En het duurde nog een hele tijd voordat het op werd gelost. Die heroïneproblematiek in Heerlen stopte niet van de een op de andere dag. Werd vanaf 2001 definitief teruggedrongen. Het gebeurde dan door operatie Hartslag. Samenwerking tussen gemeente, politie, justitie en de verslavingszorg.

0: ondertussen helaas niet meer op podia. Maar destijds nog wel, sterker nog, toen moest het hele succes nog beginnen in de jaren 80 voor De Dijk Nergens Goed Voor.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Ik hoor het hier nu even over een hele andere boeg. Het gaat er nu over een duo. Een duo dat 3 dagen dakloosheid achter de rug heeft. Tom Kors, Finn Brouwers, verbleven in een onbekende stad zonder geld, telefoon of eten en drinken. Ja, de bedoeling daarvan, zelf begrijpen en voelen wat daklozen doormaken en op die manier dan ook geld ophalen voor ondersteuning van daklozen. Het is niet helemaal toevallig dat zij dat doen, want ze werken zelf als zogeheten veldwerker in de westelijke mijnstreek. Finn Brouwers hebben we nu aan de lijn. Finn, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
0: Onderweg vanuit de stad waar jullie de afgelopen dagen hebben doorgebracht, hè? Wat was dat precies?
2: We zijn geweest in Milaan.
0: Oké, kijk eens. Dus jullie dachten, nou, we gaan niet net de grens over naar Aken of zo, maar pak het helemaal flink aan.
2: Nou ja, dus sterker nog, ik en Tom wisten eigenlijk helemaal niet waar we naartoe gingen. Dat was voor ons echt de bedoeling, dat we dus niet wisten waar we naartoe gaan, de taal niet spreken, de weg niet kennen, zodat we ook geen voorbereiding hadden.
0: Yeah.
2: Ja, en echt tegenaan konden lopen hoe het is om dakloos te zijn in een stad waar je gewoon de weg naar hulp ook niet kan vinden.
0: Ja, nou ja, wat dat betreft de vraag die je zelf al even noemt, barst los, hoe was het?
2: Ja, het was behoorlijk pittig. Ik denk dat zowel ik als Tom dat wij best wel onderschat hadden. En ja, we zijn er best van geschrokken hoe zwaar het ons bevallen is. En dat was dan maar 3 dagen.
0: Hoe moeten we ons dat voorstellen? Welke dingen bevielen jullie dan zwaar? Het slapen op straat, kan ik me al voorstellen.
2: Ja, het slapen op straat is natuurlijk best wel een dingetje. We hadden dus die shelterbag bij ons. Dat is de stichting waar we het geld voor hebben opgehaald. Shelter Suit Foundation.
0: Het is een soort, slaapzak voor buiten, kan ik het zo noemen?
2: Het is inderdaad een soort van slaapzak voor buiten. Er zit ook een matje in verwerkt. Hij is waterdicht, winddicht. En die kan je heel makkelijk op.

0: Want hadden we eigenlijk een plek uitgevoerd waar we zouden gaan slapen. En toen kwamen we aan de avond aan. Ja, toen zat de beveiliging en kwamen we niet binnen. En dan is het natuurlijk donker. Het begint koud te worden. Je kent de weg totaal niet. En dan moet je dan nog een nieuwe slaapplek gaan zoeken.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk hebben we dan ergens op een terrasje buiten gelegen. Ja, waar constant de dakloze mensen langs je lopen. Andere mensen langs lopen. Het verkeer rijdt langs. Dus ja, echt op je gemak ben je natuurlijk niet.
1: Nee, want is dat veilig? Hebben jullie bijvoorbeeld ook toch een bepaald risico gelopen of zo?
0: Nou ja, ja, veilig kan je natuurlijk nooit noemen. Je weet nooit wat er gebeurt op de avond. Nu moeten we zeggen dat we eigenlijk allebei zonder hele heftige incidenten eruit gekomen zijn. Maar ja, dat weet je natuurlijk van tevoren niet. En die onzekerheid is natuurlijk een hele grote rol waarom het ook zo spannend en lastig is om buiten te slapen.
1: Ja. En als je zegt zonder hele heftige incidenten, impliciet hoor ik dan wel, ja, er zijn wel wat incidenten geweest.
0: Nou ja, het is vooral zo, zeg maar, je hebt wel zo'n lichte pitten en dat er opeens iemand naast je staat, een dakloze man. En ja, dan weet je natuurlijk niet wat de intent zijn, wat de bedoeling is. Je schrikt er zelf natuurlijk een beetje van. Dus dat kan wel akelig zijn, ja.
1: Ja, ja, wat heeft je ook het meeste verrast? Waren er bijvoorbeeld ook toch enigszins positieve punten te ontdekken? Hoe dat ze misschien onderling, dat er toch steun is of zo?
0: Ja, ja, de positieve dingen zijn denk ik, je moet natuurlijk wel ook geen geld bij ons. Dus je moet echt gaan bedelen op straat om je eten en drinken te kunnen krijgen. En daarin ontstaan soms ook wel hele mooie gesprekken van heel lieve mensen die dan toch even bij je komen zitten, je heel serieus nemen, aandacht voor je hebben, een goed woordje voor je hebben, wat geld achterlaten. En dat zijn momenten die op dat moment gewoon super waardevol zijn, die je ook echt een beetje door de dag heen trekken. Want je voelt je ook voelen.
1: Ja, sorry. Zeg maar.
0: Oh nee, ja, je zit natuurlijk door de dag heen, je voelt echt wel een grote afstand. Je zit natuurlijk op straat te bedelen, mensen kijken je of niet aan of kijken een beetje schuin naar je. Er zit natuurlijk best wel een gevoel van schaamte bij als je op straat zit en je wil graag, ja, je bent dan voor geld aan het vragen.
1: Ja, want dus wat veel mensen zich wel eens afvragen, hoeveel, ja, dat is lastig om daar gemiddeld op te plakken natuurlijk, maar wat krijg je na een dag bedelen, wat heb je dan bij elkaar qua bedrag?
0: Ik denk dat ik ongeveer op de...
1: Oh, was dit Finn? Ja, ze zijn natuurlijk onderweg vanuit Italië. Finn, ben je er nog? Volgens mij hebben we even een kabelbreukje vanuit Italië. Ik ga eens even ophangen en probeer ik hem nog een keer te bellen. Want het kan natuurlijk net zijn dat ze net even overspringen qua zendmast. Dat ze net een landgrens passeren. Vertelde net buiten de uitzending om dat ze nog maar even onderweg waren. Finn, ben je er weer?
0: Ja, ik ben er weer. Ja, ik ben niet veel even weg.
1: Ja, ja. Is dat midden in je verhaal? Wat betreft ja, de omzet, om het maar even krom te zeggen, die je dan bij bedelen, ja, of met bedelen, ja, bij elkaar haalt.
0: Ja, ja, dat is voor ons inderdaad wel nog genoeg was voor eten en drinken te krijgen. Dat was ook echt de max natuurlijk. Maar veel mensen op straat die toch met een verslaving kampen, waar er ook natuurlijk geld naartoe gaat, is het natuurlijk, ja, eigenlijk onmogelijk om rond te komen. En ja, voor hen is het natuurlijk een heel stuk zwaarder.
1: Ja, ja, ja. Tot slot, is het gelukt om geld op te halen? En ik zal me ook afvragen, hoe hard is dat eigenlijk nodig in onze provincie? Ja, advocaat van Devel, zet ik ook maatschappelijke opvanghuizen en zo.
0: Ja, zeker. Ja, kijk, je hebt natuurlijk maatschappelijke opvanghuizen. De realiteit is gewoon heel vaak dat die of vol zitten, of dat er mensen zijn die gewoon niet binnen de setting van een opvang passen, of niet meer welkom zijn in een opvang omdat er iets gebeurd is. Je hebt natuurlijk mensen die bewust op straat willen slapen. En daarvoor is het product natuurlijk wel gewoon enorm nodig. We hebben zelf ervaren hoeveel het heeft gedaan om die shelterbag wel bij ons te hebben. Dus toch een match waar je blik een beetje warmte hebt. En op dit moment hebben we een bedrag opgehaald van 13.000 euro.
1: Oh, kijk eens.
0: 13.100 euro. Ah, dat, wat een heel mooi bedrag is, waar we heel mooi pakken voor kunnen maken.
1: Dan mag het even voor je klap worden. Dan,
0: bedankt. Ja.
1: Oh, dat is het, een flink bedrag dan, ja.
0: Ja, en het mooie is ook die pakken, het bedrag dat we opgehaald, die pakken hebben we ook uitgedeeld in Milaan zelf aan de opvang. En daarnaast gaan we ook in onze eigen regio in Limburg, maar ook door heel Nederland nog meer van deze pakken uitdelen. Omdat het gewoon, ja, een toenemend probleem is en het gewoon, ja, enorm belangrijk is en de kans op overleven ook veel groter maken.
1: Ja, het werk is nog niet gedaan, hoor ik dus. Eerst maar eens even lekker uitrusten in eigen bed dan de komende dagen, kan ik me voorstellen. Veel succes daarmee, het herstel zo gezegd. En dank dat we jullie even mochten bellen. Goede reis nog richting Limburg en alvast een fijn weekend ook.
0: En mag ik één ding zeggen?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja? Kijk, en doneren kan nog steeds. Hè. De actie is niet voorbij. We willen natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen. Dus wil je doneren, ga naar de Sheldsuit Foundation site. Of ga naar het Instagram-account van ons. Dat is veldwerk.046.
1: Bij deze

0: Van je boodschappen tot lekker happen. Bij Albert Heijn XL, Bakker Bart, Pufkes en Burger King.
1: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Alleen vandaag aan het einde van de werkweek met hier nu het laatste Limburgse nieuws te horen van Paul Verstegen.
12: Gouverneur Emiel Roemer stelt dat het ministerie van Asiel en Migratie in sommige gevallen te kort door de bocht gaat met gemeenten als het gaat om hun asielbeleid. Dat zegt hij in het L1-programma De Week Wel. Roemer reageert hiermee op de tik op de vingers van het ministerie aan het adres van de gemeente Voerendaal, Brunsum en Bergen.
13: In dit geval bij Bergen stond ik wel aan de zijde van de burgemeester. Want naast het feit dat hij Oekraïners had opgevangen, heeft hij ook al 3 keer een locatie aangeboden die of door het COA of door de provincie is afgewezen.
11: Ja.
13: En dan een brief krijgen van die doet niks. Dan denk ik van nou, ministerie, dit had u even beter moeten voorbereiden.
11: Ja.
12: De powerbank, die gisteren is ontploft tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao, zou van de Limburgse oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Dat meldt nu NL en andere bronnen ook. Door het incident ontstond brand en moest het KLM-toestel omkeren en landen op Schiphol. Het is verboden om aan boord van vliegtuigen powerbanks te gebruiken. KLM wil niet bevestigen dat het ontplofte apparaat van Eurlings was. Wie van 9 tot 11 oktober kiest voor de trein, omdat dan de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide is afgesloten, krijgt 50% korting. De kortingsactie is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, de NS en Arriva. Het gaat om een proef om te kijken of de trein een goed alternatief kan zijn voor automobilisten bij grote werkzaamheden. Voor de NS is dit de tweede keer. Bij de afsluiting van de Vlakentunnel in Zeeland zijn ook treinkaartjes met korting aangeboden. De Welstands- en Monumentencommissie in Maastricht vindt opnieuw dat Pierre Rieu zijn Hotel d'Erlon met kerst soberder moet versieren. Vorig jaar werd hoteldirecteur en zoon van orkestleider André Rieu ook teruggefloten nadat hij zijn hotel had gedecoreerd als een levensgroot kerstcadeau. Tegen streekomroep 1Z verklaart Pierre er goed klaar mee te zijn.
14: Dus of ik ga het aanvechten of gewoon ophangen en dan maar zien wat er gebeurt, ik weet het niet, maar misschien wel het laatste.
11: Jan-Paul, gaan we wat betreft het weer de komende dagen ook al richting kerst of blijft het nog een beetje zomers?
12: Nou, rustig aan hoor. Vannacht vooral bewolkt, maar ook periode met een heldere sterrenhemel. Morgen half tot zwaar bewolkt met opklaringen. Het blijft droog en tijdens zonnige periode wordt het morgenmiddag zo'n 22 graden.
11: Dat
12: alsjeblieft.
11: Wordt nog geen sneeuwballen gooien dan.
12: Ben je man.
11: Paul, dankjewel. Zometeen hier. De laatste keer dat we een Limburger die nogal wat furoren maakte in de jaren 80 zoeken. Met dan ook tickets voor het 11 jaar event bij de Kasteeltuinen Arsen hier zometeen in de aanbieding.

0: De Sledgehammer natuurlijk van Peter Gabriel. En ondertussen de laatste keer deze week dat we een Limburger die in de jaren 80 in de spotlight stond zoeken.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: En vandaag is dat iemand die zijn tijd al ver vooruit was in de jaren 80. Kwam uit Houtblerik. Was regelmatig te zien vanuit Hilversum.
2: Dit is een bril met ingebouwde lampjes als je een keer iets wil lezen. En je hebt je handen er toch bij nodig. Of je ligt onder de auto en je wilt heel goed bijlichten. Een notitieblokje met eigenlijk een eeuwkalender. Ik kan me voorstellen dat je een keer wat wilt weten over aardappelen of consumptie aardappelen. En er is natuurlijk geen beter persoon om het aan te vragen over persoon gesproken dan de computer. Je pakt dan de telefoon, je belt de computer en je zegt nou laat me maar eens iets weten over consumptie aardappelen.
0: Ja, en sindsdien weet iedereen alles over consumptie aardappelen. Ja, voel hem aankomende doe het simpele kwestie. Wie was dit? Welke Limburgse Willy Wortel is dus in de jaren 80 al van alles over gadgets, technische hoogstandjes te vertellen?
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Weet je de juiste naam? Dan krijg je tickets voor 11 jaar bij de Kasteeltuin Harssen.

0: prachtig plekje, denk ik wel dat het is. Tenminste, als dat je hier zo de Beach Boys erover hoort. Kokomo, dat net bij L1 Vandaag. Trouwens, in eigen provincie een prachtig plekje. Komende dagen. Ja, je maakt dus kans bij de nieuwsquiz op tickets voor het Elvia Event. Dat is een van de grootste cosplay-events in heel Europa schijnbaar. Dus je moet je voorstellen, daar lopen elfjes, kabouters, draken kun je er zien, noem het maar op. En twee bezoekers van dat event, ja, dat zijn wel veteranen, denk ik hoor. Allebei 84 jaar. En elk jaar gaan Harmina en Piet Pijpers naar dat Elvia-event. En dan bovendien maakt Harmina voor het festival in Arsen bijna ieder jaar een zelfgemaakt kostuum voor haarzelf en haar man. Inspiratie daarvoor krijgt ze van thema's van de festivals, maar bijvoorbeeld ook van foto's uit andere culturen.
1: Iedereen zegt, hoe kom je daar nou weer? En nog wel met sleep. Nou, ik heb hem gemaakt en ik heb hem aangetrokken en iedereen zei, hoi, die is goed.
2: Even zo pakken.
3: Hoe lang bent u bezig geweest met het maken van deze jurk?
4: Van die sneeuw,
1: ja. Die sneeuwkoningin, daar ben ik bijna een jaar mee bezig geweest.
3: Alle materialen die jullie dan gebruiken voor de kostuums, waar halen jullie die vandaan?
1: Daar ga ik het meeste tijd of naar een beurs of naar de markt. Dan ga ik naar de lappenmarkt en dan blijf ik net zo lang zoeken totdat ik heb wat ik wil.
5: Ik heb een jurk uit de jaren 20 aan. Waar, hoe noemden ze dat dansen ook weer?
6: Charleston.
5: De Charleston ken je daarmee dansen. Ja. Dat, kijk, dat floppert goed.
6: Ja. Dat is zijn van middeleeuws.
5: Zeg
6: maar richting Charles Dickens. Behalve die rok dan, hè?
5: Nee, juist die rok.
6: Charles Dickens, die ook.
5: Ja.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
2: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Kijk op rousseau.nl.
4: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
15: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De gemeente Bergen is ten onrechte op de vingers getikt door het ministerie van Asiel over hun asielbeleid. Volgens gouverneur Emiel Roemer zijn voorstellen van de gemeente namelijk afgewezen. Pierre Rieu ligt in de clinch met de welstandscommissie in Maastricht. Die vindt net als vorig jaar dat de zoon van de beroemde orkestleider zijn Hotel d'Erlon met kerst soberder moet versieren. En wie van 9 tot 11 oktober kiest voor de trein, omdat dan de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide is afgesloten, krijgt 50% korting. Op die manier willen Rijkswaterstaat, de NS en Arriva kijken of reizen met de trein een goed alternatief is bij grote wegwerkzaamheden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
16: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt €6 miljoen uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
10: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
17: Oh.
10: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
18: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.

0: Budgetplant in Venlo.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
0: Kast-discounter.nl. Groots in kerst, klein in prijs.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
2: Voordeellaatjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen diner, al voor €99.
3: Voordeellaatjes.nl. Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
4: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
3: Corto Clinics. Persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeellaatjes.nl.
7: Het gevoel, de muziek en fragmenten uit de...

0: Zeg eens, de Weet ik Goed Live. Vrijdagavond, 6 uur is het net geworden. Dat betekent weekend. Hoppatee, dikke party. Broek uit op je hoofd, dat soort toestanden.
1: L1 Vandaag, met Ruben Wekers.
0: Kan ooit gewoon nog even bij op deze kerstverse vrijdagavond. Hoe het vandaag bij L1 allemaal overging. Onder meer over het programma. Hoe in dat Frans Pollux en Bjorn van der Doelen in Limburg en Brabant op zoek gewoon het echte DNA van de Zuiderling. Ja, voor meneer Pollux is het toch allemaal een beetje een rare gewaarwording.
2: Moest ik voorstellen, ik heb al 34 jaar een seizoenkaart van PSV. Ja. En wie hij opkwam bij PSV, want hij was profvoetballer. Ja, ik was fan van hem. Hij leek een beetje op mij, had dezelfde oren. Hij voetbalde ook op dezelfde plaats als ik bij de amateurclub. Dus ja, als ik een PSV-shirtje kocht, dan liet ik zien een naam achterop zetten.
0: Stiekem nog een beetje idolaat van zijn medepresentator, de Bjorn van der Doelen. En ja, we zitten natuurlijk nog altijd midden in. Ja, een beetje het stertje van de jaren 80 bij LN Radio. De komende dagen tracteren we gewoon goed parel doet de jaren 80. Hè. En vanwege die week worden we ook bij verzamelaar Ivo Zende. Hier een enorme verzameling uit de ethisch.
3: Nou, ik vind het vooral leuk dat het allemaal nog werkt. We hebben hier bijvoorbeeld een Commodore PET staan. Die is dan wel uit 77. Maar dit is een van de... Ja, nou gaan we een beetje op de computernerd tour. Maar je had in 77 de gouden 3-eenheid van de eerste computers. De Apple II, de TRS-80 en de Commodore PET. En de PET was de allereerste computer met alles in één. Een beeldscherm, bandjes om op te slaan. En dit is echt een museumstuk.
0: Ja, dat was de jaren 80 vroeger toen het spel computers naar koen op roeien diesel liepen. En trouwens, ja, wat betreft dus ethisch vraagstuk, we zijn dus op zoek naar een nogal beroemdheid toch wel, Luthout Blerik komen. Als hij de juiste naam doorgeeft, dan trakteren wij u op tickets voor het event Kingdom Elfia. Dat vind je de komende dagen plaats bij de Kasteeltuin in Arsen. Dat is een van de grootste cosplay-evenementen in Europa. De Kasteeltuin in Arsen is dus 2 dagen decor voor een koninkrijk vol elfen, ridders, tovenaars, noem het maar op. En één personage dat daar ook rondloopt, ja, dat is Jacob Kuipers. En hij is internationaal bekend als Jack Sparrow. Ja, dus is een beetje de equivalent van Johnny Depp. En zelfs dezelfde Johnny Depp is ook wel onder de indruk van zijn verschijning.
4: Ja, Jack Sparrow, dat is een fictief karakter. Uit de periode van de Piraten in de Caribbean. En hij wordt gespeeld door Johnny Depp in de film. Ja, hij zei tegen mij meteen... hij kwam op me afgelopen en hij hield mijn hand vast. En hij zei, wat zie je er goed uit? You look really good.
0: Ja, ik weet niet of dat iemand nog goed aan zijn hand heeft geroken. Waarschijnlijk nooit meer gewassen sindsdien.
5: Any more questions?
1: Ethisch Week. Oh,

0: Oh, vriend, ik ben hier ondertussen van mijn stoel afgegleden en ik lig plat op de grond.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: En dan hoor ik Jackie Wilson dan helemaal verantwoordelijk voor I Get the Sweetest Feeling. Ja, richting dat weekend met zulke romantiek. Nou, dat is niet niks, durf ik wel te zeggen. Tegelijkertijd prangende zaken die onze aandacht verdienen. We zien nog altijd op zoek naar de Limburger Den. Nog alles op het televisiepaas in de jaren 80. Wie zoeken wij vandaag? Is niet alleen vanwege zijn zeer deftige baardje, maar ook wel vanwege zijn futuristische expertise.
2: Dit is een apparaatje om op afstand een afstand te meten.
3: Ik kan me voorstellen dat je een keer wat wilt weten over aardappelen of consumptie aardappelen. En er is natuurlijk geen beter persoon om het aan te vragen over persoon gesproken dan de computer. Je pakt dan de telefoon, je belt de computer en je zegt nou laat me maar eens iets weten over consumptie aardappelen.
0: En naar het schijnt sindsdien alle mysteries op het gebied van consumptie aardappelen als verdwenen. Welke Limburger zoeken we die dus nogal wat roem vergaarde in de ethisch? Weet je de juiste naam? Dan kun je dus de komende dagen jezelf helemaal onderdompelen in die magische Elvia-wereld bij de kasteeltuin Arsen.
4: Nee, dat is niet goed.
0: Oh, daar, ik ga je bed nog klopt dan. Want we kregen trouwens binnen... Oh, wacht. Oh, jongens, nou moet Devo even wachten. We kregen nog binnen Wubbo Okkels. Ja, en daar zag Beb dus van dat niet klopt.
4: Nee, dat is niet goed.
0: Nou, dit lekker hier.

0: Das Deutsch-Österreichs Feingefühl.
1: Elhin van Daag, de Nieuwsquiz.
2: Hoe dan beter het weekend starten dan met Kodo Doeze in Salze Schritt. Wim, goedenavond.
3: Hallo.
2: Kun je daar ook een beetje van genieten trouwens, de Duitse kandidatuurroute Jaren 80?
3: Jazeker,
2: dat
3: is ook goede muziek, hè.
2: Ja, dat neem ik aan. Wat komt er op jeugd meteen boven drie vast hebben door de Jaren 80 hebben?
3: Lang geleden, hè.
2: Ja, dat is een hele tijd terug inderdaad, ja. Nou, en het ergste van alles is, eerlijkheid gebied mee te zeggen, ik ken al niet over mij kallen, want ik was destijds nog niet bedacht.
3: Ja, ik was gewoon.
2: Ja, dat had ik al inderdaad, ja. Wim, we worden op zoek naar de mens. Die nog alles op de televisie kwam in de Jaren 80. Hout Blerik, niet alleen vanwege dat zeer deftige baardje. Ja, en ik zou dan al waren een fragmentje, maar eigenlijk zou je het misschien al alleen al kunnen herkennen aan dat deuntje. Word je trouwens aan de buis gekluisterd destijds wie deze mensen op de televisie hoor?
3: Ja, ik heb er wel een gave toe gezien, ja, dat klopt.
2: Ik heb het nog wel eens terugzitten. Ik toch wel knap dat sommige uitvindingen of sommige voorspellingen die later gewoon werkelijkheid worden.
3: Ja,
2: net kosten we Wubbo ook al zal afstrepen. Is volgens mij ook in een Limburger. Hoe dacht jij aan, Wim?
3: En Griet titeleer.
2: Grietje.
4: Goed! Ja. Vind ik goed. Ja, vind ik goed. Het is ook goed.
2: Ja, maar zeg, het is wel leuk, want heel veel mensen haaien het goed. Maar ik denk dat ik minstens 84 verschillende zegswijzen uitspraken heb binnengekregen. Is het Griet titulaar of Griet titulair? Dat hoor je in het midden, dat weet ik ook niet.
3: Ja, dat durf ik ook niet te zeggen.
2: Nee. Wim, ik hoop dat je nog een geetje vrijheidje de komende dagen. Want tickets voor het Elfia-event in de Kasteeltuin naar Arsen komen uren kant op. Ik vind dat een beetje in de buurt zit van Arsen?
3: Ja, dus dat is nog te doen.
2: Oh, dat is inderdaad te doen, inderdaad, ja. Door B vroeg ik dan ook, want ja, we laten het helemaal breed hangen richting het weekend. Dubbel cadeaupakket, niet alleen die tickets, maar welke plaat dat ik ook gevraagd mocht draaien. Oet de ethisch. En ja, ik kom je al vrij snel met een keuze.
3: Ja.
2: Ja, dit is het moment dat ik Geer van de Guur van, wat was dat alweer?
3: Je moest
2: me
3: alweer helpen.
2: Is het korte termijn geheugen ook niet over, geloof ik, hè?
3: Nee, dat klopt.
2: Misschien is dit een hint?
3: Ja, dat is eigenlijk helemaal perfect.
2: Ja, ik ga wel even schrik dat je bent dadelijk over James Brown of Abba zoetje beginnen. Haag je de zaak weer radicaal wat omgoezen dan?
3: Ja, deze is goed. Deze is goed, perfect.
2: Wim, de tickets komen uren kant op. Dankjewel voor het meedoen aan een heel fijn weekend.
3: Goed zo.
2: Goedjes. Hoi.

0: Lekker zeg, weekend vibes hier bij L1 Vandaag, de Dire Straits, Walk of Life. Zometeen het laatste Limburgse nieuws. Niet alleen maar positief nieuws helaas, zeker niet voor de Universiteit Maastricht. Heeft een waarschuwing gekregen van de arbeidsinspectie. Wat precies, dat hoor je dan zometeen.
1: Appen met de jokes, download de L1 app.
2: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Ja, het is zo waar mogelijk nog een best wel zomers vrijdagavondje. Tot dusver in ieder geval. Of dat de komende dagen ook zo blijft, dat hoor je van Paul Versteegen. Maar eerst het laatste Limburgse nieuws.
9: Goedenavond. De Universiteit Maastricht heeft een waarschuwing gekregen van de arbeidsinspectie. De aanpak van werkdruk en intern ongewenst gedrag schiet nog tekort, meldt Streekomroep Zuid-Limburg vandaag. De arbeidsinspectie vindt dat de universiteit de oorzaken van beide problemen onvoldoende in kaart brengt. Ook wordt niet goed genoeg onderzocht...

0: afgenomen maatregelen daadwerkelijk werken. De universiteit zegt in een reactie aan Zuid-Limburg vandaag dat er al verschillende maatregelen ter verbetering zijn genomen. De arbeidsinspectie vindt echter dat binnen de leiding grote verschillen zijn in aanpak en het oppikken van signalen. De gemeente Bergen is ten onrechte op het matje geroepen over hun asielbeleid. Dat zegt gouverneur Emiel Roemer in het L1-programma De Week wel. Roemer reageert hiermee op de tik op de vingers van het ministerie van Asiel aan het adres van de gemeenten Voerendaal, Brunssum en Bergen. De gouverneur van Limburg zegt achter Bergen te staan omdat de gemeente verschillende opvangplaatsen voor asielzoekers heeft voorgesteld, maar dat die allemaal zijn afgewezen. Wie van 9 tot 11 oktober kiest voor de trein, omdat dan de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide is afgesloten, krijgt 50% korting. Rijkswaterstaat, de NS en Arriva willen kijken of de trein een goed alternatief is voor de auto als er grote werkzaamheden aan de weg zijn. Voor de NS is deze proef de tweede keer. Bij de afsluiting van de Vlakentunnel in Zeeland zijn ook treinkaartjes met korting aangeboden. En Pierre Rieu ligt in de clinch met de welstandscommissie van de gemeente Maastricht. Die vindt de zoon van de wereldberoemde orkestleider te uitbundig als het gaat om het versieren van zijn Hotel der Lons met kerst. Vorig jaar werd Pierre ook al teruggefloten omdat hij zijn hotel had gedecoreerd als een levensgroot kerstcadeau. Tegen streekomroep 1Z verklaarde Pierre er goed klaar mee te zijn.
1: Dus of ik ga het aanvechten of gewoon ophangen en dan maar zien wat er gebeurt. Ik weet het niet, maar misschien wel het laatste.
0: Dan het weer. Vannacht bewolkt, maar ook periode om naar de sterren te kijken. Morgen half tot zwaar bewolkt en er zijn opklaringen. Het blijft droog en tijdens zonnige periode wordt het morgenmiddag zo'n 22 graden.
2: Klinkt hartstikke prima, denk ik wel. Wat betreft de ethisch platen hebben we hier zometeen... Ja, het is een beetje het strippersnummer klaarstaan. Want ja, ook uit de ethisch. Maar eerst nog Journey.

0: Zou ik zeggen, is er ergens wel een lijstje van bijgehouden hoeveel mensen hun kleren hebben uitgetrokken op deze plaat van Joe Cocker. Ja, de hele kleren, behalve het hoedje dan, hè, dat mag op blijven staan natuurlijk. Wat betreft de meest belangrijke bijzaak in het leven, die, hoe ze het wel eens noemen. De voetballerij vanavond wordt weer flink gevoetbald. Ja, niet op de Limburgse velden, want vorige week waren het allemaal thuiswedstrijden. Dus logischerwijs zijn het dit weekend allemaal uitwedstrijden. RKC tegen MBV. Sterrendragers moeten dus richting Waalwijk. Verder Jong Ajax ontvangt Roda JC en Jong Utrecht krijgt VVV Venlo op bezoek. En morgen is dan Willem II tegen Fortuna in Tilburg natuurlijk. Tegelijkertijd toch best wel positief voetbalnieuws. Ruben van Bommel mag zich komende maandag voor de eerst melden bij het Nederlands elftal. Dat blijkt allemaal uit de selectie die de nieuwe bondscoach Xavi vandaag bekend heeft gemaakt. Ook doelman Mark Vlekken is er voorbij. Dus dat telt dan weer twee Limburgers in plaats van één. En de vader van Ruben, dat is natuurlijk Mark van Bommel, maakte als bondscoach van België de selectie bekend. En reageerde tegelijkertijd op die persconferentie op de verkiezing van zijn zoon.
1: Nou, ik denk dat iedere vader trots is op zijn zoon als je voor het Nederlands elftal geselecteerd wordt. Ik heb zelf voor het Nederlands elftal gespeeld in het Nederlands, dat het hoogst haalbare, net zoals dat je rode duivel wordt. Ik ben er heel trots op dat hij bij het Nederlands elftal. Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met de kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem.
0: Hij kent op dit moment wel een vliegende start. Mark van Bommel is er dus lichtelijk ondersteboven.

0: Dat levert nogal een noemenswaardig momentje op in Weert in 2017, deze plaat.
1: L1.
0: Roger Hodgson toen in de tent van Bospop. Onder andere met deze plaat Take the Long Way Home. Maar ook Give a Little Bit, noem ze allemaal maar op. En ging lekker lang door, toegift na toegift. Maar ja, een van de artiesten die buiten op het hoofdpodium stond was daar dan een beetje de dupe van. Anouk was dat namelijk. En Anouk was not amused. Die stond met een flinke frons daar te zingen. Maar goed, de mensen die in die tent stonden daar bij Bospop en Roger Hodgson zelf volgens mij ook, die hebben genoten. Ja, wat betreft die ethisch week, ook zo'n beetje automatisch daarom de vraag, was vroeger dan ook alles beter? Ja, social media. Dat was er vroeger allemaal niet. Hè. Dat gebeurde dan nog gewoon met draaitelefoon en flessenpost eventueel. Die social media wordt ook wel steeds verder ingeperkt. De Europese Commissie presenteerde de afgelopen dagen een plan voor een wet waardoor kinderen maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. Maar je ziet ook veel ouderen tegenwoordig veel op de telefoon kijken. Dus gingen de collega's eens even controleren hoe het dan zit met de schermtijd bij de oudjes.
2: Zit u zelf veel op telefoon of op social media?
3: Nee, want... wat is ja of wat is nee?
4: Nog geen 2 uur. Ik kan nog heel veel wegleggen. Ja.
2: 2 uur en 18 minuten.
4: Een beetje vuil.
2: Het is uw gemiddelde schermtijd.
3: 2 uur?
2: Maar het is toch stiekem 4 uur.
3: Yeah. Het gaat snel, hè? Sneller dan we denken.
5: Ja, ik denk iets meer. Misschien 2 uur, 2 uur en een half.
2: Oh, 4 uur en 40 minuten. Dat had u denk ik niet gedacht, toch?
5: Nee, maar bij mij, de muziek staat op mijn telefoon.
6: Voor werk 1 uurtje of 2 per dag. En zelf ook 1 uur.
2: 5,5 uur per dag. 2,5 uur op Facebook per dag. Ja. Dus zullen dan eigenlijk ook een social media verbod voor ouderen moeten komen?
4: Misschien wel, ja. Maar die geven denk ik het slechte voorbeeld aan de kinderen.
5: Nee.
3: Dan zijn ze braaf.
6: Nee. In ieder geval niet.
4: Maak rustig, ga dan gedoe door. Maar misschien zou ik wel verouderen.
0: Aha, hey, want daar is ook heel wat schermtijd te bespuren bij de oudere generatie. Wat betreft jaren 80, even de administratie duiken we even terug naar het jaar.
7: 1986.
0: 1986.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze. Zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
2: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werken bij Vivantes.nl.
1: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost. Autotaalglas.

0: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
1: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
2: Zei hij nou 200 euro?
3: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
0: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon.

0: prijs laag houden?
1: Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De Universiteit Maastricht heeft een waarschuwing gekregen van de arbeidsinspectie. De aanpak van werkdruk en intern ongewenst gedrag schiet nog tekort. De gemeente Bergen is ten onrechte op het matje geroepen over hun asielbeleid. Dat zegt gouverneur Emiel Roemer in het L1-programma De Week wel. En wie van 9 tot 11 oktober kiest voor de trein, omdat dan de A2 tussen het Vonderen en Kerenzijde is afgesloten, krijgt 50% korting. Het gaat om een proef om te kijken of de trein een goed alternatief is voor de auto bij grote wegwerkzaamheden.
8: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
10: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
9: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup-ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zal onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
2: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
1: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland en dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden.